Goeienacht. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is. Hij wordt 80. En Ajax-verdediger Ko Itakura denkt dat Japan klaar is voor de wedstrijd tegen Nederland vanavond. Japan weet precies wat Oranje kan en hoe ze daartegen moeten voetballen. De Ajax-ziet verloor in Amsterdam zijn basisplaats na een blessure, maar is bij Japan de nieuwe aanvoerder, omdat Wataru Endo geblesseerd is thuisgebleven. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.

0: De Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
0: 1267.
2: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be Foute. Nummer 1200.

0: laatste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer
2: 1264.

Goeienacht. In Scheveningen staat een visrokerij in brand. Het gebouw staat volledig in lichterlaaien en mensen in de buurt hebben last van de rook. Meerdere huizen zijn dan ook ontruimd. Wie niet naar buiten hoeft, krijgt het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan in de visrokerij in Scheveningen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. De Zwitserse Volkspartij deed het voorstel omdat er geen plek meer is op de weg, in de treinen en op de huizenmarkt. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Marokko is het WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko de betere ploeg en kwam het op voorsprong door Ismaël Saibari. De PSV'er scoorde zijn eerste doelpunt ooit op een WK. In blessuretijd was Marokko nog dicht bij de winst. Op dit moment begint de wedstrijd Haiti-Schotland. En het Nederlands elftal begint vanavond met Bart Verbruggen als keeper aan de wedstrijd tegen Japan. Die raakte maandag geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, maar dat bleek snel voorbij. Memphis Depay is ook fit en start in de basis. Koeman noemde hem een belangrijk onderdeel van een eventueel succes op het WK. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met kans op een buitje. Ook overdag veel bewolking, maar dan is er ook ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden. Alleen aan zee waait het hard. En dat was het ANP-nieuws.

0: laatste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer
2: 1249.

0: Manuela. Manuela.
1: De Foute 1500.
2: Q Music is proud to be Foute. Nummer
1: 1247.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute. Nummer
0: 1244.
2: Jij

Goedemorgen. Meerdere huizen in Scheveningen zijn ontruimd door een grote brand in een visrokerij. Er is niemand gewond geraakt, maar de brand is nog niet onder controle. De hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand wordt wel minder. Mensen die wel thuis konden blijven krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Een Duitse minister heeft officiële teksten laten schrijven door AI en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het is extra gevoelig omdat het gaat om de minister van Digitale Zaken. Hij vindt dat we moeten leren om met AI te werken en dat hij daarin zelf het goede voorbeeld wil geven. Maar critici zeggen dat hij de teksten niet heeft gecontroleerd. Oud-premier Orbán van Hongarije hoopt dat hij volgend jaar wordt opgevolgd door de nieuwe generatie. Hij is voor 1 jaar herkozen als partijleider, omdat er geen andere kandidaten waren. Orbán nam in een speech de schuld op zich voor de verkiezingsnederlaag in april. Daardoor kreeg Hongarije na 16 jaar met Peter Madjar een nieuwe premier. En het team van Curaçao heeft veel vertrouwen in hun WK-debuut. Iedereen is fit en aanvoerder Leandro Bacuna denkt dat Curaçao iedere tegenstander pijn kan doen. Bondscoach Dick Advocaat verwacht dat Duitsland vanavond de dominante ploeg is. Maar in Nederland winnen amateurs ook wel eens van profs, zei Advocaat. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: De Foute 1500.
1: Let's go.
2: Q-Music is proud to be fout.
3: Nummer 1234.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: Zimmer. 1225.

0: laatste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer
2: 1221.

Goedemorgen. De brandweer verwacht in Scheveningen nog wel even bezig te zijn om een grote brand te blussen. Die ontstond vannacht in een visrokerij. De meeste vlammen en rook zijn al verdwenen, maar er moet nog het een en ander gesloopt worden om de brand helemaal uit te krijgen. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp konden vannacht voor het eerst weer thuis slapen na de explosie van donderdagnacht. Ze moesten toen 's nachts hun huis uit nadat de sportschool onder hun flat deels instortte. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Noord-Korea gaat zijn kernwapens nooit inleveren. Die reactie gaf de regering in Pyongyang op een bijeenkomst van Zuid-Korea, Japan en Amerika. Die landen hebben in Tokio gesproken over de kernwapens van Noord-Korea en dat die allemaal moeten verdwijnen. Pyongyang zegt dat de kernwapens nodig zijn om de regio veilig te houden. En op het WK voetbal zijn de wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een 1-1 gelijk spel. Qatar pakte tegen Zwitserland daarmee voor het eerst in de geschiedenis een punt op een WK. Marokko speelde ook met 1-1 gelijk tegen Brazilië. Vooral het eerste half uur was Marokko oppermachtig, maar ze hadden ook nog kunnen winnen. Het weer van Weer Online? Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Aan zee kan het hard waaien, het wordt 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout. Nummer 1215.

Goedemorgen. Bij een visrokerij in Scheveningen heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere huizen in de buurt werden ontruimd, maar de meeste mensen konden na een paar uur weer terug. Om de brand te blussen moesten delen van het gebouw gesloopt worden. Brandweer blijft nog wel een paar uur bezig met slopen en nablussen. Zwitserland gaat vandaag naar de stembus om te beslissen over een maximum aantal inwoners van 10 miljoen. Het wordt gezien als het meest spannende referendum in tientallen jaren. Een Zwitserse partij kwam er mee omdat er geen plek meer is op de weg, in de trein en in steden. In de praktijk draait het vooral om immigratiebeperkingen. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben geschreven, volgens experts, zonder ze te controleren op fouten. De Duitse minister vindt dat we AI moeten leren gebruiken, en daarin wil hij als minister van Digitale Zaken zelf het goede voorbeeld geven. En op het WK voetbal heeft Schotland met 1-0 gewonnen van Haiti. Beide landen hebben weinig ervaring op een WK. Schotland was er voor het laatst bij in 1998 en Haiti in 1974. In diezelfde groep heeft Marokko vannacht met 1-1 gelijk gespeeld tegen Brazilië. Het eerste half uur was Marokko oppermachtig. Ze hadden kansen om te winnen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een bewolkte dag met af en toe ruimte voor de zon. Plaatselijk kan een bui vallen en aan zee kan het hard waaien. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Jij bent mijn kampioen.
20: Fouten.
21: De Foute 1500.
22: Q Music is proud to be fout. Nummer
23: 1196.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
9: Ja, weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: 18+, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Pas je eindelijk het...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dat krijg je van Ronald Remmelswaan.
3: Goedemorgen. Een zwaar gewonde bij een schietpartij in Zuid-Laren vanochtend vroeg. Het schieten was in of vlakbij een huis, dat is nog niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er is iemand aangehouden. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Scheveningen was vannacht brand in een visrokerij. De brandweer is nog aan het nablussen en sloopt een deel van het pand om er goed bij te kunnen. Tientallen mensen moesten hun huis uit, maar een deel is alweer terug. Wie nog niet naar huis kan, wordt opgevangen in een buurthuis. Er vielen geen gewonden. Topscorer van Oranje, Memphis Depay, is weer fit en speelt vanavond tegen Japan, onze eerste wedstrijd op het WK. Bondscoach Koeman noemt hem van groot belang voor het succes. In de voorbereiding kwakkelde hij nog met zijn dijbeen. Ook doelman Bart Verbrugge was kort geblesseerd, maar doet vanavond ook weer mee. En in New York hossen de mensen uitzinnig door de straten in blauw met oranje shirts, de kleuren van basketbalteam de New York Knicks. Die zijn net kampioen geworden voor het eerst in meer dan 50 jaar. Het lied Empire State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys is een officiële clublied en is al dagen een hit op de streamingdiensten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog een paar buien, vanmiddag zo goed als droog, dan afwisselend wolken en zon en wordt het 16 tot 19 graden. Aan de kust waait het flink. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Met 2 mini-files, eentje op de A12 van Oude Rijn naar Arnhem. Tussen Lunette en Houten Oost is de afrit afgesloten. Dus wel handig om te weten, zorgt voor 3 minuten vertraging. En op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam zijn ze ook bezig met de afrit. Is ook daar afgesloten, zorgt voor 3 minuten vertraging tussen Sabina en Willemstad. En dan 1 flitser gezien in het land, dat is op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij 13.8.
4: To be found.
2: Ja, het is de Foute 1500 waar je naar luistert. Met nu een favorietje.

0: Sofia.
1: 1188, Alvaro Soler.
2: De Foute 1500.
1: Goedemorgen en welkom op een nieuwe dag van deze heerlijke hitlijst op Q-Music. Ik zei het gisteren al, de Foute 1500 is echt een soort kers op de taart. Voor mij als radio-dj, van die grote smakelijke taart die het radiomaken sowieso al is. Nou, daar drukken we dan één keer per jaar zo'n lekkere, foute, mierzoete rode kerst bovenop. In deze hitlijst van de allerfoutste muziek ooit gemaakt. Met zojuist dus Alvaro Soler en David Hasselhoff. Nou, heb je het over fout, dan heb je het al heel snel over David Hasselhoff. Wanneer hoor je die nou nog? Nou, tijdens de Foute 1500 dus. Via qmusic.nl en in de Q-app zou je stiekem al vooruit kunnen kijken wat er allemaal nog gaat komen. Maar mijn advies is om het gewoon allemaal lekker over je heen te laten komen als een soort golf van foutheid. En ik zal je af en toe wel een beetje vertellen wat je op korte termijn kunt verwachten. En zometeen op 1186, We Know Speak Americano. Ook zo eentje die je nooit meer hoort op Q. Behalve in deze heerlijke feestweek op Q Music. Want wat dacht je van deze? I Swear, All For One. Jazeker. I swear.

Dit is voor mij zo'n liedje dat echt onlosmakelijk is verbonden met het jaar waarin het uitkwam. 2010, misschien weet jij het ook nog, was voor mij persoonlijk een van de mooiste jaren van mijn leven. En ja, dit was de hit. Yolanda Be Cool en Dika. We No Speak Americano. Terechtgekomen op 1186 in de foute 1500 op Q-Music. Fabienne die is erbij, die appt goedemorgen. Vroeg uit de veren hier om een grote ronde te gaan hardlopen. Druk aan het trainen voor mijn eerste halve marathon. Lekker met al die foute muziek erbij. Ja, Fabienne, ik ben niet zo van het hardlopen, maar ik heb het wel eens laten vertellen dat als je nog goed een gesprek kan voeren tijdens het hardlopen, dat je het dan heel goed doet. Dus in jouw geval zou ik zeggen, als je alle liedjes kan meezingen in de foute 1500 tijdens het hardlopen, dan ben je lekker bezig. Rick zijn wekker ging vroeg vanmorgen, laat hij weten. We zijn druk aan het werk in ons nieuwe klushuis. Het einde is gelukkig wel in zicht. Succes. Florian die heeft de foute 1500 hard aanstaan in de vrachtwagen. Vincent die is er nog. Die is aan het luisteren onderweg naar Italië. Kijk, dat is lekker. En Tony die app nog. Goedemorgen Jorien. Ik ben onderweg naar Rotterdam met de vrachtwagen. Samen met een collega. Lekker de foute muziek erbij. Genieten van de foute 1500. Nou Tony, dan zou ik nu willen zeggen. Dit is het moment om je collega even heel diep in de ogen te kijken. En misschien zelfs een handje vast te houden in een vrachtwagen. Ja, dit, wat je nu hoort op 1185, is pure romantiek. June Lodge, Prince Mohammed.

Sad Fred had natuurlijk een mega hit met I'm Too Sexy. Maar ze had ook nog deze Don't Talk, Just Kiss. Die staat op 1184 in de Foute 1500. En die I'm Too Sexy komen we nog tegen. 585, verklap ik je alvast. Marleen, Jeannette en Hans hadden allemaal gestemd op die Don't Talk, Just Kiss. Zometeen na 7:30 op Q in de Foute 1500. Manu, ciao!

0: Zometeen nog veel meer dus van de Foute 1500 op Q.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
18: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
19: Je hebt deals en je hebt doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
20: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner-cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: 10 tenders alsjeblieft.
25: Ja, dat is dan €8.
24: Hè? 8? Oké. Okay.
26: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Het wordt een mix van zon en wolken vandaag, met vanochtend in het noordoosten nog kans op een bui. Verder blijft het over het algemeen droog met zo'n 9 tot 13 graden. Het is gewoon koud, joh. Een winterjas aan. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel 2 flitsers gezien. Eentje op de A1 van Naarden naar Amsterdam bij hectometerpaal 13.8. En er wordt gecontroleerd op de A12. Gouda richting Utrecht. Gas terug bij 36.2.
8: De Foute 1500.
28: Jorien Renkema.
0: Ja, zeker. Met zometeen Frankie Valli naar Manu Chao.
8: Q-Music is proud to be fout.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
0: Altijd als ik de eerste tonen van dit liedje hoor, dan hoor ik meteen in mijn hoofd al dat Radio Reloj.
2: Remedio Chino e Infalible.
0: En dit is voor mij onverstaanbaar gebrabbel, want ik spreek geen Spaans. Maar Radio Reloj, dat betekent letterlijk vertaald radioklok. En dat is een echt bestaand radiostation in Cuba. En we kunnen daar nu live naar gaan luisteren. Ik heb even de stream opgezocht, radioreloj.cu. Cuba dus.
3: Radio Reloj, 1:34 minutos.
4: Intercambio presidente del
0: Parlamento. En dit is wat je daar dus hoort. En dat lijkt inderdaad wel een beetje op wat je net hoorde in Mecustas 2. Dit is dus een Spaanstalig radiostation waar eigenlijk alleen maar nieuws uitgezonden wordt. En iedere minuut wordt er gezegd hoe laat het exact is. En je hoort dus steeds die klok tikken op de achtergrond. Dus als je dan je klok gelijk wil zetten, dan kan je hier naar luisteren. En ja, dat heeft Manu Chao dus gebruikt op zijn Mecustas 2. En die is terechtgekomen op 1183 in de foute 1500. En ik had je Grease beloofd, hè?

0: soundtrack van de gelijknamige film. En 1978 Grease hoorde je van Frankie Valli.
1: De Foute 1500.
0: Nou, de filmsoundtracks doen het sowieso heel goed in de lijst. Ieder jaar weer. Zometeen bijvoorbeeld draai ik eentje uit een film uit de Zero's. Disney was dat volgens mij. Heel veel jonge meiden waren hier fan van. Zal ik het gewoon alvast zeggen? Zometeen een liedje uit Lizzie McGuire. Jazeker. Maar verder, My Heart Will Go On van Celine Dion. Van Titanic natuurlijk, staat dit jaar op 93. I've Had The Time Of My Life van Dirty Dancing, 477. Ghostbusters komt nog voorbij in de lijst. Ook uit de film natuurlijk, staat op 720. Dus film soundtracks. Nu op Q in de Foute 1500 op 1181. Een drietal mannen die zich helemaal thuis zouden voelen in de studio van Q Music zoals die er nu bij staat. Want er zit een glitterplopkap, zoals je dat noemt. Zo'n hoesje, zeg maar, om mijn microfoon. En de hele studio zit ook onder de veren. Er liggen hier verenboa's. Dus ja, de toppers, kom er maar in.

0: van Deep Blue Something. Want ik had het net al eventjes over filmsoundtracks en de Foute 1500. Er staat er best wel veel in deze lijst. Toen verkapte ik al dat we iets zouden gaan horen uit de Lizzie McGuire movie. En dat komt mede door jou, Jessica. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij hebt gestemd op dit liedje. What Dreams Are Made Of van Hilary Duff.
1: Ja, klopt.
0: Ik ken Lizzie McGuire wel, want ik ben geboren in 1990. Ik was helemaal de doelgroep in de Zero's. Maar voor de mensen die geen idee hebben, wie of wat was Lizzie McGuire?
1: Het was een meisje die wel graag bekend worden. Maar volgens mij, maar dat is voor mij ook al een tijdje geleden hoor. ik weet niet precies meer waar het over ging. Maar dat liedje, dat staat me nog wel heel erg bij.
0: Ja, nou ja, volgens mij ging die film, ik weet het ook niet precies meer hoor. Ik was niet echt mega fan. Maar volgens mij ging het erover dat Hilary Duff, die speelde dan Lizzie McGuire. En dat was gewoon een beetje een duff meisje. Om het maar zo even te zeggen, Hilary Duff. En uiteindelijk werd ze dan een wereldster. En dat was Lizzie McGuire, toch? Dat was volgens mij in het kort een beetje de verhaallijn. En ik moest heel erg lachen toen ik jouw stemlijst zag. Want je had hier iets over geschreven, over een stuk aan het systeemplafond dat op jouw hoofd viel.
1: Ja, klopt.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Nou, ik zat op het mbo. Ik was een jaar of 17, geloof ik. En ik had een tussenuur. Dus ik ging een film kijken, want ik was op dat moment alleen. En die film ging kijken. En op een gegeven moment viel er ineens een stuk van het systeemplafond naar beneden. En precies op mijn hoofd.
0: En dat was dus precies terwijl dit liedje voorbij kwam in die film.
1: Ja, iets later volgens mij.
0: Ja, dus dat vergeet je dan nooit meer. Als je dit hoort, dan voel je gewoon bijna het systeemplafond weer op je hoofd.
1: Ja, precies.
0: Ik begrijp hem. Ik ga hem voor je draaien. Dankjewel voor het stemmen op Hilary Duff.
1: Yes.

What Dreams Are Made Of uit de Lizzie McGuire movie. Hij is nieuw in de lijst binnengekomen dit jaar. 1179. Dat heeft misschien iets te maken met de comeback van Hilary Duff. Want die heeft afgelopen jaar een nieuw album uitgebracht. Dat zijn dan soms van die dingen waardoor liedjes ineens weer in de Foute 1500 verschijnen. Zometeen, na achter, hoor je Milli Vanilli.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
12: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
18: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar €0,99. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
24: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Goedemorgen. Het Q-Music nieuws van 8 uur. Ronald Rendelswaan.
3: Goedemorgen. Steeds meer gemeenten vinden het goed dat de horeca langer open blijft om het WK voetbal te kijken. Ruim de helft zegt nu ja. Van de 4 grote steden is ook Utrecht om. De meeste wedstrijden beginnen voor ons laat in de avond of in de nacht. Vanavond speelt Nederland zijn eerste wedstrijd tegen Japan om 10 uur. Op het WK voetbal heeft Marokko een punt overgehouden aan zijn eerste wedstrijd tegen Brazilië. Ze kwamen zelfs op voorsprong door een goal van PSV'er Sarbari, maar het werd 1-1. Ook oud-Ajax-speler Mazraoui stond in de basis. Bij Oranje is Memphis weer fit en speelt vanavond mee tegen Japan. In Scheveningen moesten vannacht tientallen mensen hun huis uit omdat er brand was in een haringgroothandel en rokerij. Er was inderdaad veel rook, zoveel dat er een NL-alert is verstuurd. En er was ook een ontploffing. Niemand raakte gewond en de brand is geblust. Brandweer moest een deel slopen om erbij te kunnen. En een uniek referendum vandaag in Zwitserland. Vraag is of ze meer dan 10 miljoen inwoners willen. In 2035 kan het zover zijn, vooral door migratie. De meeste partijen zijn voor een maximum, niet alleen de rechtse. Meer mensen kan Zwitserland niet aan, zeggen ze. Het OV is te druk en er zijn geen huizen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten van een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Met slechts één flitser te melden. Die staat op de A10 van de Zeeburgertunnel naar de

0: 1177 en een foute 1500. Louis Fonsi en Demi Lovato. Nou, stap maar mee, met me mee in het vliegtuig, zou ik willen zeggen. Want van Spanje vliegen we in één rechte lijn door naar Brabant.
1: De foute missie. De foute missie.
0: We gaan naar Eindhoven, om precies te zijn. Eindhoven Airport. Want over minder dan een week opent het Philips Stadion zijn deuren voor the one and only foute party, the big one. 20 juni is dat dus, met op het podium onder andere Mel C, The Benga Boys, K3, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam, 3T. En jij wilt daar ook bij zijn, geloof me. Ik ga ervan uit dat je tickets hebt. In dat geval zeg ik tot dan. Maar mocht je nog geen tickets hebben, dan wordt dit je kans om er toch nog bij te kunnen zijn. Ook echt een van je allerlaatste kansen hoor, want 20 juni komt steeds dichterbij. En je kan die tickets winnen met de foute missie. Als je de foute missie succesvol weet te volbrengen, dan komen er 4 tickets jouw kant op voor de foute party volgende week zaterdag. Wil je natuurlijk weten wat de foute missie is, hè? Nou, ik heb een leuke bedacht, al zeg ik het zelf. Ik heb namelijk bedacht, doe op je allerbest een artiest uit de line-up van de foute party na. Kan je dan inspreken of inzingen of inrappen via een spraakberichtje in de Q-Music app. En ja, de allerleukste, die wint dus 4 tickets voor de foute party. Dus ja, wees zo creatief mogelijk. Je kan de Benga Boys nadoen, of K3, of Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox, Barbara Schuitmaker, Gers Pardoel, Chaotic, want allemaal zijn ze erbij. Maar ja, de Q-Music DJ's zijn ook bij de foute party, dus je zou ook een Q-Music DJ kunnen nadoen. Nou, ik ben ontzettend benieuwd waar je mee komt. Dus stuur vooral een spraakberichtje via de Q-Music app met jouw beste imitatie van een artiest uit de line-up van de foute party. Nou,

1275 in de Foute 1500 op Q-Music. De Kreuners hoorde je, ik wil je. We zitten midden in de Foute Missie. Dat is jouw kans op 4 tickets voor de Foute Party. Volgende week, zaterdag in het Philipsstadion, 20 juni is het zover. De Foute Missie van deze ochtend is: imiteer iemand uit de line-up van de Foute Party. Dus zing bijvoorbeeld iets van K3 en stuur het via de Q-app naar me toe. Of zing Engelbewaarder, want Marco Schuitmaker die is er ook bij volgende week. Mel C, die je net hoorde, I Turn To You, die is er ook bij. Dus je zou iets kunnen zingen van Mel C. Of van mijn part van de Spice Girls. Maar de Q-Music DJ's zijn er ook bij, hè, volgende week. Dus je kan ook zeggen, ik doe de verkeersinformatie als Marieke Helsinga. Doe het zo creatief en zo leuk mogelijk. Stuur het in via de Q-Music app en win 4 tickets voor Q-Music, The Foute Party, The Big One, volgende week zaterdag. Je hebt daar nog, om heel precies te zijn, 3 minuten 31 voor.

0: 1174 MVP.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Vier tickets liggen hier voor het hele spektakel. 20 juni in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute party, the big one. De foute missie voor deze ochtend was: doe een artiest na uit de line-up. En het is toch al een line-up, hè? Mel C is erbij, Chaotic is erbij, K3, Marco Schuitmaker. Nou, de lijst is lang. Er zijn leuke dingen binnengekomen in de Q-Music app. Ja, ik was positief verrast. Zo was daar bijvoorbeeld Jacinta.
2: Onze liefde is een waterval, een waterval. Hey.
0: Met een prachtige K3-imitatie. Oh, Jacqueline dan, die ging voor Mel C. Of nou ja, eigenlijk...
3: Je houdt het voor gezien.
0: Oh nee, wacht even. Oh nee, die moet ik nog even uitleggen. Nee, dit is natuurlijk helemaal niet Mel C. Nee, ik had gezegd van, ja, de Q-Music DJ's zijn er ook bij. Dus ik zei, ja, je kan ook een Q-Music DJ nadoen. En toen stuurde Jacqueline dus dit. En dit is de jingle van Domien's middagshow.
3: Oh, je houdt het voor gezien. Oh, oh, oh, oh.
0: Nou, vind ik heel creatief. Ja, daar heeft hij met Domien. Ja, dat vind ik heel leuk gedaan, Jacqueline. Dank je wel daarvoor. Maar ik heb nu aan de telefoon Desiree. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, vertel, waar ben jij voor gegaan uit de line-up van de foute party?
4: Voor de Spice Girls met Wannabe.
0: Leuk. Was je echt een Spice Girl meisje?
4: Ja. Zeker. De Spice Girls, de Backstreet Boys, overal een schriftje van. Met allemaal uitknippen uit de Breakout en de Hitgirls.
0: Wat leuk zeg. Heb jij de Spice Girls wat eens live gezien dan?
4: Nee, helaas niet.
0: Ja, nou moet je er toch bij zijn om Mel C dan live on stage te zien. Eindelijk
4: ja,
0: na al die jaren.
4: Super. Ja. Ja.
0: Vraag voor jou. Denk jij van nou die imitatie die ik zojuist deed via de Q-app, die kan ik live nog beter doen als ik het nog een keer probeer? Of zeg je nou, hier kom ik door weer overheen. Ja. Doe maar gewoon wat ik instuurde.
4: Nee. Dat doe maar gewoon die ik instuurde. Ja. Die was al prachtig.
0: Oké, okay, ja. Nou, dan zeg je het zelf. Ja, nou, we gaan even luisteren wat jij instuurde.
5: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever.

0: Nou, daar kom je inderdaad nooit meer overheen, Desiree. Ik vind het prachtig gedaan.
1: En ik, dankjewel.
0: Ik begrijp dat jij momenteel achter de kassa zit bij een tankstation. Dus daar heb je dit ingezongen.
1: Jazeker.
0: Waren er klanten in de winkel?
1: Nee, gelukkig niet.
0: En nu op dit moment?
1: Nog steeds niet.
0: Oh, okay, nou, dan moet je maar even heel hard schreeuwen dat je erbij bent volgende week. Jij staat in de zaal tijdens het optreden van Mel C. Onder andere tijdens de Foute Party, de Big One.
1: Super,
0: ik zie je daar. Heel veel plezier.
1: Dank je. Jij ook.
0: En werk ze daar in het tankstation.
1: Dank je. Jij ook.
0: Zometeen op 1172 in de Foute 1500. Guido van der Graaf, waarom nou niet? En dit op 1173 is Madonna en Borderline.

0: 172 in de Foute 1500. Kido van der Gaven. Zometeen na 8:30 hoor je TLC. En Milk & Sugar. Zin in.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q-Music is proud to be fout.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voorwie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Goedemorgen. Het wordt een mix van zon en wolken vandaag. Vanochtend in het noordoosten nog kans op een bui. Maar verder blijft het over het algemeen droog. Met daarbij zo'n 16 tot 19 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel 2 flitsers gezien. Eentje op de A10. Ter hoogte van Amsterdam wordt gecontroleerd. Dat is bij hectometerpaal 32.0. En op de A16 Dordrecht richting Breda bij hectometerpaal 59.0.
18: De Foute 1500.
17: Ja, ik ben Jorien Renkema.
18: Q-Music is proud to be fout.
17: En dit...
19: When it's sunny.

mogelijk wakker worden om de hele dag te luisteren. Ik ben te verslaafd aan deze lijst. Nou, dat is een goed ding om verslaafd aan te zijn, toch? Romina die appt dat ze ook aan het luisteren is vanuit de kantine van de taxi. Ze is om 17:15 begonnen en ze heeft nog geen enkele rit erop staan tot 14:00. De tijd kom ik al door met de foute 1500. Nikita dan, die is vertrokken naar Duitsland. Ze heeft vakantie in het zuiden van het Zwarte Woud. En dus de foute 1500 aan op de radio. Met nu op 1170. TLC, dit is Waterfalls op Q.

0: plaatjes moeten er gedraaid worden in de Foute 1500. Standje lager hoorde je zoveel te doen.
1: De Foute 1500.
0: Gaat zometeen na negenen verder met de man die zojuist kon binnenlopen met een gemberthee met honing.
2: Ja, is het nodig vandaag, denk ik. Ja? Beetje verkouden, maar daar hoor je hopelijk niet te veel van. Nee, ik ga lekker veel muziek draaien.
0: Nou, goed zo. Nou, wat dan onder andere?
2: Zometeen hoor je Miss California.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Echte Gooise Moeders is terug.
17: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
18: We gaan naar Portugal.
17: Ja.
18: In een camper.
17: Nee.
19: Onwijs leuk.
18: Zij...
20: zal het met ons nooit worden.
21: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
22: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
24: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
26: Oh, wat een goal!
27: Goal?
28: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
29: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
30: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
30: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
4: Goedemorgen. Brand door een explosie bij een woning in Breda vanochtend vroeg. Er is vooral schade aan de gevel, de berging en een auto, meldt Omroep Brabant. Er zijn geen gewonden. 2 dagen geleden ontplofte er iets bij het huis ernaast. Politie is bij buurtbewoners langs gegaan voor camerabeelden. De schrik zit er goed in. Ook inwoners van Scheveningen hebben een angstige nacht achter de rug. Er was een flinke brand in een haringgroothandel met veel rook en zelfs een explosie. Een brandweer moest muren wegbreken om erbij te kunnen. Mensen werden uit hun huis gehaald. Een deel kan nog niet terug en wordt opgevangen in een buurthuis. In steeds meer steden en dorpen kun je tot in de late uurtjes samen voetbal kijken in een café. Ruim de helft van de gemeente heeft daar nu toestemming voor gegeven, meldt de horecakoepel. De meeste wedstrijden beginnen pas laat vanwege het tijdsverschil met Amerika, Mexico en Canada. Nederland moet om 10 uur vanavond. En Turkije heeft zijn eerste WK-wedstrijd verloren van Australië. Het werd 2-0. Turkije doet voor het eerst in bijna 25 jaar weer mee, met in de basis 2 oude bekenden uit de Eredivisie, Kökçü en Kedewolu. Australië heeft Jordan Bos van Feyenoord. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en af en toe schijnt ook de zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten vallen een paar buien. En het wordt 16 tot 19 graden.
3: Op de weg lekker rustig, geen vertragingen. Wel 1 controle op de A16 richting Dordrecht. Daar staan ze bij Prinsenbeek. Hectometerpaal 59.0.
5: Q Music is proud to be found.
6: Yes. Vincent Pronk.
3: En ik zeg...
7: Hallo.
6: Hallo.
3: Just say hello. René Vroeger hoor je zo meteen. Nadat

Ante Thomas, Bras Michel en Miss California. Het is feest op je radio, 24 uur per dag, de foute 1500. Hé, hey, dat is leuk, René Vroger in de lijst. Misschien dat hij wel een ontbijtje staat te maken voor zijn vrouw nu. Ja, zijn vrouw is jarig, Natasja Vroger, vandaag 61 geworden. René, hoor je nu in de foute 1500, 1175.

0: lekker liggen te slapen, denk ik.
1: Ja, ik heb een hele drukke week achter de rug op werk. Dus en dit is mijn enige vrije dag deze week. Dus ik dacht, nu neem ik even van. Maar als jullie bellen, wil ik graag tijd voor vrijmaken.
0: Ja, wat lief, wat lief. Top. We gaan zo meteen lekker jouw liedje draaien uit je stemlijstje. Want je hebt een leuk lijstje ingevuld. DJ Paul Elstak op 1 met Rainbow in the Sky. Je hebt gestemd op Cheerio. En nu, Mart Hoogkamer. Maar dit moet je even uitleggen.
1: Ja, ik ga het uitleggen. Ik werk bij een tankstation en maak hier soms lange dagen. En mijn collega en ik, de assistent en ik, die als we best wel laat zijn, dan zitten we op kantoor en dan word ik altijd een beetje melig. En dan zet ik altijd dit liedje op. En dan ga ik met de bureaustoel draaien. En dan ga ik heen en weer bewegen met de bureaustoel. Gewoon omdat ik melig ben. En ik vind het gewoon een fantastisch nummer. Dus dan ga ik altijd gewoon heel veel bewegen op de bureaustoel. En ik wil zo heel nog blijven zitten.
0: Als een stelletje pubbers zitten jullie op kantoor op dit liedje altijd.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Heb je trouwens nu een bureaustoel bij de hand dan?
1: Nee, helaas nu niet.
0: Oh, dat wordt een beetje moeilijk.
1: Ja, maar dan ga ik gewoon springen door de woonkamer.
0: Ja, doen we dat. Doen we dat. Jolanda, ik ga je liedje draaien. Mart Hoogkamer, in de naam van. Die is terechtgekomen op 1163.
1: Toppie, dank je.

0: Helen Verschoor, Tom Meijer, Sandra Korenhof. Hij staat op jullie lijstje. Boyzone en Words op 1162 in de foute 1500. Hey, Boyzone ga je nog 3 keer horen deze week. No Matter What komt voorbij. Love Me For A Reason en ook Picture Of You later deze week. Zometeen eerst deze. Lionel Richie komt eraan in de lijst.
1: Pop, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zijn.
9: Zal het met ons nooit worden.
10: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
16: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Social Deal, Hotel Deals, take 1 en actie, bol!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
12: Thanks.
11: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: 9:30, goedemorgen. Het weer. Vandaag een mix van wolken en zon. Het is 16 tot 19 graden. Later deze week zomerse temperaturen. Q-verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel een controle op de A2 richting Utrecht. Daar staan ze bij Maarsen. Hectometerpaal 55.2. En de A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid bij 9.2.
15: De Foute 1500.
16: Vincent Pronk.
14: Met nu Lionel Richie. Dit is Dancing on the Ceiling.
17: Q-music is proud to be found.
16: 1161.

beetje vergeten zomerhitje dit, hè? De Oro hoorde je, Elvis Crespo en Bailar op 1160 in de foute 1500. Hey, ik heb er vast wat ijsjes ingeslagen, hoor. Ja, ik dacht, mij zullen ze niet hebben. Het was 1% gratis, dus de vriezer ligt vol met ijs voor komende week. Er is lekker weer op komst. Ik weet niet of je dat hebt gezien in je weer-appie, maar het wordt echt lekker. Vooral donderdag, dan gaan we richting de 30 graden. En ook richting zaterdag, richting de foute party. Echt een mooi vooruitzicht, want het wordt gewoon hartstikke lekker. Dus ik zou zeggen, ja, kom erbij. Lekker met open dakkie in het Philipsstadion in Eindhoven. Aanstaande zaterdag, de foute party, the big one. Je kan erbij zijn. Ik geef vanochtend nog 4 tickets weg voor de foute party. Eerst Volubia, het is over. Op 1159.

0: Is je wel eens opgevallen wat ze eigenlijk zingen? I don't like cricket, I love it. Best een gekke zin, toch? Ja, is dus allemaal ontstaan op een vakantie. De zanger van 10cc die was bij een hotel. Die ontmoette daar iemand, die kwam daar een beetje mee aan de praat. En hij vroeg aan hem, hou je van cricket? En die gast zei, I don't like cricket, I love it. Nou, en die zin, hij dacht, daar moeten we iets mee. Uiteindelijk is dat hele liedje dus daarop gebaseerd. Dreadlock Holiday hoorde je 10cc op 11.58 in de foute 1500. Feest op je radio. Ik moet gelijk denken bij het volgende liedje aan mijn ringtoon. Die had ik ooit op mijn Sony Ericsson. Weet je nog, de Crazy Frog? Het lijkt een beetje wat je nu gaat horen, maar dan iets eerder uit de 90's. Dit is Passion Fruit.
1: Nummer 1157.

0: De Foute...
1: De Foute 1500.
0: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
1: 1156.

0: Diego stuurt een berichtje in de Q-app. Lekker om zo je ochtend te beginnen met de foute 1500. Ik zit al vanaf 7:30 lekker in de zon. Met de fluitende vogels in mijn oren. Lekker. Carola is er ook bij.
1: Lekker Q-music aan het luisteren vanuit mijn auto. Ik kan geen betere weekend uitkiezen om te werken. Groetjes uit Drenthe.
0: Groetjes naar Drenthe met zometeen Michael Jackson in de lijst.

0: op de 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja? Serieus? Oh.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel, nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Altap.
14: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Tien uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
19: Goedemorgen. Omdat er in Ter Apel geen plek meer was, hebben 120 asielzoekers vannacht op andere plekken geslapen. Volgens het Rode Kruis konden er bijna 100 terecht in het Drentse De Wijk, de rest in een congrescentrum in Groningen. Gisternacht moesten er ook zoveel mensen naar andere plekken worden gebracht. De Britse marine heeft een Russische olietanker tegengehouden die probeerde door het kanaal te varen. De tanker hoort bij de schaduwvloot waarmee Rusland de sancties omzeilt. Die zijn bedoeld als straf voor de oorlog tegen Oekraïne. Premier Starmer zei ze kunnen zich niet verstoppen. De tanker wordt vastgelegd. Rond het Kralingse Bos in Rotterdam zijn meer dan 100 meldingen gedaan van geluidsoverlast. Volgens Rijnmond ging het over veel te harde bassen van een festival met house- en technomuziek. Toch bleek het metingen dat het allemaal niet te hard stond. Toen het festival om 11 uur stopte, was ook het klagen voorbij. En in New York is het basketbalkampioensfeest van de New York Knicks niet helemaal vlekkeloos verlopen. Op Times Square probeerden feestende fans een schoolbus om te kieperen en daarbij zou geschoten zijn, wordt gemeld op X. Er brak even paniek uit. De Knicks zijn voor het eerst in meer dan 50 jaar kampioen. Dan het weer van Weer Online. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vandaag en op een paar lokale buien blijft het droog bij 16 tot 19 graden.
18: Op de weg één vertraging op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 7 minuten. En één snelheidscontrole op de A2 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Abcoude, hectometerpaal 38.3.
2: To be found. Vincent Pronk.
18: En er komt nog zoveel leuks aan, zometeen Kinderen voor Kinderen. En eerst Michael Jackson. Dit is de

0: binnenkomer in de Foute 1500. Pas Kinderen voor Kinderen op 1153.
1: De Foute 1500.
0: En dit zijn toch teksten waarvan ik denk, was ik er maar opgekomen, toch? Dabedi, dabeda, zoveel la la la la, doe me na na na na. Hey, het is Kinderen voor Kinderen, die komen er gewoon mee weg. Trouwens, deze groep ook. Je gaat Vaya con Dios horen. En zij bedachten dit hoogstandje. Nee na na na, nee na na na, oh nee na na na.
2: 1152.

ja, appje van Marissa. Die zegt, hey Vincent, deze draaide je gisteren toch ook al in de lijst? Ja, dat was deze. Iets sneller. De remix van Milk & Sugar hoorde je gisteren al in de lijst op 1380. Dit was het origineel van Vaya Condeels op 1152. In de foute 1500. Feest op je radio, het is zondagochtend, het is 10:15, jongens. Dan zijn we los, ik heb er zin in. Vanavond, dan zit hopelijk de eerste goal er al in, 10:15. We gaan de Japanners even helemaal gek maken, toch? Rob van den Berg heeft er ook zin in, stuurt een berichtje. Goedemorgen, lekker wakker worden. We gaan klussen, boodschappen doen en vanavond oranje kijken. Ja, om 10:00 de eerste wedstrijd van het WK voor Nederland tegen Japan. Heel erg benieuwd. Mijn voorspelling is 2-1. Mocht je ook een voorspelling willen doen, laat het vooral even weten in de Q-app. Altijd leuk om even te zien wie dat achteraf dan goed heeft ingestuurd. En ook wel leuk, vanavond om 7:00 ben ik ook wel benieuwd naar. Dan speelt Curaçao. En die doen natuurlijk voor het eerst mee op het WK. Dat is al een stunt op zich. En Curaçao speelt vanavond tegen Duitsland. Hoe grappig zou het zijn als Curaçao vanavond weet te winnen van Duitsland? Of sterker nog, dat Curaçao de finale weet te halen. Gaat natuurlijk never gebeuren, maar stel je toch voor. Ik ga kijken vanavond, hopelijk jij ook. Laat vooral even weten in de Q-app hoe je erbij zit en hoe je de foute 1500...

0: Kiss. 1150 in de foute 1500. Prince hoorde je en Kiss. Zometeen een liedje dat eigenlijk geschreven was voor Roger Cott. Alleen, zij heeft het nooit uitgebracht. En toen ging Nasty ermee vandoor. Ze scoorde de hit mee. Dat was deze. En die ga je zo horen op 1149. Hey, ken je deze nog? Esmee Denters, ook zometeen in de foute 1500.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: spreekt. De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
12: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel. 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
22: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
23: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
0: Boost yourself.
1: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
25: 10:30, goedemorgen. Het is vandaag een mix van wolken en zon. 16 tot 19 graden. Wel droog gelukkig. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A10 richting Watergraafsmeer... tussen de Zeeburger Tunnel en Zeeburg. Kapotte auto zorgt voor 5 minuutjes. En de A12 richting Oberhausen tussen Beek en de grens ook 5 minuten. Let op je snelheid op de A2 richting Utrecht. Daar staan ze te controleren bij Apkoude, 37,7. Heel naar, dat is net na de trajectcontrole. Dan wil je lekker doorgassen en dan staan ze daar in die berm. Dus pas even op de A2. En de A4 richting Delft, daar staan ze bij Schipluiden, 60,3.
26: De Foute 1500.
27: Vincent Pronk.
25: Zometeen Esmee Denters en dit is Nasty.
28: Q Music is proud to be found.
27: 1149.

0: Esmee Denters. 11:48 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Ouda Heer hoorde je. Ja, het is natuurlijk doorgebroken met, wat was het? YouTube of MySpace? Dat was echt in de zero's, hè? Lang niet gehoord deze. Leuk om er even te horen in de Foute 1500. Ik wil nu even een liedje draaien speciaal voor een paar mensen die nu zitten te luisteren. Ik zag zo in de Q-app verschijnen. Danny Boscha. Danny! Danny Boscha, deze is voor jou. Maar ook Corina Veen en Angela Schreurs. Maar trouwens ook voor Natasha Vroeger en Donald Trump. Ze zijn allemaal jarig vandaag. Ja, dat wordt voor Trump denk ik een kinderfeestje bij de Mac vandaag. Cool and the Gang Celebration. 11:47 in de Foute 1500.

0: Jan Smit in de Foute 1500. De eerste keer dat je hem hoort en je gaat hem nog heel vaak horen komende dagen.
1: De Foute 1500.
0: 1145 was voor Jan Smit en Als je lacht. Hey Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je een beetje een lekkere zondag?
2: Jazeker wel. De zon schijnt hier, dus het is oké.
0: Okay. Is die zon daar? Ik zit even vooruit te kijken hier. Ik zie een grijs industrieterrein. Maar waar zit jij dan?
2: Ik zit in Tilburg, daar schijnt de zon.
0: Kijk, in het zuiden schijnt altijd de zon, hè?
2: Jazeker.
0: Hey, ga je nog het WK kijken vanavond trouwens?
2: Jazeker, dat ga ik doen. Even het balkon versieren, oranje versieren.
0: Oh, echt goed. Helemaal in oranje sferen bij jou in Tilburg.
2: Ja, dat gaat zo gebeuren.
0: Nou, wat leuk. Ik heb hier ook een oranje boa. Wacht even, doe ik ook even om. Zijn we helemaal in de oranje sferen voor vanavond. Anita, doe alsnog even een voorspelling. Wat denk je dat Nederland gaat doen tegen Japan?
2: Ik schat toch een kleine 2-1.
0: 2-1, oké. Okay, schrijf ik even op. Dat heb ik ook ingezet in mijn pool. Daar gaan we voor.
2: Oké. Okay.
0: Daar bel ik je natuurlijk niet voor. Ik bel natuurlijk voor Van Halen met Jump. Het liedje uit je stemlijstje.
2: Jazeker.
0: Waarom moet deze in de Foute 1500?
2: Nou, ik had vroeger een cassettebandje. En dat stond vol met het nummer Van Halen en Jump.
0: Wacht even. Stond je hele cassettebandje vol met één liedje?
2: Die stond er helemaal vol mee. Elke keer hetzelfde liedje, elke keer Jump voorbij.
0: Je had hem gewoon heel vaak erop gezet, zodat je hem eigenlijk op repeat kon zetten.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Wat goed. Was het. Je hebt geen cassettebandje meer nodig, maar gewoon de radio gelukkig, want hij staat in de Foute 1500.
2: Hij is wel veel gedaald, moet ik zeggen.
0: Oh, hij is veel gedaald?
2: Ja.
0: Ja, inderdaad, 322 plekken omlaag.
2: Ja, helaas.
0: Hey, maar Anita, het heeft niet aan jou gelegen. Jij hebt er gewoon op gestemd.
2: Nee, zeker niet.
0: 1144, Van Halen en Jump.

0: Jump van Van Halen, geweldige plaat. Ik danste vroeger het hele kamer door, vlak voordat ik op stap ging. Bankje op bankje af, over de tafel alleen. Lekker genieten, was ik in volle moed en kon ik er heel de nacht tegenaan. Gas geven ermee.
1: Lekker, Geralda. Dankjewel voor je berichtje in de Q-app. Je hoorde, wat rijden we ook alweer? Oh ja, Van Halen en Jump op 1144. Al die cijfertjes, dit is niet normaal. Moet je horen wat er zo meteen nog aankomt. Sin with Sebastian zo meteen. Ook Whitney Houston komt eraan.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroe.nl.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.
24: Aldi, je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
23: Dat gaan we vieren!
22: Aldi.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 11 uur, goedemorgen. Dit is het Q-Music nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
25: Goedemorgen. Mensen in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Bijna 20.000 huishoudens hebben daar last van, dat meldt Rijnmond. En die stroomstoring komt door een brand bij een transformatorstation. Het zorgt voor veel overlast, want veel stoplichten, liften en roltrappen doen het nu niet. Verschillende winkels hebben de deuren inmiddels ook maar weer dicht gedaan. Netbeheerder Stedin verwacht dat de stroomstoring in de loop van de middag is opgelost. In Wijk bij Duurstede is het gemeentehuis weer opgelapt na de anti-asielrellen van vrijdag. Er werden daar ruiten ingegooid en er werd met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Inmiddels zijn de ramen weer hersteld en ook verstevigd. Hoeveel het herstellen van al die schade gaat kosten is nog niet duidelijk. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt en de gemeente heeft aangifte gedaan. Op een vliegveld in Zuid-Afrika is een man opgepakt die 150 schorpioenen bij zich had. De dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers en hij werd ontdekt na een tip bij de politie. Wat de man met de schorpioenen wilde gaan doen is niet bekend.
26: WK 2026.
25: Ja, het was een korte nacht voor Turkse voetbalfans. Vanmorgen om 6 uur begon hun ploeg aan het WK. In veel moskees werd er daarom samen gekeken en het was dus al vroeg druk. Toch eindigde het niet in een groot feest. Turkije verloor uiteindelijk met 2-0 van Australië. Veel Turkse fans zijn daarna weer even terug naar bed gegaan en hopen vanavond met Nederland op een beter resultaat. Oranje speelt om 10 uur tegen Japan.
4: Ik heb al gezegd 2-1 voor Oranje. Wat denk jij, Rebecca?
25: Ik denk 1-1.
4: 1-1.
25: Ja, sorry. Ja, maar ik zeg ook echt maar wat, hoor.
4: Even de schouders eronder.
25: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met in het noordoosten af en toe nog een bui. En het wordt een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en maximaal 21 graden.
4: Kielverkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuutjes. A2 richting Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 6 minuten vertraging. En de A10 richting Watergraafsmeer tussen Durgedam en Zeeburg. Kapotte auto zorgt daarvoor 7 minuten. En de A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Gebruikelijke 5 minuten vertraging daar. Controles op de A2 richting Amsterdam. Daar staan ze bij Apkoude. Net na de trajectcontrole. Hectometerpaal 37,7. A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam bij 3,9. A10 richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam 29,1. A22 richting Beverwijk. Let op bij Velsen Zuid 9,2. En de A28 richting Meppel bij Rauwveen 105,8.
27: Q Music is proud to be found.
28: Vincent Pronk.
4: Foute 1500 gaat verder zometeen met Tino Martin. En eerst Sin with Sebastian. Shut up and sleep with me. Q
27: De Radio Feestweek van het jaar. De Foute 1500.
28: 1143. Shut up.

0: Martin in de foute 1500 met of zonder jou. Op 11.42 hartstikke nieuw binnengekomen in de lijst. Het is de foutste lijst van het jaar, dat sowieso. Het is de foute 1500. En ik moet even bellen met Thomas. Stuur net een appie.
1: Hallo, met Thomas.
0: Thomas, met Vincent, Q Music.
1: Hi.
0: Hey, bedankt voor je appje in de Q-app.
1: Ja, wat leuk.
0: Ja, jij hebt een vraag voor ons volgens mij. Dus ik denk, ja, ik moet je even bellen.
1: Of jullie een specifieke lijst met muziek nu afspeelt, zei ik net.
0: Yes, ja, ik kan me goed voorstellen. Jij zet Q Music aan en jij denkt, hey, ik hoor ineens hele andere liedjes dan normaal.
1: Ja.
0: Dino Martin, Britney Spears, Esme Denters, gaat alle kanten op.
1: Ja, het gaat echt alle kanten op.
0: Wat zijn ze aan het doen daar, denk je?
1: Dat denk ik zeker, ja. Wat zijn jullie eigenlijk aan het doen?
0: Wat zijn we in godsnaam aan het doen hier? Thomas, we zitten in de foute 1500!
1: Woe! Wat leuk!
0: Een week lang is het feest op je radio, dus alleen maar foute muziek. Dus ja, ik wil je ook waarschuwen voor de rest van het uur. Het gaat echt alle kanten op en niks is normaal vandaag. Alles is fout.
1: Ik ben helemaal enthousiast.
0: Oké, ik hoop dat je lekker geniet daar.
1: Ja, merci. Bedankt, hè.
0: Jij ook!
2: Nummer 1141.

0: Kaida en David Guetta, Club Can't Handle Me. 1140 in de foute 1500. Hey, K3, Samuel Welte, Toybox, Benga Boys, Melanie C, Gers Pardoel. Ze zijn er allemaal bij. Zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven bij de Foute Party, the big one. En je kan er ook bij zijn. Heb je nog niks te doen volgende week zaterdag? En wil je ook bij de Foute Party zijn? Let dan zometeen goed op, want ik heb 4 tickets voor je. Hoe je eraan gaat komen, ga ik je zo vertellen. Eerst de groep die er het vaakst in staat dit jaar. En het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor, en het jaar daarvoor. Het is altijd ABBA die het vaakst in de Foute 1500 staat. Dit is 1139 voor SOS.
1: Nummer 1139.
0: Precies.

0: ABBA in de Foute 1500. SOS op 1139.
1: De Foute Missie. De Foute Missie. Ja.
0: De zaterdag, het Philips Stadion in Eindhoven. En natuurlijk gaan we de wedstrijd ook even kijken van Nederland tegen Zweden. Volgende week zaterdag, dat begint om 7 uur. Dat gaan we kijken in het stadion met z'n allen met 35.000 mensen. En daarna barst de Foute Party los. Lijkt me leuk als je erbij bent. Dus ik heb hier 4 tickets voor je voor de Foute Party. Je kan met de hele vriendengroep die kant op komen. Moet je natuurlijk wel iets voor doen. Ik heb hier de Foute Missie. En die luidt als volgt. Zometeen ga je Jay horen met Mooie Dag.
2: Een hele mooie dag.
0: Hey, leuk fluitje zit daarin. Nou dacht ik, fluit er maar. Kom maar op in de Q-app en fluit even dit stukje na. Is te doen, toch? Voor 4 tickets voor de Foute Party. Open de Q-app en fluit even mee op Jay en Mooie Dag. De mooiste fluiter wint zometeen 4 tickets.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Q-Music, the party.
12: Q-Music vind je zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
11: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
13: Q-Music.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
18: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje.
1: Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
23: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: en de doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: 11:30, goedemorgen. Vandaag een mix van wolken en zon. In het noordoosten kan een bui vallen. Maximaal 16 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Lingenbrug en Everdingen. De oprit is dicht en de vertraging 20 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland 5 minuten. En let op je snelheid op de A2 richting Amsterdam. Daar staan ze te controleren bij Apkoude, hectometerpaal 38.0. A2 richting Weert bij 203.0. A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid 9.2. En de A32 richting Heerenveen, daar staan ze bij 61.7.
5: De Foute 1500.
6: Vincent Pronk.
4: Zometeen te winnen 4 tickets voor de Foute Party.
7: Q-Music is proud to be fout.
6: 1138.

0: Foute 1500. Take That hoorde je. En Babe op 1137.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Niet één, niet twee, niet drie. Nee, ik heb 4 tickets voor de Foute Party komende zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De grote vraag is, wie voltooit de Foute Missie? Wie kan het beste dit deuntje van...

0: een hoop gefloten. Maar er is maar één mooie fluit die ik echt even wil terugbellen. Ik wist niet dat ik het ooit ging zeggen, Angelique. Maar Angelique, wat heb je een mooie fluit? Angelique?
1: Ja, sorry, ik moet erom lachen.
0: Ja. Oh, ik moet niet gaan lachen, ik ben een beetje verkouden. Dat gaat helemaal niet goed. Maar Angelique,
1: oh,
0: wat heb jij een prachtige fluit.
1: Nou, wat bedankt.
0: Ja, ik vind het bijzonder, want je hebt een iets andere fluit dan... je hebt een iets andere fluit dan de andere, want...
1: Het is weer eens wat anders, toch? Om een compliment te krijgen voor een fluit.
0: Ja, dat hoor je niet vaak, denk ik.
1: Zeker niet, nee.
0: Nee, moet je even luisteren, dit is Angelique.
2: Daar komt ie.
0: Fluit jij met je vingers of zo? Dit is niet met je mond, toch?
1: Nee, ik weet niet hoe ik het doe. Ik weet het niet eigenlijk. Ik weet het niet.
0: Ja, hoe doe je dit dan?
1: Weet je wat dat is? Het is een fluit die ik gebruik om de katten naar binnen te halen.
0: Oh, nou dat werkt wel goed, denk ik.
1: Dat is lekker hard.
0: Ja, inderdaad. Dat vind ik leuk. Het past perfect op het intro. Dat vind ik ook knap. Je hebt ook nog gevoel voor ritme. Moet je horen.
2: Daar komt ie.
0: Past perfect. Angelique, je wint 4 tickets voor de Foute Party. Zaterdag ben je erbij met op het podium Chaotic, Mental Tio, Marco Schuitmaker, K3, The Banga Boys, Melanie C en vele anderen. Dus ik zou zeggen, ja, ga even 3 mensen regelen die mee kunnen.
1: Nou, Mariska, Cindy en Charissa, bereid je maar wat voor.
0: Gezellig!
3: 1136.
2: Daar komt

0: Sylvia, Florijn, Hetty Meurs, Martin van Kommer. Dankzij jullie in de foute 1500 hoorde je de Simple Minds Alive and Kicking op 1135. Hey, lekker jongens, nog 1134 liedjes te gaan. We gaan alle kanten op komende week, 24 uur per dag. Ik kreeg een appje binnen van iemand die vroeg, gaan jullie ook 's nachts door? Oh ja, zeker gaan we 's nachts door. Tot vrijdagavond hoor je alleen maar foute muziek op Q-Music. Saskia is ook aan het genieten.
1: Hey Q, wij zijn op weg naar het Central Park Festival in Utrecht. We hebben er zin in.
0: Veel plezier vandaag. En Wouter?
2: Ja, het is toch wel heerlijk om te luisteren hoor. Echt al dat jeugdsentiment wat weer voorbij komt. Oh, dank jullie wel voor deze prachtige herinneringen die weer tot leven komen. Handjes in de lucht en fijne zondag.
0: Handjes in de lucht en fijne zondag. Met nu een hit uit de coronatijd 2021. Het is de Weller.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: 10 tenders alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan 8 euro.
9: Hè? 8? Oké. Okay.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
19: Hakje dag!
20: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het is 12 uur, een hele goede middag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
4: Goedemiddag. Veel gepensioneerden raken in de problemen bij de belastingaangifte omdat het systeem te moeilijk is. Daar waarschuwen experts voor bij de Telegraaf. Het gaat vooral om mensen die hun pensioen uit meerdere potjes uitbetaald krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze bij verschillende werkgevers gewerkt hebben. En dat zorgt voor veel chaos bij de aangifte, waardoor er fouten worden gemaakt. Het kost gepensioneerden soms wel duizenden euro's per jaar. Mensen in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. Bijna 20.000 huishoudens hebben daar last van, dat meldt Rijnmond. En die stroomstoring komt door een brand bij een transformatorstation. Het zorgt voor veel overlast, want veel stoplichten, liften en roltrappen doen het nu niet. En verschillende winkels zijn weer dicht gegaan. Netbeheerder Stedin verwacht dat de stroomstoring in de loop van de middag is opgelost. Onderhandelaars uit Qatar zijn onderweg naar Iran om ervoor te zorgen dat er nu snel een vredesakkoord met Amerika komt. Er ligt een eerste versie klaar om te ondertekenen, maar Iran lijkt nog huiverig te zijn. Sommige Iraanse politici vinden dat de deal niet in hun voordeel is en ze zijn bang dat ze hun invloed daarmee verliezen. Wat er precies in het akkoord staat, is nog niet bekendgemaakt.
5: WK 2026.
4: Ja, op steeds meer plekken kan je tijdens dit WK tot in de late uurtjes voetbal kijken in de horeca. Ruim de helft van de gemeente heeft daar toestemming voor gegeven, want veel wedstrijden vinden dit keer pas laat in de avond plaats en veel cafés mogen dan eigenlijk niet meer open blijven, maar nu mag dat dus tijdelijk wel. Op het WK is Nederland vanavond voor het eerst aan de beurt. Om 10 uur trappen we af tegen Japan. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui en het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en maximaal 21 graden.
3: Flitsmeister dan, file gemeld op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Everdingen. Daar is de oprit dicht. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A12 richting Oberhausen bij de grens. Daar staat 3 kilometer met een kwartier.
6: Flitsers gemeld op de A2, echt richting Weert. Daar staan ze bij 203.0. En de A22, Vels richting Beverwijk, oppassen bij 9.2.
7: Q-Music is proud to be fun.
8: Tom en Judith.
3: Zin in een middagje foute hits.
6: Heerlijk hoor.
3: We zijn gebleven bij 1133. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

0: zit er alweer helemaal in, hoor.
1: Heerlijk. De Foute 1500, Matthew Wilder, Break My Stride.
0: De Foute 1500.
1: Was te vinden op plekje 1132. Het is 7 minuten over 12. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Tom en Judith hier. We zijn er tot 3 uur vanmiddag met alleen maar foute hits. En we vinden het leuk als je even laat weten waar de Foute 1500 bij jou aan staat. Zit je gewoon lekker thuis? Misschien zit je op een vakantieparkje? Misschien zit je in het buitenland? Laat het weten. Kom er gezellig bij via de Q-Music app.
2: Ja, hoe was jouw avond gisteravond?
1: Heel leuk. Gezellig.
2: Ja, dat merk ik, want jij komt hier op werk aan en je moet aan de sinaasappelsap en je moet een komkommertje. Ik denk, waar wil jij ineens je gezond doen?
1: Ja, dit is een beetje compensatiegedrag. Ja. Ik was gisteravond in het centrum van Zwolle. Daar was de halve marathon en daar deden een paar vrienden van mij aan mee. Dus nou, dat moest even aangemoedigd worden natuurlijk.
2: En dat doen we lekker met een pilsie.
1: Met een klein biertje erbij.
2: Yeah.
1: Ja, en de avond afgesloten met een frikandelletje speciaal. Dus dan weet je ongeveer hoe het gegaan is. Wel echt vet, hè, zo'n halve marathon. Ik sta er dan toch dat ik denk van, god, wat zou ik dat ooit ook niet eens moeten doen?
2: Zo, dat zou ik echt
1: dat zou toch echt een mijlpaal zijn? Het is echt knap hoor, wat die mensen kunnen. 21 kilometer, ja. Hè? Nou, het ging plankgas. Niet normaal.
2: Oh, ik vind het leuk dat je dit zegt. Dan gaan we een keer
1: werken. Ik hoor dat we door moeten. Wat heb jij gedaan?
2: Niks boeiends. Ik heb gewoon lekker op de bank gezeten. Ik moest nog wat werk doen hier en daar. Ja, het is echt helemaal niks. Stel er niks voor.
1: Maar nu dus wel helemaal fris en fruitig voor de Foute 1500.
2: Ik ben er fris en fruitig bij, hoor.
1: Zometeen Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, komt eraan op 1130. En dit is een van jouw favorietjes.
2: Ik ga op de grond, ik ga lekker twerken.
1: Lekker hoor, Ronnie Flex op 1131.

0: 130 in de Fouten 1500. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.
1: Ja, er komen leuke appjes binnen hoor, van iedereen die aan het luisteren is. Ja, overal en nergens. Bijvoorbeeld Mandy zegt, we zitten in de auto met de top 5. Nee, sorry, het is geen top 5. Fout 1500 aan, richting Breda, naar onze lieve vrienden.
0: Ik zie Benny, die roept hier, wij zijn nu in Zuid-Tirol en liggen lekker in de zon naar jullie te luisteren. Heerlijke muziek, groeten Benny en Ina vanuit het zonnige Italië.
1: Heerlijk. Ik zit heerlijk in de sportschool met de Fout 1500, zegt Erik.
0: Oh, dit is ook nog een, deze staat ook nog op mijn wensenlijstje. Patricia, die zegt hier, Zwijnstein kasteel bouwen. Met de Fouten 1500. Dat is zo'n immens kasteel van Lego.
1: Lego, ja. Oh, wat tof. Even kijken. Goris zegt, goedemiddag Tom en Judith. Ben erbij vanaf de boot. Heerlijk, de Fouten 1500.
0: Pieta is erbij. We zitten in Frankrijk. 25 graden is het hier. We genieten van de Fouten 1500. Groetjes Wim en Pieta.
1: En zelfs in Zweden wordt ernaar geluisterd. Want ook Nout is erbij. Die is aan de auto in Zweden aan het luisteren.
0: Jordi, hallo.
2: Goedemorgen. Goedemiddag
0: met Tom en Judith. Wij dachten, we zagen jouw foto voorbij komen in de Q-Music app. Even kijken hoe bij jou de vlag erbij hangt.
2: Ja, bij mij hangt die eigenlijk verrassend goed.
1: Oh. Oké, maar even Jordi, op een schaal van 1 tot 10, hoe brak ben je? Want 1 is niet brak en 10 is heel brak.
2: 1. Ik voel me eigenlijk best wel goed, ja, verrassend.
1: Oh, zo. Oké, want wat heb je gedaan?
2: Nou, we zijn in Leeuwarden gisteren uitgegaan.
1: Oh, en wie is
2: we? We zijn op teamweekend met PXC 11, de Papendrechtse korfbalclub. En we zitten in een gezellig huisje en lekker, lekker drinken, lekker feesten. En ik ben nu als enige wakker, want zoals je hebt kunnen zien, het is een aardig zooitje.
0: Ja, de tafel is helemaal dus vol met de gezelligheid van gisteravond. Iedereen slaapt nog.
2: Of sommigen liggen nog op bedje, weet je wel, hè?
1: Ja, vandaar de goede morgen.
0: Even rustig opstarten deze ochtend.
2: Ja en hoe kan het nou beter met de 1500 op de radio?
0: Hoe is dat stappen in Leeuwarden? Ik ben er nog nooit geweest. Is dat wat?
2: Ja, nou, het was ook voor mij de eerste keer, maar ik vond het echt wel superleuk. Okay. Echt leuke clubs heb je daar en de Friese zijn ook heel gezellig.
0: Ja, dat sowieso. Ja.
1: En wat staat er verder op de planning met het teamweekend?
2: Vandaag staat eigenlijk gewoon in het teken van rustig aandoen. En waarschijnlijk nog naar het zwembad in Jauren, als ik het goed heb.
0: Even weer al die alcohol eruit zwemmen.
2: Precies. We gaan met je zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Ja, die komt nog wel voorbij hoor, in de Fouten 1500.
2: Yes.
0: Hey, leuk even te spreken, joh, die prachtige zondag daar.
1: Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: De groeten. Zometeen op 1128 Papa Chico. Dat is leuk. Eerst Elise. You know it's

0: Over een paar minuten hoor je deze in de Foute 1500.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
23: Ik wil als dino.
24: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Eigenlijk alleen bij de grens wat ellende. Op de A12 richting Oberhausen bij de grens 2 kilometer en een kwartier. En ook op de A76 richting Keulen bij de grens 2 kilometer, 10 minuutjes.
2: Flitsers gemeld op de A22, Velsen richting Beverwijk bij 9,2. En de A32 oppassen Leeuwarden-Heerenveen staan ze bij 61,7.
3: De foute 1500.
4: Tom en Judith.
1: Put your hands up for Detroit. Zo direct na Marco Borsato.
3: Q-music is proud to be found.
4: 1127.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Detroit.
1: Legend, Fede Le Gras, Put Your Hands Up for Detroit. Op 1126 in de Foute 1500 bij Q Music.
2: 10 Tom versus Team Judith.
1: Spelen wij in teamverband? We hebben alleen nog geen teamgenoot deze zondagmiddag.
3: Nee. Ik ben op zoek naar iemand die niet kan wachten tot de Foute Party.
1: Ah.
3: Ja.
1: En jij kwam hier vanochtend ook al binnen met... Oh, ik heb zin in zaterdag.
3: Ik kan niet wachten, kan ik je vertellen. Echt, ik ben aan het aftellen. Ja. Eigenlijk al sinds vorig jaar Foute Party. Dus ik ben op zoek naar iemand die ook zo uitkijkt naar de Foute Party aankomend weekend.
1: En die dus ook tickets heeft, bedoel je?
3: Ja.
1: Ja, precies.
3: Inderdaad, ja, ja. Dus als dat zo is, stuur dan even Team Judith met een berichtje in de Q-Music app. Zit je in mijn team. En jij?
1: Ik zoek voor Team Tom iemand die al in het oranje gekleed is. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, je hebt een mooi shirtje aan, hoor.
1: Ik stond vanochtend voor de kledingkast. Ik dacht, ja, ik kan nu een simpel t-shirtje pakken. Maar waarom ga ik niet gewoon nu al in het oranje?
3: Ja.
1: Toch?
3: Is het niet wel overdreven? Het begint,
1: nee, natuurlijk niet. Vanavond om 10 uur.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay.
1: Over 10 uur zitten we daar, hè?
3: Over 10 uur zitten we
1: daar. Ja, en dan kan ik hem maar beter alvast aan hebben.
3: Ja, je hebt een mooi shirtje aan. Allemaal handtekeningen staan er ook op.
1: Gewoon lekker in het oranje. Ben je ook al in het oranje? Meld je aan voor Team Tom via de Q-Music app. Ja, zeg jij maar wat we gaan spelen.
3: Nou, ik krijg ruzie als we geen
1: dirty
3: checks
1: spelen. Zeker krijg je ruzie.
3: Dus ja, laten we maar dirty checks doen dan, hè.
1: Voor tijdens het appen in welk team je wilt, hoor je 5 When the Lights Go Out, zo direct in de Foute 1500. Na misschien wel een van de kortste liedjes in de lijst. Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. 1 minuut 51, schoon aan de haak.
2: Nummer 1125.

0: 1124 in de fouten 1500. 5 when the lights go out.
1: 10 Tom versus Team Judith.
0: En of de lampen uitgaan. In ieder geval later vandaag nog met de Formule 1, maar ook nu in 30 seconds.
2: Ja, ik zocht iemand. Zal ik maar gelijk even beginnen met
0: het team? Ja, doe je ding, ja.
2: Oké, ja. Ik was op zoek naar iemand die er enorm naar uitkijkt. Aankomend weekend dan is natuurlijk de foute party.
0: Mm.
2: En ik heb iemand gevonden die er ook bij is, namelijk Mirella. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Jij bent er ook bij volgend weekend?
3: Ik ben er zeker bij, met mijn hele gezin.
2: Oh, wat leuk. Hebben jullie ook een foute outfit al ready?
3: Ja, we hebben allemaal een foute outfit ready.
2: En wat wordt het, een beetje?
3: Van alles wat. Ik geloof een bierpak, een trainingspak, hippie.
2: Oh,
3: volgens mij zijn we niet, we passen niet echt bij elkaar. Maar dat geeft niks, we maken het hartstikke gezellig met elkaar.
2: Heerlijk. Nou, we kijken er enorm naar uit. Ik ben blij dat je in mijn team zit. En als we winnen, dan drinken we vrijdag of zaterdag even eentje, hè?
0: Op kosten van jullie dit.
3: Dat lijkt me een goed plan. Ja, dat lijkt me
0: een goed plan. Over outfit gesproken. Ik was voor Team Tom op zoek naar iemand die al in het oranje gekleed is. Want vanavond 10 uur is het zover. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal. En Michel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Nou, wat heb je aan?
4: Ik heb een oranje shirt uit 88 aan.
0: Oh, super zeg. Dat is een mooie.
4: Zeker.
0: Waar ga je vanavond kijken? Met wie?
4: Ja, voor nu al nog alleen thuis.
0: Nou, even mijn vrienden, familie of zo erbij trekken.
4: Ja, ik ben aan het appen, maar niet iedereen kan. Het is een laat tijdstip.
0: Ja, dat is het ook. Ja. En als je morgenochtend weer vroeg eruit moet, dan is het toch... Ja, ik snap het ook. Laten we even snel nog een voorspelling opschrijven voor jou. Wat kunnen we noteren? Wat denk je?
4: 3-1.
0: 3-1 voor Nederland.
4: Ja.
0: Ik teken er ook voor, Michel.
4: Laten we het hopen.
0: Laten we ook hopen dat het 3-1 wordt in 30 seconds. Want we gaan strijden. Ieder team krijgt 30 seconden de tijd. We pakken een kaartje. Worden dingen omschreven. Het team met de meeste woorden goed wint het spel. Wie?
2: Nou, gaan jullie maar.
0: Vinden we goed toch, Michel?
4: Is goed hoor.
0: Oké, ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... Ach, nou, in de voetbalsfeer van Ajax. Waar spelen zij in het stadion?
4: Johan Cruijff Arena.
0: Juist, dit is overgewaaid vanuit Amerika. Dat is laat in de week. En dan kun je altijd van die acties kopen online en zo. Zo'n Engelse term.
4: Black Friday.
0: Juist, dit is van Freefall. Dan kun je jumpstyle doen op het schoolplein, weet je wel. Dat je dat duo, hoe heet het ook alweer?
4: Ja, Jekyll and Hyde.
0: Jekyll and Hyde. En dan zoeken we nog die zanger van Isn't She Lovely.
4: Oh, heet je ook alweer?
0: Ja. Stevie Wonder.
4: Die was het, ja.
0: Nou, maar Jekyll and Hyde en Black Friday, dat ging gewoon heerlijk.
2: Ja.
4: Dit ging wel lekker.
0: Lekker, man.
2: Dit was een goed team.
0: Wij gaan even achteroverleunen, Michel.
2: Stefan, dat het echt 3-1 wordt. Jullie hebben 3. Nee, dat gaat Mirella, het gaat sowieso niet aan jou liggen. Stijgt de spanning namelijk al nu. Oké.
0: Ja?
2: Ja, hoor.
0: Komt-ie.
2: Dit is 31 december. Sorry, ik moest even...
3: Oudjaarsdag.
2: Ja, dat zocht ik inderdaad. Dit zijn van die hele kleine chocolaatjes in een doosje.
3: Merci?
2: Nee. Oh, nee, echt rondjes. Het zijn rondjes.
3: Celebrations.
2: Nee, van die kleine... Het is geen M&M's, maar...
3: Skittles.
2: Nee, oké. We gaan door. Dit is een...
3: Smarties.
2: Ja, dat was hem. Dit is met uit het handje komt een web. Zo'n figuur.
3: Spiderman.
2: Ja. Oh, nee. Nee, dat is het niet. Sorry. Ik denk dat ik Spiderman heb, maar ik heb Superman. Hé, had ik niet moeten zeggen?
0: En wederom zijn we getuigen geweest van een kettingbotsing in 30 seconds. Michel, we hebben gewonnen! Van harte, het Q-prijs bekend. Ik ga het naar je opsturen en fijne wedstrijd vanavond.
4: Ja, hetzelfde gewoon.
0: Hey, mooie zondag, doei.
4: Hetzelfde, hoi.
2: Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, Mirella, het spijt me. Ik had ook gewoon moeten vals spelen, maar ja.
3: Het was gezellig en we zien elkaar zaterdag.
2: Ja, zo is het. En niet dat drank krijg je nog van mij, hoor.
3: Helemaal goed.
2: Komt goed.
0: Dag, Mirella.
3: Hey, doei.
0: 1123, De Dijk in de Foute 1500.

0: De Dijk in de Foute 1500, dansen op de vulkaan.
1: Ja, we hadden het net al over de Foute Party.
0: Ja.
1: Die is natuurlijk volgende week zaterdag.
0: Ja.
1: Kunnen we niet zometeen even de Foute Missie doen? Tickets weggeven.
0: Oh, dat vind ik een leuk idee.
1: Ja?
0: Ja hoor. Nieuws van 1 uur komt er ook aan. En daarna in de Foute 1500, onder andere 10.

0: tussen 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
11: De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
18: Serieus?
17: 7, 7, 7, 7.
18: Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
13: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayon kozijnen.
0: tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Goedemiddag, het is 1 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Met Rebecca Looijen.
20: Goedemiddag. Er zijn problemen met het openbaar vervoer in Rotterdam door de grote stroomstoring die daar gaande is. Sommige tramlijnen kunnen niet rijden of moeten een aangepaste route volgen. De metro's rijden nog wel, maar op sommige stations werken de liften en de roltrappen niet. Ook zijn sommige stoplichten in Rotterdam-Zuid kapot. Bijna 20.000 huishoudens hebben last van de stroomstoring. Netbeheerder Stedin verwacht nog een paar uur nodig te hebben om alles op te lossen. Veel gepensioneerden raken in de problemen bij de belastingaangifte, omdat het systeem te moeilijk is. Daar waarschuwen experts voor bij de Telegraaf. Het gaat vooral om mensen die hun pensioen uit meerdere potjes uitbetaald krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze bij verschillende bedrijven gewerkt hebben. Het zorgt voor veel chaos bij de aangifte, waardoor er fouten worden gemaakt. En dat kost gepensioneerden soms wel duizenden euro's per jaar. In Duitsland kan je vanaf vandaag eindelijk weer met de trein van Hamburg naar Berlijn reizen. Die verbinding lag 10 maanden lang plat vanwege een grote renovatie. En ook Nederlandse reizigers konden daar last van hebben, want Berlijn en Hamburg zijn allebei steden waar je vanuit ons land met de trein naartoe kan gaan. Vanaf vandaag gaat dat weer een stuk makkelijker, want inmiddels rijdt alles dus weer. En door de woningcrisis gaan steeds meer mensen op zoek naar iets anders dan een rijtjeshuis in de hoop om dan wel een woning te vinden. Daardoor is er de laatste jaren ook meer interesse in een woonboot. Maar dat betekent niet dat je daar sneller succes hebt, want er zijn maar zo'n 10.000 geschikte woonboten in Nederland. En ook hier wordt er niet zo heel veel bijgebouwd. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui. En het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en maximaal 21 graden.
17: Ritsmeister meldt viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. Oprit is dicht. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dan op de A9 Diemen richting Alkmaar bij Schiphol-Oost. Dat komt door een defect voertuig. 8 kilometer en 20 minuten. En op de A12 richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer kwartiertje.
21: Eén flits gemeld op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar staan ze bij 61.7.
1: Q-music is proud to be found.
22: Tom en Judith.
17: Zometeen in de lijst Boys to Men, End of the Road en eerst Apres.

0: 121 in de Foute 1500. Boys to Men, End of the Road.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
2: Ja, ik zag net 4 tickets bij jou nog liggen.
0: Zeker weten. Voor zaterdag in het Philipsstadion in Eindhoven hebben we de Foute Party, The Big One.
2: Ja. Nee, zei je het Philipsstadion of had je dat al gezegd?
0: Ik zei het Philipsstadion.
2: Oké, goed om dat erbij te zeggen.
0: Ben je wakker?
2: Ja, want daarvoor gaan we ook nog even het WK kijken.
0: Zeker, dat doen we met z'n allen.
2: Ja, dat is toch ook echt iets speciaals.
0: Zeker weten, ja.
2: Maar goed, in elk geval, we hebben hier 4 tickets liggen. En die kunnen wij weggeven aan jou. We hebben een Foute Missie. En dat is eigenlijk bij elke show is dat iets anders. Dus vrijdag kwam jij met...
0: Oh, moest je op je beste Duits vertellen waarom je naar de Foute Party wil.
2: Ja. Vandaag heb ik hem bedacht.
0: Ja.
2: We gaan namelijk zo meteen Gerard Joling draaien.
0: Ja.
2: Met Ik hou er zo van. En toen dacht ik, laten we een leuke Gerard Joling imitatie doen. Dus als jij een hele goede Gerard Joling lach kan doen bijvoorbeeld.
0: Ja, wie houdt er niet van Gerard Joling? Het is wat een heerlijke vent is dat.
3: Ja jongens, Gerard Joling hier. Gezellig.
2: Nou, als jij hem een beetje kan imiteren, dan zou ik zeggen, stuur het met een spraakberichtje, dat is wel belangrijk. Spraakberichtje deze kant op en wie weet ben je er dan bij.
0: Dus als Gerard Joling zijn, dan moet je zeggen waarom je zin hebt in de Foute Party, waarom je erheen wil.
2: Ja, of zo'n lach en dan even zeggen waarom je erheen wil bijvoorbeeld. Of even,
0: alright.
2: Joehoe, weet ik veel.
0: Nou, we spreken het in met een spraakberichtje via de Q-Music app. Gaan we zo meteen iemand blij maken met 4 tickets voor de Foute Party. In de Foute 1500, Tina Turner, zo direct na de Nomads, Jacalelo.

0: Tina Turner. In de Foute 1500. What's Love Gotta Do With It?
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ja, volgende week zaterdag, de 20e van juni in het Philips Stadion. De Foute Party, the big one. We gaan een heerlijke radioweek daar feestelijk afsluiten. We gaan samen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal kijken. En daarna barst het evenement helemaal los. Samuel Welten, Chris Kos Amsterdam, Rolf Sanchez, Mental Tio, Marco Schuitmaker en vele anderen. Je moet erbij zijn.
2: Ja, je moet er absoluut bij zijn. En toevallig hebben we hier 4 tickets liggen. Die gaan we gewoon meteen weggeven. En dat deden we met de Foute Missie.

0: gaan we. Oké, okay, Maxine.
1: Joehoe, zonder onze koppen geen feestje.
2: Rick, goedemiddag. Of moeten we zeggen Gerard, goedemiddag.
3: Goedemiddag mensen, ik heb er zin in.
0: Ik ben goed ook. Echt.
2: Ben je ook zo'n fan van Gerard Joling, Rick?
3: Ik vind het leuk om muziek om te luisteren, zeker.
2: Ja, toch?
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: En als je de 4 tickets wint, heb je dan al mensen die je mee kan optrommelen, zeg maar?
3: Nou ja, ik heb wel een paar vrienden van me die er altijd wel voor in zijn. Ik zat in eerste instantie ook aan mijn zwager te denken, maar die is net vader geworden. Dus ik weet niet of dat gaat lukken, maar daar weten we ook wel vervangen voor.
0: Kijk.
2: Laten we eens even luisteren naar jouw Gerard Joling imitatie net in de Q-app.
4: Lieve mensen, ik ben even aan het draaien, maar ik hou er zo van.
5: Ja, ik wil wel graag naar de foute party toe. Dat lijkt me tof. En ik ken wel een aantal mensen die mee willen. Dus laat me weten.
2: Rick bij deze.
3: Woo!
2: Van harte gefeliciteerd. We zien jou volgende week zaterdag in het Philips Stadion. Want je wint bij deze 4 tickets voor Q-Music Foute Party, the big one.
3: Helemaal top.
0: Trek je foute outfit maar vast uit de kast, zou ik zeggen.
3: Ja, ik zei net al, ik moet er nog eentje kopen, denk ik.
2: Daar heb je nog een weekje de tijd voor, dat komt vast goed. Leuk Rick dat je erbij bent, we zien je zaterdag.
3: Helemaal goed.
2: De groeten. Nou, daar is hij dan, de enige echte. Gerard Joling. Ik hou het zo van. Op 1118.

0: staat gewoon 11 keer in de lijst, hè?
1: Dat is toch ongelooflijk?
0: Gerard Joling in de Foute 1500. Ik hou er zo van op 1118. Zometeen, onder andere Dr. Alban.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
6: Bij Dirk, La Fazza Koffiebonen, €12,99, prachtige prijs.
8: Hallo.
9: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
9: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
9: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.
10: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
11: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
12: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
13: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
14: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
0: Half twee, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister viel op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij Culemborg is de oprit dicht. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. En op de A10 Koenplein richting Amstel bij Watergraafsmeer. Daar staat 4 kilometer, 20 minuten.
26: Flitser dan, 1 gemeld op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Staan ze bij 61,7.
27: De Foute 1500.
28: Tom en Judith.
0: Met Tears for Fears na Dr. Alban. Q.

0: 1116. Tears for Fears en Shout op Q-Music.
1: De Foute 1500.
0: Hey, volgende week zaterdag het Philips Stadion. De big one, hè, van de Foute Party. We gaan hem voor het eerst vullen. Voor het eerst in de geschiedenis van Q-Music gaan we dat Philips Stadion vullen. Als we iemand moeten vragen hoe het voelt om het Philips Stadion te vullen, dan is dat natuurlijk Guus Meeuwers. Hij heeft het 72 keer gedaan. 72 keer groots in het Philips Stadion. Komt neer op, hou je vast, zo'n 2,5 miljoen bezoekers in totaal.
2: Oh. Joe. Hallo, dat is niet normaal. En dat gaan wij nog niet... Nou, misschien als wij het ook 72 keer doen.
0: Dan. Ja, dat is ambitieus, hoor.
2: Ja, dat is maar waar.
0: Gaan we niet overheen. Laten we eerst eens volgende week zaterdag doen.
2: Ja, inderdaad.
0: En we gaan hem draaien, want hij staat op plekje 1115. Guus komen we 13 keer tegen in de Foute 1500. Met de hoogste notering natuurlijk Brabant. Later deze week, dat is vrijdag pas, op plekje 18. En nu komen we hem voor de tweede keer tegen met Zo Ver Weg.
2: Ja, terechtkomen wat je zei op 1115 van de Foute 1500. En dat mede door de stemmen van Etienne van Loon, Sven Kremers, Cynthia Kosters en Jay van der Heijden.
0: Uit 1996 alweer.
2: Zo.
0: Hallo.
2: Is dat jouw geboorte?
0: Nee, 95. Oh ja. Ja, jammer joh.

0: quiero acabar.
1: Enrique.
0: Ese sufrimiento.
1: Op 1114.
0: Que te hace llorar.
1: Duel Corazón in de foute 1500. Hey, in de jaren 70 zaten er een paar schrijvers van liedjes in het Copacabana Hotel in Rio de Janeiro. En ze vroegen elkaar de vraag: zou er een liedje zijn wat heet Copacabana?
2: Antwoord
1: was nee, inderdaad. Toen zeiden ze: weet je wat, gaan we maken? Nou,
2: daar is hij.
1: Barry Manilow, die zat in dat hotel. En je hoort hem nu in de foute 1500, 1113.

0: Fouten 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De Fouten 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
10: Hey, jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Casino.

0: toe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroe.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: 2 uur, goedemiddag. Het Q-muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
6: Goedemiddag. Ben je in Rotterdam, dan wordt er opgeroepen om even zo min mogelijk te bellen. Door een grote stroomstoring is het mobiele netwerk namelijk maar beperkt beschikbaar. De veiligheidsregio adviseert daarom om de telefoon in Rotterdam alleen in noodgevallen te gebruiken. Vooralsnog lijken de hulpdiensten wel gewoon bereikbaar te zijn. De stroomstoring raakt bijna 20.000 huishoudens. En daarnaast heeft het OV er last van en zijn sommige winkels dicht. Stedin verwacht alles eind van de middag op te lossen. Het is dit weekend opnieuw onrustig op de kermis. In Heer Hugo Waard. Er zouden jongeren met verboden wapens rondlopen. En bij een vechtpartij raakte iemand zwaar gewond. De burgemeester heeft het daarom tot een veiligheidsrisicogebied uitgeroepen. 2 jaar geleden liep het daar op de kermis ook al eens uit de hand. De burgemeester wil voorkomen dat het weer misgaat. In Zwitserland gingen mensen vandaag naar de stembus om te stemmen op een referendum. Daarin werd gevraagd of zij voor of tegen een maximum aantal inwoners zijn. Een rechtspopulistische partij wil daarmee voorkomen dat er te veel migranten naar Zwitserland komen. Inmiddels is de eerste exitpoll binnen en daaruit blijkt dat er meerderheid tegen heeft gestemd. En er is goed nieuws voor het Engelse voetbalteam. Gisteren werden er namelijk allerlei spullen van hen gestolen, maar inmiddels is het meeste weer teruggevonden. Het gaat om trainingsmateriaal zoals schoenen en ballen, maar ook om wat bijzondere spullen. Zo werden er bijvoorbeeld ook gesigneerde shirtjes, knuffels en een Lego-set meegenomen. De totale waarde van de diefstal is ruim 15.000 euro. 2 verdachten zijn opgepakt. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken en zon met alleen in het noordoosten nog een bui. En het is een graad of 16. Morgen grijs, maar wel droog en dan maximaal 21 graden.
5: Flitsmeister dan langs de files van dit moment op de A1. Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. Het komt door een ongeval. 3 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. 6 kilometer en een kwartier. En de A10 als je gaat van Koenplein richting Amstel bij Watergraafsmeer. 4 kilometer, 20 minuten.
7: 1 flitser gemeld op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar staan ze bij 61.7.
8: Q-Music is proud to be fun.
9: Tom en Judith.
5: Zeg je fout, dan zeg je zeker weten I Don't Feel Like Dancing van de Sister Sisters. Die hoor je zo. Eerst

0: 1110, de Sister Sisters. In de Foute 1500 met I Don't Feel Like Dancing. Wat een hit.
1: De Foute 1500.
0: Toch, Judith?
2: Absoluut. Heerlijk. Allemaal hits. Allemaal bangers.
0: Hey, vanavond 10 uur is het zover. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal. Spanning stijgt. Het begint toch een beetje te kriebelen.
2: Jij zit hier al in het oranje.
0: Uiteraard. Vanavond met een groep vrienden ga ik kijken. Rick, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij stuurde ons een berichtje via de Q-Music app. Jij bent ook al helemaal in de sfeer, of niet?
3: Ja, zeker. Zeker. Helemaal zin in.
2: Ja, want jij staat in de ijszaak, maar jij hebt speciaal ijs.
3: Dat klopt.
2: Vertel.
3: We hebben vandaag Hup Holland ijs.
0: Hup Holland ijs?
3: En... Het rood-wit-blauw ijs.
2: Ja, want ik zie dus een foto. Inderdaad, je hebt één zo'n bak ijs. En die is gevuld met bovenaan rood, midden, wit en dan onder blauw.
3: Klopt.
2: En wat voor smaken zijn dit?
3: Rood is de cassis, wit is yoghurt en de smurven.
2: Oké, dan ben ik toch even benieuwd. Stel, iemand komt bij jou die bestelt de Hup Holland, Hup ijs. Krijgen ze van elke bolletje of doe je zo'n scoop, zeg maar? Dat...
3: Ja, wij scheppen de bekers vol en op de horentjes hebben we bolletjes. En dan strijken ze echt van boven naar beneden. Ja. Dus dat alle kleuren lekker door elkaar heen gaan.
0: Dan heb jij een rood-wit-blauw ijsje. Ja.
2: Heerlijk.
3: Ja.
2: Also, ik heb nooit iemand aan de lijn die in de ijs hangt. Dus ik moet even een paar dingen vragen. Maar je zegt ook smurfijs?
3: Ja.
2: Oh, dat vind ik echt heerlijk ijs. Er zijn niet veel mensen volgens mij die dat fantastisch vinden. Maar ik denk
0: ook dat jij heel je leven al smurfijs eet. Dat je daarom zo klein bent gebleven. Want voor jouw beeld, Judith is ongeveer 1,50 meter.
2: Ja, oprecht.
3: Okay,
0: ik denk dat jij sinds de geboorte al smurfijs eet.
2: Misschien vind ik het daarom ook zo lekker. Maar wat is nou de smaak van smurfijs?
3: Wij maken deze zelf een beetje licht spruitig.
2: Okay.
3: Blijft een beetje geheim.
2: Ja, ik hoor het blijft een beetje geheim.
3: Het is niet echt dat hele mierzoete. Het is echt een beetje licht spruitige smaak.
2: Ja, lekker wel.
0: Nou, dus we moeten met z'n allen vandaag aan het Hup Holland ijs bij jou, Rick.
3: Ja, uiteraard.
0: Dit is het grote moment. Pak het podium van Q-Music. Maak even reclame.
3: Nou, kom vandaag allemaal het Hup Holland ijszaal bij de Winzo in Vlaardingen.
2: Kijk.
3: En geniet vanavond.
2: En zo is het. Waar ga je kijken?
3: Thuis.
0: Met een bakje ijs?
3: Met een bak ijs.
0: Heerlijk, Rick. Leuk even te spreken. Fijne wedstrijd vanavond.
3: Hetzelfde.

0: en Luda. En Break Your Heart op 1108. In de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Ik vind het altijd zo grappig. Tyler Cruise is eigenlijk ook heel erg fout. Want altijd als je iemand vraagt, hou je van Tyler Cruise? Dan is het of diegene die haat Tyler Cruise, of die houdt er echt heel veel van.
2: Ik hou er heel veel van.
0: Ik hou er ook heel veel van.
2: Oh, kijk, ja,
0: maar ik ken ook mensen hier op kantoor die zeggen dat Tyler Cruise... nee.
2: Echt?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dat snap ik niet. Ik
0: vind het wel lekker.
2: Ja, ik ook. Ja.
0: Hey, wat hebben de volgende namen met elkaar gemeen? Ik noem een Amalia, ik noem een Annabel, ik noem een Suzanne, Rosanne, of Lotje, of Laura, of Jolien.
2: Nou, het zijn allemaal vrouwennamen, dat sowieso.
0: Ja, ja, maar denk eens even door.
2: Nou, ik denk die zullen wel in de fouten staan.
0: Hé, je mag door voor de koelkast. Dit is er ook zo een. Jesse, van Joshua Caddison. Op plekje 1107, in de Foute 1500, bij Q Music.

0: 1107 en de Foute 1500. Jesse van Joshua Caddison. Over een paar minuten gaan we verder met alvast een waarschuwing. Een liedje wat de rest van de dag niet meer uit je hoofd gaat. Dat zometeen. En ook deze komt eraan. Van Destiny's Child. Zometeen in de Foute 1500.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl.

0: in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja?
5: Serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: 100% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
5: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Half drie, goedemiddag. Flitsmeister meldt file op de A9, Diemen richting Alkmaar bij Schiphol Oost. Daar staat 8 kilometer, vertraging een kwartiertje. En op de A10, Koenplein richting Watergraafsmeer. Dat is bij Zeeburg, door een defect voertuig, 3 kilometer, kwartier.
8: Geen flitsers.
7: Lekker.
9: De Foute 1500.
10: Tom en Judith.
7: Ja, verliefdheid komt eraan naar Destiny's Child.
11: Q Music is proud to be fun.

0: gaat de rest van de dag niet meer uit je hoofd. Jordy van Loon, verliefdheid in de foute 1500 op plekje 1105. Wil je weten wat hij nu doet, Jordy van Loon?
1: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar, ja.
0: Hij speelt in musicals.
1: Echt?
0: Ja, dus hij is toch wel een beetje in het vak gebleven.
1: Oh, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Het leven is een musical in meer dan 100 smaken.
1: Leuk, ja, dat gaat echt niet meer uit mijn hoofd.
0: Ja, ik vind het wel een leuk liedje, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, je ziet hem nog zo staan, die Jordy van Loon.
1: Ja, die hoort echt in de foute 1500.
0: Zeker weten. We gaan even naar een stemlijstje van Erwin. Die heeft gestemd op Simon & Garfunkel en die vinden we op 1104.
2: Hallo, goedemiddag met Erwin. Ik heb gestemd op Simon & Garfunkel. Het is een rustig duo in de onstuimige 80e jaren. Het is lekkere muziek. En ik kom helemaal tot rust.

0: Begin Zero's, heerlijk liedje. Mark Anthony, You Think To Me.
1: De Foute 1500.
0: Op plekje 1103 in de Foute 1500. Tamara is erbij, laat ze weten via de Q-Music app. We zijn met 18 dames. Een weekend met de motor op vakantie. Lekker luisterend naar de Foute 1500.
2: Jill Posma die zegt straks naar mijn vader zijn verjaardag vieren. Hij is 94 jaar geworden.
0: Zo, vandaag. Van harte.
2: Gefeliciteerd.
0: Sandra is erbij. Hey Tom en Judith, we zijn de schuur aan het slopen met de Foute 1500 op de achtergrond.
2: En Luc Messing zegt, we zitten in de auto van een weekend weg. En Wouter heeft net in de auto overgegeven.
0: Wat? Wouter heeft in de auto Oké.
2: Wouter heeft in de auto overgegeven. Ja, dat hoort ook gewoon bij het Foute. Ja,
0: kan gebeuren op de zondagmiddag.
2: Ja,
0: hè?
2: Zo is het ook.
0: Kan bij ons ook gebeuren volgende week zondag na de Foute Party.
2: Ja, inderdaad.
0: Doe maar. Hazen.

0: verder zometeen de Foute 1500 met onze vriend Stefan Bouwman. Yo!
1: Yo. Is het Tom en
0: Hallo,
1: Judith?
0: Hallo, goed vriend met jou.
1: Wat fijn, ja, helemaal prima. Ik heb er zin in.
2: Nou, ik zie het aan je. Je zit helemaal te stuiteren.
1: Ik ga Femke bellen.
0: Ja, wat is ook Femke?
1: Gewoon in principe Q-luisteraar Femke, niet Femke Bol of zo. Maar ik denk dus dat misschien haar vader stiekem ooit onderdeel is geweest van Roxette. Dat denk ik. Ja, het is een beetje een gek verhaal. Maar dan kom ik straks...
0: En dan ga je Roxette ook nog draaien.
1: Ja, dat is wel de reden.
0: Oh,
1: ja.
0: En ik zie dat jij ook One Direction hebt.
1: Jazeker.
0: Oh, en UB40 heb jij.
1: Issue
0: en...
1: is ook echt een fan-favorite van 1D.
0: Oh, wat heerlijk zeg. Ik ga gauw naar de auto toe.
2: Heerlijk.
0: Veel plezier met Stefan.
1: Loesoe.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebben's.
5: Kijk op ben.nl.
7: Bijna 3 uur. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
8: Goedemiddag. Op de weg in Zeeland, waar deze week 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen, is de snelheid aangepast. Normaal mag je er 80 rijden, maar dat is nu tijdelijk 50. Dat komt omdat er veel mensen op afkomen die de slachtoffers willen herdenken en daar bloemen neerleggen. Ben je in Rotterdam, dan wordt er opgeroepen om even zo min mogelijk te bellen. Door een grote stroomstoring is het mobiele netwerk namelijk maar beperkt beschikbaar. De veiligheidsregio adviseert daarom om de telefoon in Rotterdam alleen in noodgevallen te gebruiken. Vooralsnog lijken de hulpdiensten wel gewoon bereikbaar te zijn. Stedin verwacht dat de stroomstoring eind van de middag wordt opgelost. In Brazilië is een vrouw van 21 om het leven gekomen tijdens het bungee-jumpen. Het lijkt erop dat het misging door fouten bij het personeel. Die zouden vergeten zijn om haar goed vast te maken. Op beelden is te zien dat medewerkers vrijwel meteen schrikken nadat ze de vrouw loslaten. Zij is op slag overleden. De Braziliaanse politie heeft 6 verdachten opgepakt. 3 van hen zitten nog vast.
9: WK 2026.
8: Ja, want vanavond komt Nederland dan eindelijk in actie op het WK voetbal. Maar de meeste Nederlanders die denken dat we die wedstrijd niet gaan winnen. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Een derde denkt eerder dat het een gelijk spel gaat worden. En een kwart verwacht zelfs dat Japan er met de winst vandoor gaat. Ook bondscoach Ronald Koeman blijft realistisch.
10: We hebben ons voorbereid op de wedstrijd tegen Japan. Die zal moeilijk genoeg zijn. We leggen onszelf de druk op om goed te presteren, goed te spelen, goede resultaten te halen en ver te komen in het toernooi. En de nabije toekomst zal het uitwijzen of dat lukt.
8: Ja, vanavond weten we meer. De wedstrijd tegen Japan begint om 10:00.
11: Ja, voor de goede orde, die gaat Wim, Lex en Maxima gaan die dus kijken met de baas van Japan, zeg maar.
8: Ja,
11: dus Japan,
8: zou die sfeer zijn.
11: Bij deze, hij is hier, hè. Dus je moet gewoon ons laten winnen.
8: Ja, het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16. Morgen begint de dag grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
11: Rebecca, dankjewel.
8: Graag gedaan.
11: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-music. 1 wat langere vertraging op de A9, Diemen-Alkmaar, tussen Holendrecht en Schiphol-Oost. 8 kilometer, een kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles. A6 naar Emmeloord, 282,4. En langs de A50 naar Apeldoorn met 228,9.
12: Q-music is proud to be found.
13: Stefan Bouwman.
11: Your light. 9 keer staat One Direction in de Foute 1500. En deze staat onder andere op het stemlijstje van Suze. Memories schrijft ze erbij. Jorn Berber. Het is Kiss You op 1100 in de Foute 1500 op Q-music.
9: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
13: 1100.

0: UB40. Nee, ik moet nog 36 worden. In de foute 1500 Ratimi Kitchen op 1099.
1: Stefan, Kameradio met PH. Daar is hij weer. Stefan. Het de fijne foute lijst.
2: De foute 1500.
0: Zo is het maar net. Hallo Jago. Ja, en in die foute 1500 staan een hoop liedjes met iconische dansjes. Ik noem een Macarena van Los Del Rio. Wie kent hem niet? YMCA, Village People, nog makkelijker. Iso Chipego van Michel Tello. Single Ladies, Beyoncé. Doet het nog op elke bruiloft en elk feestje goed. En blijkbaar hoort bij dit liedje ook een dansje. Heb ik nooit geweten. Billy Crawford, Trackin'. Maar Marinda, die heeft dus in haar lijstje gezet... Samen voor de tv dansen met mijn zusjes vroeger. En Samantha, ik heb heel veel dit liedje gedanst... en ik kan hem nog steeds. Nou, dan raaien.
3: 1098.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Jason Derulo. Samen met Snoop Dogg in de foute 1500 net op 1096. Femke, goedemiddag. Hoe is het?
2: Hallo. Goed, en met u?
1: Nou, ik voel me gelijk weer oud. Nee, goed hoor, Femke. Dankjewel. Lekker zondagmiddag, lekker foute 1500. Mij maak je niks. Wat ben jij aan het doen vandaag?
2: Niet zo veel eigenlijk. Ik ga straks even bij een triathlon kijken, dus dat ga ik even doen.
1: Een triathlon? Oh, wat grappig.
2: Ja, mijn zus heeft meegedaan en mijn schoonbroer die doet mee, dus daar ga ik even kijken.
1: Je hebt wel specifiek iemand die je aanmoedigt, niet soort van barmhartig Samaritaan, allemaal vreemden.
2: Ja, zeker.
1: Ja, in de tussentijd kan je genieten van een van jouw favorieten, een liedje waar je absoluut niet bij rende, want ik begreep dat hij uit de auto komt.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja, altijd als we naar Frankrijk reden, hadden we altijd Roxette op en de Care Family.
1: Leuk hoor. Nou, hij staat mede dankzij jou dit jaar op 1095. Maar er zit ook nog één bijzonder dingetje in het liedje.
2: Ja, klopt. Ik weet niet precies in welke seconde, maar bij een stukje van het liedje van How Do You Do van Roxette, dan hoor je een lach. En het klinkt echt precies als onze vader. Dus dat vonden we altijd wel grappig om daarna te luisteren.
1: Wat grappig. Nou, ik heb precies het stukje gevonden. Komt-ie?
3: And I feel like I'm laughing in a dream.
1: Dus dat is gewoon precies jouw pa.
2: Ja, het klinkt wel echt heel erg als mijn vader.
1: Wat misschien is hij het wel. Heeft hij gewoon een

0: Foute 1500.
1: Jessica stuurt in de Q-Music. Oh, sorry. In de Q-Music app. Wat heerlijk om deze weer een keer te horen. Ja, het was Roxette 1095. How do you do in de Foute 1500? Iemand die je net ook nog hebt gehoord. Snoop Dogg samen met Jason Derulo. Zometeen. Samen met David Guetta in de lijst met de 1500 foutste liedjes volgens jou.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijs koffie voor mevrouw.
15: Behalve als

0: je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
16: Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: kopen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Half vier, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Eén noemenswaardige. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. Er zijn de oprit en de afrit afgesloten. Oftewel, je kan er niet op en er niet af. 5 kilometer, 11 minuten vertraging. En 1 controle langs de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 228,9. Ga verder met de Foute 1500. Volgens Daniel de koning der piraten der lage landen.
11: De Foute 1500.
12: Stefan Bouwman.
10: En wie krijgt die titel dan van hem? Het is je boy Jan.

0: Muziek is alles. Het begin, het einde. Herinneringen gekoppeld aan liedjes. Muziek was, is en blijft mijn liefde.
1: Al dus Stijn in zijn stemlijstje voor de Foute 1500... net op John Miles en Music.
2: Kijk, dat is pas goeie muziek, hè? The oldies. Dank je.
1: Graag gedaan, Anja.
3: Hallo, meneer Stefan.
1: Hallo, mevrouw Judith.
3: Vindt u dit ook zo'n tijdloos nummer?
1: Ja, ik denk het. Ja. In ieder geval een lekker liedje. En hij staat dus op 1093 in de Foute 1500 op Q-Music. Hallo.
4: Hallo, Stefan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het?
4: Ja, goed, met jou?
1: Ja, nou, ik ga zo meteen Sweat draaien van Snoop Dogg en David Guetta. En volgens mij ben jij nu de belichaming van dat liedje.
4: Ja, klopt. Ik had echt helemaal geen zin in het huis houden. En toen had ik natuurlijk de Q1500 van Foute Uur aan staan. Dat is Foute Uur, de Q1500 van
1: Foute
4: Uur.
1: Maar is mijn naam, Foute Uur. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
4: En nu ga ik dan als een wervelwind door het huis heen.
1: Ja,
4: dus ja, ik ben zeker de belichaming nu.
1: Wij zijn de peper in je reet.
4: Zeker, en dat flinke met Orchinette in elk geval.
1: Wat heb je allemaal gedaan?
4: Nou, eigenlijk alles al. Ik hoef alleen maar te stofzuigen, te dweilen, de wc en beddengoed zitten in de droger. Dus dat is het toch.
1: Nou, wat goed. Jij kan zo meteen gewoon lekker met gestrekte beentjes op de bank.
4: Heerlijk, daar kan naartoe.
1: Hey, die Foute 1500 gaat natuurlijk 24/7 door. Ben jij ook voornemens om vanavond even een break te nemen om naar Oranje te kijken tegen Japan?
4: Nee, ik moet morgen gewoon vroeg op, want ik moet naar mijn werk.
1: Ik hoor dat jij het legioen niet gaat steunen.
4: Nee, jawel, in mijn dromen.
1: Oh ja, dat is ook mooi. Nou, als jij dan droomt van de overwinning, dan komt het vast goed.
4: Ik heb al lang gedroomd dat we die finale hebben gewonnen.
1: Ja, is dat zo? Heb je er echt vertrouwen in?
4: Ik denk dat we wel, als we een beetje de pit erin houden, dat we wel een eind gaan komen, ja.
1: Ja, mensen zeggen ook de meeste dromen zijn bedrog, hè, Linda. Dus je moet er ook mee uitkijken.
4: Precies.
1: Ja, dat het geen nachtmerrie wordt. Hey, heel erg veel succes nog even met de laatste dingetjes. Morgen dan weer werkse.
4: Ja, dankjewel. Jij ook nog even. Nee, ook jij geniet van die heerlijke muziek.
1: Komt helemaal goed. Hoi, hoi.
4: Hoi. 1092.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 1091.

Mollare, de Gypsy Kings op de 1091 en de foute 1500. Kian heeft zijn lijstje ingevuld. Die heeft, zegt hij, ooit de film Men in Black gekeken. Vond het zo'n goede film. En sindsdien is hij fan van dit nummer. Het is je boy Will Smith, Men in Black op 1091.

0: B.
1: Will Smith. Ik dacht dat ze het nog één keer zongen. Nee, dus...
2: Fouten 1500 op Kim Music gaat zo meteen verder. Maar ook het nieuws, ja, is ook een beetje fout van Rebecca.
3: Ja, want er is een hittegolf gaande op Antarctica.
2: Dat klopt niet in mijn hoofd.
3: Nee, zou je inderdaad niet verwachten, maar is wel het geval.
2: Is wel het geval. Ook zo meteen Lips Inc. Funky Town. Deze rammer van...

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we Oranje.
15: Even Oranje boven. Even borrelen. Even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
16: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
22: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
23: Altap.
22: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
26: Dat gaan we vieren.
27: Aldi.
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
0: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
27: Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
29: Goedemiddag. Het lijkt erop dat Iran zich terugtrekt uit de vredesonderhandelingen met Amerika. Eigenlijk zou er nu elk moment een deal getekend worden, maar de Iraanse onderhandelaar zegt niet door te kunnen gaan vanwege nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Daarbij vielen vandaag zeker 3 doden. Volgens Iran laten deze Israëlische aanvallen zien dat Amerika niet wil of niet in staat is om de afspraken na te komen. Op de weg in Zeeland, waar deze week 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven kwamen, is de snelheid aangepast. Normaal mag je er 80 rijden, maar dat is nu tijdelijk 50. Dat komt omdat er veel mensen op afkomen die de slachtoffers willen herdenken en daar bloemen neerleggen. Op een vliegveld in Zuid-Afrika is een man opgepakt die 150 schorpioenen bij zich had. De dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers. Het werd ontdekt na een tip bij de politie. Wat de man met de schorpioenen wilde gaan doen, is niet bekend. En op Antarctica is een hittegolf gaande. Het is daar op dit moment 15,5 graad en dat is de hoogste temperatuur ooit. Het zou op Antarctica nu eigenlijk winter moeten zijn, maar daar merken onderzoekers weinig van. In plaats van sneeuw valt er vooral veel regen en het is er dus 20 graden warmer dan het er hoort te zijn. De pinguïns die daar leven, die hebben er ook last van. Ze hebben minder ijs om op te rusten en ze kunnen ook minder voedsel vinden.
27: Ach.
29: Het weer dan nog van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16, maar vanavond blijft het droog. Morgen begint de dag grijs, later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
27: Het lijkt wel Antarctica, Rebecca, dankjewel. Dit is mijn eerste verkeer. Nou, qua temperatuur, het scheelt niet veel.
29: 21 graden.
27: Dat doen we even normaal. Het is, hoe warm is het nou? Ja. 15,5 graden op Antarctica.
29: Ja, dat is inderdaad wel bijna net zo warm als hier vandaag.
27: Ik kan het zeggen, als je het vergelijkt met hoe het daar hoort te zijn.
29: Ja.
27: Niet normaal. Ik maak er een kutgeintje over, maar het is zielig vooral voor de pinguïns. Flitsmeister verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. En 1 controle langs de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 228,9.
30: Q-Music is proud to be found.
31: Stefan Bouwman.
27: Stefanie heeft gestemd op dit liedje en zij zegt eind jaren 80 was dit dé kermishit die altijd op volle toeren te horen was. Dus iedere keer als ik dit nummer hoor, dan denk ik terug aan mijn beginnende tienertijd en geef toe, het is een dikke foute rammer.

0: Dear Jessie, Roller Girl.
1: De Foute 1500.
0: Zo is er bij net de lijst met de foutste liedjes ever. Samengesteld door jou in aanloop naar de Foute Party, The Big One in het Philips Stadion. Volgende week zaterdag. Maar ja, voor die tijd, om vrijdagmiddag 6 uur, dan weet je al wie de nummer 1 is. Want dat is nog geheim, de top 10. Dat vertellen we eigenlijk nooit. Wat we wel al hebben verteld, er is een nieuwe nummer 1. Maar wie zou het zijn? Is het Cheerio? Is het Justin de Wild, die met zijn nummer 1 in de top 40 nu ook de nummer 1 in de Foute 1500 pakt? Is het iemand anders? Een buitenlandse act? Een Nederlandse act? My lips are sealed. Ik weet wel dat het niet per se de geboorte was van een kind. Niet het kopen van een eerste huis. Nee, al die dingen. Rijbewijs halen. Nee, allemaal niet. Dit was het mooiste moment uit het leven van René Vroger. Het opnemen van dit liedje.
1: 1087.
2: Goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: This is the moment in de foute 1500. Nou, Geralda heeft net een berichtje ingesproken in de Q-Music app. Ze kan hier zo aan de bak als DJ. Ze lult het helemaal perfect voor, moet je horen.
1: Prachtig nummer. Ooit gezongen op de Miss Holland verkiezing, waar Angela Visser toen won. Ja. Ik heb zelf nog bij de laatste team van Zeeland gezeten. Ik zou het nooit vergeten, dit moment.
0: En dan komt hij. This is the moment. Shout-out naar jou, Geralda.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar.
3: De Foute 1500. Q-Music.
2: Nummer
3: 1026.

0: Straks ga ik je vertellen wat je moet doen als foute missie om nog kans te maken op 4 tickets voor Foute Party The Big One in het Philips Stadion volgende week zaterdag. Maar eerst even klessenbessen met Ruud. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed hoor.
0: Nou, wat mooi. Nou ja, sun is shining, niet helemaal waar op dit moment. Tenminste, ik weet hoe het bij jou is. Hier niet.
1: Nou, hier schijnt wel een beetje de zon.
0: En waar is hier?
1: Lelystad.
0: Shout-out Lelystad. Dat is nog niet eens zo gek ver van Amsterdam waar wij zitten met de studio.
1: Nee, inderdaad.
0: Hey, we gaan even terug naar een concertherinnering. Vertel.
1: Ik ben vorig jaar naar de Welers geweest in Harderwijk. En gewoon heel erg genoten ervan. En gewoon ook echt de originele bandleden van Bob Marley en de Welers.
0: Cool, hè? Dat die gewoon nog steeds op het podium staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat doen ze natuurlijk alle classics. En dan vind ik het wel heel grappig dat je uiteindelijk op dit liedje gestemd hebt. Want deze is dan toevallig zonder de Wailers.
1: Ja, nou, dat klopt. Maar de sun is shining, hè, de zomer. Dus vandaar.
0: Dan mag die niet ontbreken.
1: Nee, inderdaad.
0: Bij deze goed. Dankjewel voor het stemmen. Geniet van het zonnetje in het prachtige Lelystad.
1: Gaan we doen.
0: En bij deze Bobby Marley en Funkstar Deluxe. Sun is shining op 1085. Hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: Daniel Ed met de Q-app. Lekker dit zeg. De laatste lange training voor de halve marathon volgende week zaterdag. Zo komen we er wel. Zet hem op. Bob Marley, Funkstar Deluxe, Sun is Shining in de Foute 1500. Net een nummertje 1085. Ja, hij is aan het rennen in ieder geval. Ik ga jou ook aan het werk zetten. Andere spier, de stembanden.
1: De Foute Missie.
0: De Foute Missie die jij vandaag mag volbrengen, of deze middag in ieder geval, voor misschien wel 4 tickets voor Foute Party The Big One in het Philips Stadion aankomende zaterdag, is een imitatie. Zometeen in de lijst. Oftewel Shakira, die natuurlijk een hele interessante stem heeft en een hoop hits op de naam heeft. Ik roep maar een Waka Waka. Wat nog meer? De hips don't lie. Nou ja, genoeg. Jij weet ze beter dan ik. Die Die trouwens, nieuwe WK-anthem waar ze mee bezig is op dit moment. Heeft ze ook de opening gedaan. Zometeen het liedje Objection in de Foute 1500. Maar gewoon jouw beste Shakira-imitatie. Je kan in de Key Music App een audioberichtje inspreken. Op die manier krijg je hem naar mij toe. En dan straks ga ik gewoon één iemand kiezen. Random. Het maakt mij niet uit of het goed klinkt. Ja, eigenlijk vind ik het wel belangrijk dat het gezellig klinkt. Want je komt uiteindelijk wel een feestje vieren bij ons in het Philips Stadion. Ook Jorge Miguel, a.k.a. George Michael en Freedom hoor je zometeen in de Foute 1500 op Q.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig en de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.

0: 8? Oké.
1: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2+3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Pro-Tools.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Inmiddels breekt het zonnetje hier ook door. Ruud heeft geluk gebracht. Het is 4:01. Goedemiddag, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Geldermalsen en Beest. 2 km, 10 minuten. Evenals de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 km, 10 minuten. Eén controle langs de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 228,9.
10: De foute 1500.
11: Stefan Bouwman.
9: Ja, baby, met zometeen Marcel de Groot. Maar eerst Wham!
12: Q-Music is proud to be found.

0: gek weer niet uit. Hey, de foute missie, die moet je elke keer volbrengen. Of moet als je wil naar de foute party. The Big One in het Philips Stadion. Volgende week zaterdag. Aankomende zaterdag zal ik maar zeggen. Met zoveel vette artiesten op het podium. Daar kom ik straks op terug. Ja, die foute missie kan van alles zijn. Ik heb imitaties voorbij horen komen. Liedjes afzingen. Zo hoog mogelijk. Zo hard mogelijk. Nou, en dit keer weer een imitatie. Want zometeen op 1082. Niemand minder dan Shakira Shakira. Objection staat in de lijst. Maar ik zei, joh, het mag elk liedje zijn van Shakira als je maar een imitatie van haar doet. Een aantal op een rijtje.
1: Olé, olé, olé, olé, olé, olé.
2: Underneath your clothes, there's an endless story.
3: Stamina, no, stamina, no, this time for Africa.
4: Stamina, mina, hey, hey, waka, waka, hey, hey.
5: Imitatie van Shakira.
0: Ja.
5: Lelo, lelo, lelo, le.
2: Hanga, aren't you there? When we'll be together, I'll be there and you'll be here at the foute party.
5: Oh. Whatever, whatever.
0: Samira, je lijkt wel wekker. Kan er niks aan doen. Alsof ik op moet staan. Of dat Shakira niet opneemt. Dat dit een soort van haar ringtoon is. Rommert, goedemiddag.
6: Een goedemiddag, hi.
0: Jij hebt ook een hele mooie imitatie gedaan. Prachtig. Gefeliciteerd, jij gaat naar de foute party.
6: Dankjewel.
0: Vertel, waarom wil je zo graag die kant op?
6: Ik wil heel graag naar de foute party, omdat mijn vrouw is op die dag jarig. En ik had beloofd dat ik kaartjes voor haar zou regelen. Maar ik was veel te laat om het zelf te kopen. Dus ik ben jullie hartstikke bedankt.
0: Sukkel. Oh. Ja. Er zijn twee data die toch wel extreem rood omcirkeld in de agenda moeten. De verjaardag van je partner en de datum, zeg maar, jullie jubileum.
6: Mm-hmm.
0: Nou, wanneer is dat?
6: Ons jubileum, ja, ons huwelijk is op 31 mei, dus dat is net geweest.
0: Oké, okay, nou ja, dan hoor ik wel wat we tegen die tijd moeten verzorgen.
6: Dat komt helemaal goed.
0: 4 tickets voor de Q-Music Foute Party dus, zaterdagavond 20 juli in het Philips Stadion. Je gaat Melanie C zien, de Venga Boys, K3, Samuel de Christos, Amsterdam 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox, Marvin Schuitmaker, Gert Padoel, Chaotic. De WK-wedstrijd wordt uitgezonden, de Q-DJ's zijn erbij, het wordt één groot feest.
6: Ja, wordt heel tof. We hebben er heel veel zin in.
0: Wat trek je aan, Rommert? Waar kan ik je aan herkennen?
6: Oeh, wat trek ik aan? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn vrouw draagt een fel oranje broek, maar wat ik ga dragen, ik heb geen idee.
0: Spannend.
7: 1082.
0: Maar houd gewoon een mysterie.

0: Julia in de foute 1500. Suzanne zegt, ik dacht dat het Julia was. En die Julia, die bestaat volgens mij ook. Want Hedy die stuurt, hadden ze niet met heel veel namen. Ik had Denise, want dat is mijn middelste dochter. Ja, volgens mij zijn ze ooit de studio ingegaan, Nick en Simon. Is dat ook de reden dat ze uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan, dit liedje? Omdat ze zoveel namen in hebben moeten zingen. Heel Spotify staat daarmee vol. Wat wel grappig is, heeft niemand op dit liedje gestemd die Julia heet. Oh. Helemaal niemand. Nou, ik niet van wat. 1080 in de foute 1500. Heel veel sport, Rebecca, zometeen.
1: Ja, dat klopt. En we blikken vooruit op de allereerste WK-wedstrijd van Curaçao.
0: Spannend. Gun het ze wel, hoor. Maar ze hebben volgens mij hele moeilijke tegenstander.
2: Heel moeilijk.
0: Ook Total Touch, hoor je zo. Touch Me There. Deze van...

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal, echte Gooise moeders is terug.
8: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
9: We gaan naar Portugal.
8: Ja.
9: In een camper.
8: Nee.
10: Onwijs leuk.
9: Zij.
11: Zal het met ons nooit worden.
12: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Q-Music, the party.
18: Q-Music vind je zondag bij Mutwassers Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
17: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
19: Q-Music.
20: Crayon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
23: Boost yourself.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni.
0: Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow,
9: zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
0: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
26: 5 uur, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
27: Goedemiddag. De grote stroomstoring in Rotterdam is opgelost. Dat heeft netbeheerder Stedin laten weten. Bijna 20.000 huishoudens hadden de hele dag geen stroom in Rotterdam-Zuid. Het zorgde voor veel problemen. Sommige tramlijnen konden niet rijden, stoplichten waren uitgevallen en winkels gingen eerder dicht. De stroomstoring ontstond na problemen bij een hoogspanningsstation. Het lijkt erop dat Iran zich terugtrekt uit de vredesonderhandelingen met Amerika. Eigenlijk zou er nu elk moment een deal getekend worden, maar de Iraanse onderhandelaar zegt dat dat niet door kan gaan vanwege nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Daarbij vielen vandaag zeker 3 doden. Volgens Iran laten deze Israëlische aanvallen zien dat Amerika niet wil of niet in staat is om de afspraken na te komen. Veel sport vandaag. We beginnen met de Formule 1, want Max Verstappen is net 4e geworden tijdens de race in Barcelona. Hij is 1 plekje omhoog geschoven nadat de auto van Kimi Antonelli ineens uitviel in een van de laatste rondes. Dat klonk zo bij Viaplay.
28: Oh, Antonelli, de leider in het WK, is kapot. Op het moment dat hij Russell erop legt, gaat het mis.
29: Hé? Wat gebeurt hier nou? Hij heeft gewoon heel veel snelheid, komt bocht 5 uit en denk ik, bam, klaar.
27: Ja, Lewis Hamilton heeft de race gewonnen en George Russell werd 2e.
30: WK 2026.
27: Ja, over 2 uurtjes is het zover. Dan is Curaçao aan de beurt op het WK voetbal. En het is voor het eerst dat zij aan dit toernooi meedoen. Ze krijgen het wel meteen moeilijk. Hun eerste wedstrijd is tegen het sterke Duitsland. Toch wil bondscoach Dick Advocaat er alles uithalen wat erin zit. Dat zegt hij bij de NOS.
31: We weten natuurlijk dat we tegen een uitstekende ploeg spelen. Duitsland zal waarschijnlijk ook de dominante partij zijn. En daar moeten wij iets tegenover zetten. Dus het is niet zo dat we alleen maar naar achter lopen. Wij willen iedere ploeg tegen wie we spelen het zo moeilijk mogelijk maken.
27: De wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland begint om 7 uur. En ook Nederland komt vanavond voor het eerst in actie op het WK. Zij spelen vanaf 10 uur tegen Japan.
32: Het mogen duidelijk zijn dat ik niet veel van sporten weet. Maar ik heb mij wel al laten vertellen dat het best wel een interessant WK is. Want gisteren ook Qatar tegen wie? Zwitserland.
27: Zwitserland, ja.
32: Had ook niemand verwacht dat het 1-1 werd. Amerika die stunte met 4-1. Dus
27: dat zijn kan zomaar.
32: Allemaal op zo'n WK, allemaal gekke uitslagen. Het zou kunnen dat de Weltmeister gewoon uitgeschakeld wordt door Curaçao. Maar we gaan het merken.
27: Dat zijn. Nou, niet meteen uitgeschakeld, hè? Het is een groepsfase.
32: Ja, nee, je snapt ook.
27: Maar goed, het weer van Weerplaza. Het is wisselvallig bij een graad of 16. Maar vanavond blijft het droog. Morgen begint de dag grijs. Later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 21 graden.
32: Lekker, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 wat lange vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Beest. 2 kilometer, 10 minuten. En ook de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. E-controle, de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 228,9.
33: To be found. Stefan Bouwman.
32: Het is wel heel leuk. Er zijn heel veel herinneringen aan playback shows. Doen we dat nog tegenwoordig? Groeien kids nog op met playback shows? Ik hoop het wel, want er ontstaan zoveel muziekherinneringen door. Zo ook Stefanie. Ze werd helaas 8e. Maar toch, Total Touch, Touch Me There.
33: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
34: 1079.

Electric Light Orchestra, oftewel ILO en Mr. Blue Sky. Nee, ik ga je niet turnoveren, want het is tijd voor een van de hofleveranciers. ABBA, die spant de kroon 20 keer in de lijst. Maar ook Andrazen Senior, Guus Meeuwis, Marco Borsato, Jan Smit staan er heel vaak in. En deze man, Enrique Iglesias. Luid en duidelijk, Can You Hear Me op 1077.

0: voel mij toch een gezegend mens dat in elke uitzending tot nu toe van de Fouten 1500 ik Céline Dion heb mogen draaien. Poc tu mem encore op mijn beste Neder-Frans. Net op 1076 in de Fouten 1500.
1: 1075.
2: Ben jullie klaar?

0: Kolenbolkes. Oh, in de Fouten 1500.
1: Lekker fout gaan in België natuurlijk. Wat een heerlijke hit.
2: Shout-out Stefanos.
3: Zometeen je boy Asje, girl. You remind me in de Fouten 1500 op Q.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax Montagelijm.

0: 100% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschap.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Zeg hallo, bijna 5:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 12 files langs de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. 8 kilometer, kwartier vertraging. 1 controle langs de A50 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 229,0.
4: De foute 1500.
5: Stefan Bouwman.
3: Die raast verder met Usher en You Remind Me op 1074.
6: Q-Music is proud to be fun.

0: Het is Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: De Foute 1500.
0: Net op 1073, zeg ik dat goed? Ja, die cijfertjes, jongens. Ik ga helemaal schil kijken elk jaar. Ja, 1073. Simone stuurt een berichtje in de Q Music app. Goedemiddag, Stefan. Het zonnetje schijnt in Den Haag. Dat komt vast door de muziek. Nou, weet je, ik geloof je op je grote blauwe ogen. Mooi bruggetje.
1: 1072.
0: De koning toch wel van de volksmuziek. Django Wagner.

Once Again, Baby. In de Foute 1500 net op nummertje 1071. Karin die heeft gestemd en die zegt: dit, het volgende liedje, was mijn allereerste singeltje dat ik van mijn eigen verdiende geld bij de Free Record Shop ging kopen. Ik heb hem echt grijs gedraaid. De tekst daarentegen kan ik nog steeds niet meezingen. Ja, dat snap ik. Volgens mij is het ook echt een dialect in het Frans. Ik denk dat Manau het zelf niet eens kan. Een soort gek rapcollectief. Ik weet ook niet eens. Ja, ik heb ooit een keer gehoord op de radio waar het liedje over gaat. Het is ook echt super random. Echt over ridders en dingen en zo. Nou goed, mooie herinneringen. De Free Record Shop. Ach, liep je naar binnen die hele wand met die singeltjes. Dat was ook duur in die tijd. Nu klink ik gewoon Spotify. Of je luistert gezellig naar Q-Music. Dat kan ook. De Foute 1500. De lijst met de 1500 foutste hits met nu luisteren.

0: in de 80's, toen konden ze pas echt zingen. Foreigner en I Wanna Know What Love Is in de foute 1500 op Q-Music. Joey, zal ik eens leuk nieuws met jou delen? Angela, die is bij Vrienden Voetbal kijken. Degene die dat organiseert, die zei Q-Music gaat niet aan met die foute meuk. Drie keer raden wat daar nu aan staat.
1: Ja, Q-Music natuurlijk. Even de groet aan Angela en alle vrienden die voetbal gaan kijken.
0: Hup, hup, Curaçao en Holland, hè?
1: Goeie keuze, want ik ga zo meteen een paar goede liedjes draaien.
0: Daar gaat weer helemaal los, hoor. Wat heb je allemaal in je koffertje meegenomen?
1: Nou, ik ben sowieso blij dat er een beetje activiteit in de lucht hangt. Want ik heb net twee bolus op en een zakje chips. Dus ik heb wat calorieën te verbranden. Maar bijvoorbeeld deze van Carly Rae Jepsen. En dit is
0: crazy. En dit is een number. Een beetje oude dingen.
1: Oude dingen. Ja, Elvis.
0: Dat is wel oud.
1: Maar tijdloos. Heel mooi, hè?
0: Dat is tevreden.
1: En? Deze ga ik mee beginnen. De open the show. Jij gaat luisteren, toch?
0: Ik ga luisteren in de waggie, bro.
1: Net als Angela en vrienden bij het voetbal. Zometeen meer. Foute 1500. Q
2: Music is proud to be fout. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Echte Gooise Moeders is terug.
8: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
9: We gaan naar Portugal.
10: Ja.
9: In een camper.
10: Nee.
11: Onwijs leuk.
9: Zij.
12: Zal het met ons nooit worden.
13: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
20: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
25: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
26: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
25: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
27: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract.
0: Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij Vakanties.
10: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Prijsvrij Vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
27: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
28: Jij bent mijn kampioen.
29: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
30: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
31: 6 uur exact. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Martijn Richters.
32: Goedenavond. Er is iemand opgepakt voor de moord op een Nederlandse drugscrimineel op Bali. Er zijn 2 daders, allebei Brazilianen. En 1 van hen zou nu zijn opgepakt door de Braziliaanse politie. De ander is nog op de vlucht. Het slachtoffer is René Pauw, die eind maart bij zijn vakantiehuis op Bali werd doodgestoken. Langs het water in Amsterdam-Oost is een verdacht pakketje gevonden. De omgeving werd afgezet en bomexperts hebben het pakketje meegenomen. Of het gaat om een explosief of iets anders gevaarlijks is nog niet duidelijk. De Amsterdamse politie houdt rekening met van alles. Het wordt niet alleen de avond van Oranje op het WK, maar ook die van Curaçao. Om 7 uur speelt het team van trainer Dick Advocaat tegen Duitsland. Dat is lokale tijd 12 uur, dus de spelers zaten al vroeg aan het ontbijt en bij de wedstrijdbespreking. Alle spelers van Curaçao, de kleinste deelnemer aan het WK, zijn fit. Het tennistoernooi van Rosmalen heeft een verrassende winnaar, de Pool Camille Maschak. Die versloeg de Australische toptennisser Alex de Minaur. Dat gebeurde in 3 sets na een tiebreak. Bij de vrouwen won eerder vanmiddag de Amerikaanse Robin Montgomery zonder dat ze hoefde te spelen. Haar tegenstander had zich ziek afgemeld. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP nieuws.
31: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Geldermals en Culemborg. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Joure en Emmeloord bij 282.4. A10, A10 Noord, Zeeburgertunnel is dat bij 4.5. Op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 51.2. A28, Zwolle-Meppel bij 105.3. En dan de A50, 2 keer aan de beurt tussen Arnhem en Oss. Ter hoogte van Hilsum, daar staan ze bij 162.3. En op de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn bij het Heerde. Daar staan ze bij 229.0.
33: Q-Music is proud to be found.
34: Joey van der Velden.
31: Remco stemde op dit liedje. Hij schrijft: dit is mijn wekker. Ik sta elke dag vrolijk op. Het gaat over Carly Rae Jepsen.

0: foute 1500.
1: No time to waste op 1067 en de foute 1500. Inderdaad, geen tijd te verliezen. Tot aan vrijdag gooi je de 1500 foutste liedjes ooit gemaakt. Yeah, yeah, volgens jou. Dat is natuurlijk keihard meezingen. Dat is je dansmoves laten zien. Maar soms ook gewoon heel hard genieten. En het hoeft niet altijd hard. Nu een klassieker van een artiest die 4 keer in de lijst staat dit jaar. Ja, het is een heel mooi liedje en Ingrid heeft erop gestemd. Goedenavond.
2: Yay.
1: Welkom bij de Foute 1500. Het is tijd voor Elvis.
2: Mooi. Dus Elvis is gewoon een icoon op muziekgebied. Hij, hoe moet ik het zeggen, gewoon rock'n'roll, het charisma wat hij had,
1: Ja,
2: dat is moeilijk uit te leggen. Dat,
1: nou, je legt het best goed uit, Ingrid. Maar ik heb toch even een vraag aan je. Want het is natuurlijk een icoon. Hij heeft charisma. Die liedjes zijn waanzinnig. Je ziet ook heel vaak Elvis lopen op de foute party. Of welke vuif dan ook. Waar moet voor jou een goed Elvis kostuum aan voldoen? Niet beginnen met de vetkuif, want die hebben we al.
2: Nee, gewoon een mooi pak. En niet de obscure pakken die hij aan het eind had. Maar gewoon zoals hij in het begin was.
1: Met het jackie. Dat witte is fout. Dat doen we die af als je die draagt.
2: Ja, dat vind ik. Dat vind ik niet. Dat is niet Elvis zoals die was.
1: Oké, nou duidelijk. 1066, Always on My Mind. Nou, jij mag het zeggen. Waarom is dit zo'n waanzinnig liedje?
2: Het spreekt gewoon boekdelen. Het is gewoon het leven, de liefde en gebroken hart.
1: Eigenlijk moeten we gewoon gaan luisteren, Ingrid.
2: Ja, zeker.
1: Thanks voor tekst en uitleg. En ik moet even een nieuwe outfit scoren voor de foute party. Dat is bij deze wel duidelijk.
2: Goed, succes.
1: Toch.
2: Doeg.

1065 is voor Big Brothers. Een new flow. Dit is de foute 1500. Dat betekent dat de Backstreet Boys eigenlijk nooit ver weg zijn. Die zijn altijd in de buurt. Je hoort ze dit keer, dit jaar hoor je ze 14 keer in de lijst. En we komen ze zometeen voor de tweede keer tegen. Eerst het volgende liedje. Twan Verberne die schrijft op zijn stemlijstje: ik denk dat dit lied nooit mag ontbreken. En ik denk dat zelf dus ook. En ik denk ook dat de zangeres in kwestie ook nooit dacht dat ze zo ver ermee zou komen. Er werd een wedstrijd gehouden. Wie mag er met welk liedje naar het Eurovisie Songfestival? Nou, de keuze ging niet zonder slag of stoot. Vader Abraham mocht kiezen. Maar het is natuurlijk ook heel lastig om on the spot te kiezen. Maar het liedje had wel echt een hele hoop succes. Ze staat er al 8 jaar mee in de foute 1500. Ja, ik zou zeggen, wat maakt het Songfestival dan nog uit? En dat komt natuurlijk omdat het liedje nooit meer uit je hoofd gaat. Blijf maar hangen, deze van Sieneke. Dit is

Ja, het leukste van dit liedje blijft natuurlijk. Het succes is begonnen in ons eigenste Amsterdam. Zeker, er was eens een DJ die hoorde het. Die begon het te draaien. En zo verspreidde de olievlek zich over de rest van Europa. Allemaal begonnen bij die DJ in Amsterdam. En die olievlek vloeide ook over naar de hitlijst. De hoogste notering nummer 3. En in de Foute 1500 op 1062. De Miami Sound Machine bij Q Music samen met Gloria Estefan. De lijst die gaat zo meteen verder met onder andere deze.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef,
0: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
1: Echt serieus?
10: Wat
1: een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
14: We gaan naar Portugal.
13: Ja.
14: In een camper.
13: Nee.
15: Onwijs leuk.
14: Zijn.
16: Zal het met ons nooit worden.
17: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
24: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
25: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
26: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
27: Kijk op kwf.nl/voor wie.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Omdat je mijn favoriete papa bent.
30: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
31: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
32: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
33: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
34: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
35: We denken na over een koophuis.
36: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
35: Bart? Met die loopgroep?
36: Ja, En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: De Foute 1500.
2: Joey van der Velden.
3: Met zometeen Robbie Williams, eerst Cluzo. Papi.
4: Q-Music is proud to be found.
2: 1061.

0: de Foute 1500 met Turn the Lights Off op 1060. En dit is natuurlijk gewoon een waanzinnig verhaal. Dit liedje kwam uit op 9 maart 2007. DJ José was de oorspronkelijke artiest. Het stond toen op 11 in de top 40. Nou, een kleine 20 jaar later, 2025, komt het nog een keer uit. Deed niet zo heel veel. Best wel lang deed het niet zo heel veel. 1,5 jaar om precies te zijn. Totdat de socials ermee aan de haal gingen. Echt onder heel veel posts werden toen opeens geplakt. Er was ook zo'n meme en zo. En hup, het belandde gewoon opnieuw in de top 40 met hoogste positie 4. Bewijs, goede muziek slijt nooit. En nu dus ook voor het eerst in de Foute 1500. En ik denk dat dit het eerste jaar is van nog vele jaren die gaan volgen. De volgende track, die komt uit de serie South Park. Nou, daar is heel veel over te zeggen. Maar voor nu ga ik het even laten bij het feit dat het recept dat zometeen wordt gezongen, dat het echt is. Je kan dat maken. En je hebt het volgende nodig. Schrijf mee. Suiker, cacaopoeder, boter, eieren, vanille-extract, bloem en natuurlijk snufje zout.
1: 1059.
2: Thank you very much. I'm Seth. This song is off my second hit album.

Ja, het verhaal gaat dat Robbie Williams een briefje stuurde naar Nicole Kidman met de tekst: Will you be Nancy to my Frank? En Nicole die zei ja, something stupid op 1058 in de foute 1500. Het origineel is natuurlijk van Frank en Nancy Sinatra. Het volgende is je waarschijnlijk al opgevallen. Maar als je erop gaat letten, dan kom je er opeens achter hoe vaak het dan eigenlijk voorkomt. Heel veel foute liedjes die vinden hun oorsprong bij het Eurovisie Songfestival. In de finale of niet, ingestuurd of niet. Het is altijd, moet je opletten, altijd het Eurovisie Songfestival. Oké, alles dat in de foute 1500 staat van oud en nieuw. Waterloo van ABBA. Johnny Logan staat erin met Hold Me Now. Sandra Kim, J'aime la vie. Gerard Joling, Shangri-La. Alles heeft een ritme, Frizzle Sizzle. Love Shine a Light van Katrina and the Waves. En we zijn er nog niet. Hemel en Aarde, Edcilia Rombly. Ik ben verliefd van Sieneke. Heb ik net nog gedraaid. En de laatste twee toevoegingen.

0: Ben ik er één vergeten, inderdaad. Dat zou je vast ook zijn opgevallen. Ik ga nu een van de meest succesvolste Nederlandse inzendingen ooit draaien. We wonnen in 1975 met dit liedje. En ik weet gewoon dat je het mee gaat zingen.
1: 1000

Dingedong, Teach In bij Q Music in de Foute 1500. Ja, ik zat een appje te lezen van Chris. Die schrijft, zo nog even hopen dat ik kaarten win voor de Foute Party. De outfit die is al binnen. Nou, Chris, dat kan zeker. Er komt nog een Foute Missie aan. En over appen gesproken. Ja, dit hoor je me wel vaker roepen. Ik zou zeggen, laat even weten waar je uithangt. Dus met wie, waar en hoe luister je naar de Foute 1500. Je kan het even inspreken. Of je zou ook even een foto van je uitzicht kunnen sturen in de app van Q. Dan doet Van der Velde zometeen even een rondje langs de velden. En de lijst gaat verder met deze.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-hoo. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
18: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In 1 app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
23: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Adtap.
23: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Bijna 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Martijn Richters.
24: Goedenavond. Een oranje en een blauwe avond op het WK voetbal. Nu speelt de Blue Wave, oftewel Curaçao, tegen Duitsland. En overal op het eiland wordt er gekeken. Bijvoorbeeld in het grootste winkelcentrum van Curaçao, waar ook bandjes en DJ's optreden. Intussen feesten oranje fans in Dallas. Daar voetbalt Nederland om 10 uur tegen Japan. Fans lopen in kolonnen achter de traditionele oranje bus naar het stadion. Er is nog weinig verbeterd bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis zijn het niet alleen gezonde mannen die lang buiten moeten wachten voor een asielaanmelding, maar de hulporganisatie ziet ook vrouwen, kinderen en zieken op het grasveld. Zeker 6 doden bij een botsing tussen 2 helikopters in Brazilië. Het ging mis boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De helikopters kwamen neer op een parkeerterrein van een autobedrijf waar een grote brand uitbrak. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En hij moest er bijna 2 jaar op wachten, maar vanmiddag lukte het weer. Lewis Hamilton won weer eens een Formule 1-wedstrijd. In Barcelona was hij met zijn Ferrari de snelste. Vorig jaar was het in zijn eerste seizoen bij Ferrari worstelen. Maar ik heb nooit opgegeven en dit is buitengewoon, zei Hamilton. Dan het weer van Weer Online. In het noorden nog een buitje, verder overal droog en wisselend bewolkt vanavond. Morgen eerst bewolking met wat regen, maar later zon en maximaal 20 graden. Dat was het ANP nieuws.
11: Dankjewel Martijn, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht. Tussen Beest en Everdingen vertraging is daar 11 minuten. Er wordt geflitst op de A2 tussen Echt en Maastricht, de hoogte van Beek bij 245.0. Op de A4 tussen Den Haag en Leiden, de hoogte van Den Haag bij 44.4. A12 Gouda Utrecht bij 51.2. Op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam, de hoogte van Delft bij 10.9. A50 Os Arnhem, daar staan ze bij 157.7. En de laatste, dat is de A50 Zwolle Apeldoorn, de hoogte van Heerde, daar staan bij 229.0.
25: Q Music is proud to be found.
26: Joey van der Velden.
11: Nummer 1054.

0: Classic is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music. 1055.

0: Ik krijg een appje van Jeroen. Die schrijft: Meatloaf, hier hebben wij onze openingsdans op gedaan. Meatloaf Back Your Music uit Live for You op 1055 in de Fouten 1500. Ik zou zeggen, blijf even hangen voor Madonna. En ook de broers van Michael Jackson, die ga je zo meteen horen. En leuk om van je te horen of even te lezen of te zien waar de Fouten 1500 keihard aanstaat. Ik geef je een hele kleine opdracht. Stuur me even een foto van je uitzicht in de app van Q. Dus je hoeft alleen maar een foto te maken van dat wat je nu ziet. En dat kan dus alles zijn. En gooi die dan via de app naar me toe. Dan, dan weet ik waar die aanstaat, de Fouten 1500. Imke Vulders die heeft dat gedaan. Die schrijft: ik luister naar de Fouten 1500 in onze garage, waar ik de was opruim. Kelly Moorman, Fouten 1500 aan het luisteren na een gezellige familiedag. Nu onderweg naar huis. Anita Dassen, ik ben me klaar aan het maken voor nieuw hooi volgende week. Of ik ben alles klaar aan het maken voor nieuw hooi volgende week. Ook een audio-appje kwam er binnen. Even kijken, wat is Kimberly?
1: Hoi Joey, wij zijn onderweg naar huis vanaf Utrecht. We zijn naar Moulin Rouge Musical geweest met Isabelle, Sylvia en ikzelf.
0: Groetjes terug, Ursula Loy, daar zie ik hem mezelf. Die heeft Kijk Live aanstaan van Q Music. Roy Linders, ja, waanzinnig uitzicht. Ik zie alleen maar zon, ik zie palmbomen. En ik ga even een applausje geven aan Anita. Goedenavond.
2: Goedenavond Joey.
0: Goedenavond, welkom bij de Fouten 1500. Nou, roept u maar, wat zie je? Wat is je uitzicht?
2: Buiten mijn wippies veel weiland.
0: En wat ruik je?
2: Eten.
0: Ja, want Anita, ja, er moet natuurlijk gewerkt worden. Maar ben je wel op tijd binnen? Want je bent eten aan het bezorgen?
2: Ja.
0: Maar ben je wel op tijd binnen voor de wedstrijd?
2: Zeker weten.
0: Oké, wat bezorg je?
2: Pizza's, shawarma, pasta's, vlees, vis.
0: Lekker,
2: wat
0: lekker.
2: Wat de mensen toevallig zo bestellen.
0: En wat voor wedstrijd wordt het vanavond? Doe even een voorspelling.
2: Oei, ik hoop op een 2-1.
0: Is wel zuinig, hè?
2: Ja, ze zijn nog niet zo heel denderend van start gegaan. Dus ik hou het nog even een klein beetje slagje om het armpje.
0: Oké, slag om het armpje. Ga ik verder met de lijst, vind je dat goed?
2: Zeker, die gaat natuurlijk op vol volume tijdens het rijden. Dat kan niet anders.
0: Dat hoor ik graag. En die dendert maar door, zometeen Madonna met de Holiday. Eerste Turfy Gang en Padellen. Tot later.
2: Later. 1054.

0: De Foute 1500.
1: En Holiday op 1053 en de Foute 1500. Wel 15 plekken gezakt dit jaar. Ze staat 9 keer staat ze in de lijst. En dit is haar oudste liedje. Ik kreeg trouwens een appje van Harry. Kreeg ik net in de Q-app. Die schrijft: ik luister in mijn eigen bar in de tuin. Ondertussen de WK-wedstrijd Duitsland-Curaçao aan het kijken. Dus ga ik spoilen. Oké, als je de uitslag niet wil weten, het gaat ik al snel. Het is 1-0 voor Duitsland. 1-0 voor Duitsland. Rowena die heeft gestemd op de Foute 1500. En dat is een applausje waard. Krijgt applaus van ons, Rowena.
2: Ja, superleuk. Dank jullie wel.
1: Thanks voor het stemmen op de Foute 1500. En in het bijzonder op de volgende boyband, 3T. Jij bent groot fan.
2: Ja, zeker. Het is dat ik hem uit 3 kon uitkiezen van hun.
1: Op schaal van 1 tot 10?
2: Ja, 9.
1: Oh ja? Is het waarom vind je het zo goed dan?
2: Ik ben ermee opgegroeid. Ik kom zelf uit 86, dus het is wel een beetje mijn boyband. Ja, boyband. Ja, met z'n drieën, ja.
1: Ja, en eigenlijk al die tijd, eigenlijk alle jaren altijd wel gevolgd en in de gaten gehouden. En je weet alles wel.
2: Nou, dat niet zo, niet zo nauwlettend, maar ik weet wel veel. Liever niet veel, maar de nummers waren goed.
1: Rowena denkt alleen maar als je nou niet een quiz voor me heeft voorbereid.
2: Nee, dat.
1: Ja, oké. Okay. Ik heb wel een quiz voorbereid, Rowena.
2: Oh jee.
1: Ja, nee, het is heel makkelijk. De goed of fout quiz. Ik heb twee stellingen en je hoeft alleen maar te zeggen dat het goed of fout is. Nou, dit weet je misschien wel. Naast de muziek waren de broers als tieners ontzettend sportief. Ze deden op hoog niveau een honkbal. Goed of fout?
2: Fout.
1: Nee, goed.
2: Oh.
1: Ja, wacht. Dus jij hebt het fout, maar het is goed. Ja, ze waren op het honkbalveld heel veel te vinden. Waarschijnlijk ook gewoon lekker als je veel muziek aan het maken bent en optreden, dat je een beetje kan uitleven in sport natuurlijk. Dan hebben wij het nu over TG. Die is niet alleen zanger, maar die is ook acteur geweest. Goed of fout?
2: Goed.
1: Ja, klopt inderdaad. Puntje gescoord. Weet je ook waar hij in gespeeld heeft?
2: Nee, dat niet. Maar ik weet wel dat hij inderdaad wel een acteur is geweest.
1: Bijvoorbeeld in The Air He Breathes. Daar speelt hij politie. Chef.
2: Oh.
1: Of ook 2 episodes in P-Valley. Of Rootless. Daar speelt hij ook 9 episodes in. Dat zie ik hier staan op internet.
2: Internet wonderen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Anything? Moeten we daar nog iets over zeggen? Of zeg je nou, Joey, hou je smurf maar gewoon draaien?
2: Zeker draaien.
0: 1052.

0: 52 dit jaar in de Foute 1500. De lijst die zometeen verder gaat. En zoals je misschien wel door hebt, het is niet alleen een heel erg groot feest. Of het is mooi of prachtig of je zwijmelt mee. Ja, je weet gewoon nooit wat je krijgt bij die Foute 1500. Het schiet echt alle kanten op. Zometeen bijvoorbeeld deze.
1: Leuk! Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: De Foute 1500.
6: Joey van der Velden.

0: grootste radiofeestweek van het jaar. Dit is de Foute 1500 bij Q-Music. Met op 1050 Toto en Stop Loving You. Het is bijna niet voor te stellen, maar de zanger die je zo meteen hoort op 1048... die kreeg voor zijn eerste plaatcontract 1 euro. Ja, om het contract juridisch bindend te maken moest er een bedrag worden uitgewisseld. De plaatsenmaatschappij die wilde blijkbaar geen voorschot geven. Dus schreef ze een contract voor exact 1 euro. 1 euro, dus niet 2, nee, 1 euro. Nou, je hoort die zanger zo meteen op 1048. Eerst 1049. Ja, een van de allerleukste vrouwen van Nederland. Ik ga Kim Lian draaien. Toch, Saskia?
1: Ja, leuk.
0: Groot fan.
1: Zeker.
0: Vertel waarom.
1: Nou, in mijn jeugd heb ik heel vaak de Kids Top 20 gekeken. In de vroege ochtenduren. En die presenteerde toen nog Kim Lian van der Meij.
0: Ja.
1: En ik vond haar fantastisch met haar kleurrijke kapsels.
0: Ja.
1: En daar kon ik heel erg van genieten.
0: Zij presenteerde dat echt waanzinnig, hè? Je dacht altijd aan het einde van die aflevering, dacht je zo, dat het decor nog staat. Doe even overzicht van de kapsels. Wat had ze dan allemaal?
1: Kleurrijke haar met kammen. Stond goed overeind altijd. Die heeft verschillende kleuren gehad. Roze, rood. Je kan het zo gek niet opnoemen, maar ik vond het fantastisch.
0: Welke van de kapsels heb je overgenomen van haar?
1: Eigenlijk geen één.
0: Waarom
1: niet? De durf was een beetje weg.
0: Hoezo dan? Omdat je dacht, ik kom er nooit overheen.
1: Nee, ik heb wel altijd gezegd, ik doe roze punten in mijn haar, maar ik heb het nooit omhoog gedaan.
0: Kan nog, hè?
1: Ja, het kan zeker nog.
0: Kan nog.
1: Absoluut.
0: Is er een favoriet liedje?
1: Teenage Superstar.
0: Ja.
1: Maar ik heb zeker nog, ik heb de cd toen gekocht en ik heb daar een heleboel favorieten op staan.
0: Ja, ik heb dus ook de cd. Ja, ik ben echt, ik was zo'n fan van Kim Lian. Dat ik ook gewoon het singeltje heb van Teenage Superstar. Ik wilde hem van single, wilde ik hem draaien. We hebben geen cd-speler hier. Dus ik doe hem uit de computer. Vind je dat goed?
1: Ja, dat is zeker goed.
0: Thanks voor het stemmen, hè, op de Foute 1500.
1: Ja, dank je.

0: Thomas en Melanie C bij Q-Music. 1048 in de foute 1500 is voor When You're Gone. Het was eerst Ryan Adams alleen, maar die wilde er toch even iemand bij hebben. En hij hoorde dus dat Melanie C zocht naar iets dat ze naast de Spice Girls kon doen. Nou, en de samenwerking was dus geboren. En wat voor een? Zometeen win je trouwens tickets voor de foute party The Big One. Dat is volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Ik zag hier van de week een draaiboekje liggen. Toen heb ik een paar pagina's opgetild. Toen dacht ik, zo. Dus inderdaad is het The Big One. Ik zou zorgen dat je erbij bent. Zometeen weer een foute missie die ik je ga geven. Misschien wil je meedoen. Eerst even de band die je niet tegen kan komen. Ja, zet je de foute 1500 aan, dan is de kans groot dat je ABBA voorbij hoort schieten. Ze staan maar liefst 20 keer in de lijst dit jaar en daarmee het meeste van allemaal. 20 keer. Echt hofleverancier. Het bekende verhaal is natuurlijk dat Björn en Benny, die gingen niet over één nacht ijs. Nee, die gooiden af en toe nog wel eens een demootje weg. Zo klonk het volgende liedje. In de eerste versie veel te vrolijk. Ja, het past niet echt bij de boodschap en al de ellende die er dan voorbij komt. Dus ze gingen opnieuw de studio in. Nog eens componeren. Nog eens zingen. Nog eens componeren. En uiteindelijk werd het dan dit. Maar goed, ja, wat ze ook zingen, wat ze ook doen. Voor de foute 1500 maakt het geen bal uit. Altijd ABBA. Dit liedje staat op
1: 1047.
0: Het is prachtig. Dit is One of Us bij Q-Music.

0: foute 1500. Ben je er klaar voor? Dan gaan we.
1: De foute missie.
0: Deze is voor iedereen die zit te denken: Joey, wanneer ga je nou die foute partytickets weggeven? Nou, dit is het moment. Daar gaan we. Tickets voor de foute party, The Big One, volgende week zaterdag in het Philips Stadion Eindhoven zijn echt bijna van jou. Iedereen is daar trouwens. K3 komt optreden, Melanie C, Samuel Welter, Christos Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Gers Pardoel, Chaotic en de Benga Boys. Het is trouwens bijna uitverkocht. Wou ik nog even zeggen. Wil je nou zeker zijn van een plekje? Dan zou ik zeggen, doe even mee met de foute missie die ik voor je heb. Weet je die nou goed te volbrengen? Dan kan het zijn dat ik je zo meteen bel met een fijne mededeling. Want op het spel 4 tickets voor de foute party. Yay! Oké, de missie staat haaks op de missie van gisteren. Dat is, doe zo goed mogelijk het van Barbara Streisand na, van Duxas. Ging mij echt net beter af. Ik ga er één keer proberen. Nou, het gaat om dit liedje.
2: Barbara Streisand.
0: Ja, dat kan je. Doe dat zo goed mogelijk na en spreek het even in. Of zing het in de app van Q. Druk je op het microfoontje heel makkelijk en dan spreek ik je zo meteen.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
10: Mm.
11: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
14: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm bij Bouwmaat.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
24: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, bank of the free.
3: Bijna 8.
0: 8 uur. Goedenavond, dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Martijn Richters.
1: Goedenavond. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk donderdag. 3 kinderen en de directeur van hun basisschool kwamen om toen ze werden aangereden. Bij de school werd 2 minuten stilte gehouden. Ook vandaag weer legden mensen bloemen op de plek van het ongeluk. Vluchtelingenwerk maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er ook oude en zieke mensen buiten wachten. Zo mocht een vrouw van 80 wel binnen slapen, maar moest ze daarna om 7:30 weer naar buiten. Het idee is dat alleen gezonde, alleengaande mannen buiten moeten wachten. Al voor de 5e keer binnen een maand is een auto in brand gevlogen in Eemnes in de provincie Utrecht. De regionale omroep schrijft dat er vanmiddag een auto is uitgebrand in een woonwijk. Opvallend is dat alle 5 keer de branden overdag begonnen. De politie onderzoekt of er een link is. Een historisch moment voor Curaçao. Dat speelt nu de allereerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. En het eerste Curaçaose doelpunt is ook gemaakt. Livano Comenencia schoot de bal achter de Duitse doelman. Het was op dat moment de 1-1 gelijkmaker. Voor Oranje begint het WK straks ook tegen Japan. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het aan Pedi.
0: Dankjewel Martijn, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A2 nog een vertraging tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Weert-Noord en Nederweert. Daar een vertraging van 11 minuten. En op de A12, dat is Gouda-Utrecht, de hoogte van Harmelen. Daar staan ze te flitsen bij 51,2. A13, Rotterdam-Rijswijk, de hoogte van Rotterdam bij 18,6. En op de A50, de Zwolle-Apeldoorn, de hoogte van Heerde. Daar staan ze bij 229,0. Ja, ik zie allemaal foute missies zie ik hier binnenkomen. We spelen de foute missie. Je maakt kans op 4 tickets voor de foute party van volgende week in het Philips Stadion in Eindhoven. De Big One. En de opdracht is heel makkelijk. Doe het van Duck Sauce van Barbara Streisand zo goed mogelijk. Ja, dus dat nou, als je poging wil wagen, stuur even jouw poging in de app van Q. Even kijken. De laatste die binnen is gekomen. Of ja, die de meest recent is binnengekomen. En we luisteren.

0: grootste radiofeestweek van het jaar. Zometeen No Mercy. And Where Do You Go?
1: De Foute Missie.
0: Nou, we spelen de Foute Missie. Weet je de missie nou goed te volbrengen? Dan maak je kans op tickets voor de Foute Party, de Big One. In het Philips Stadion volgende week zaterdag in Eindhoven natuurlijk. Ik zeg goedenavond tegen Jill, 30 jaar uit Venlo.
2: Hoi.
0: Hi, goedenavond. Ben je wel eens met de Foute Party geweest eigenlijk?
2: Nee, dat was voor mij de allereerste keer dan.
0: Maar Jill, heb je wel wat fouts in de kast hangen dan? Misschien win je zo meteen wel.
2: Ik heb hartstikke veel carnavalsoutfits die hartstikke fout zijn, dus...
0: Oké, nou dat moet wel goed komen. Weet je wie er allemaal komen volgende week zaterdag?
2: Ik heb wel het een en ander gehoord, maar ik kijk eigenlijk het meeste uit naar de Venger Boys.
0: Oh ja? Nou, wat ja. Leuk. En waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk al iets wat ik al heel lang als foute nummers letterlijk door mijn hele lijst laat gaan. Ik vind die muziek van hun gewoon echt fantastisch.
0: Ah, wat te gek. Nou, die komen volgende week inderdaad net zoals Christos Amsterdam, Samuel Welten, Melanie Sika, Dream, Mental Tio, Toybox, Gers Verdoel, Chaotic, Rolf Sanchez, Marco Schuitmaker. Ben ik iemand vergeten? Nee, volgens mij niet. Hey, de Foute Missie, die was als volgt. Doe zo goed mogelijk het woehoe van Barbra Streisand van Duck Sauce na. Zullen we eens even luisteren naar wat er allemaal binnen is gekomen?
2: Ja.
0: Oké, komt-ie. Ja, Julian.
1: Barbra Streisand.
3: Barbra Streisand.
0: Ja, ik... Jill, ik kon nog wel half uur kon ik dit uitzenden. Zoveel aanmeldingen, zoveel pogingen zijn er binnengekomen. Maar ja, ze vielen allemaal in het niet bij die van jou. Wil je hem, nou sterker nog, er staat in het reglement dat je hem live nog een keer moet doen. Wil je winnen?
2: Ik ga hem nog een keer proberen dan.
0: Oké, komt-ie. Gefeliciteerd, Jill. Je krijgt van mij 4 tickets voor de Foute Party in Eindhoven.
2: Oh, top, man.
0: De Big One gaat daar plaatsvinden in het Philips Stadion in Eindhoven. En je gaat dus de Venger Boys zien.
2: Yes, had ik gedaan. Super, yes, dankjewel. Yes.
0: 3 keer raden welk liedje ik nu ga draaien.
2: Ik had heel graag Shalalala gehoord.
0: Nee, dat is het niet geworden. Nee.
2: Oh, jammer.
0: Nee, we doen gewoon de Foute 1500. Dus we gaan gewoon de lijst afwerken op...
4: 1043.
0: Duck Sauce, Barbra Streisand bij Q-Music. Doe nog 1 keer, Jill. Even de hoogte.
1: Barbra Streisand.

Mercy bij Q Music 1042. Where do you go in de foute 1500? Soms is het helemaal niet erg om de tweede keuze te zijn. Twee bekende songwriters die hadden een liedje gemaakt. Die wilden eigenlijk Tina Turner. Die zei nee. Michael Jackson en Stevie Wonder kwamen ook nog in beeld. Ook dat ging niet door. En toen opeens was daar ene George Michael die Wham had verlaten en dacht aan een solo carrière. Maar ja, wat ga je dan zingen? Nou, dat werd dit liedje. En hij kreeg er ook nog een Grammy voor. Zo heb je niks, zo heb je alles. En een notering in de foute 1500.

vind ik best wel een cool nummer dit. Cool nummer. Ik heb zelfs nog ergens op cd, joh. Album van Ricky Martin. Foute 1500 met She Bangs op 1040. Tot en met aan vrijdag hoor je de foutste liedjes volgens jou. Het is natuurlijk allemaal de aanloop naar de grote finale. De foute party in het Philipsstadion in Eindhoven. The big one doen we dit keer. Voordat we daar zijn, tellen we gewoon lekker af. Zometeen door met...

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
0: Echt serieus?
12: 77.
0: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikkeme.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
16: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?

0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: De Foute 1500.
12: Joey van der Velden.
11: Met zometeen Henk Dissel.

0: 1038. Thomas Summer bij Q-Music en Hot Stuff. Het is de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: En het volgende liedje staat op het stemlijstje van Chantal.
2: Hallo.
0: Hallo, Chantal. Of zeg ik Chantal?
2: Ja, bijna. Klinkt wel als, hè?
0: Chantal over Jean en Paul. Hé, hey, ik ga nu Gimme the Light draaien. Die staat op 1037. In
2: ja,
0: de
2: super.
0: Foute 1500. Nou schrijf jij op je stemlijstje, dit is jeugdsentiment.
2: Ja, klopt. Is het ook echt wel een beetje.
0: Waarom dan?
2: Ja, dat is gewoon, hij was heel erg booming business in mijn tienerjaren. En ik weet nog dat ik mijn MAVO-diploma heb gehaald. En dat toen het nummer Get Busy heel erg in was. Alleen wegens het taalgebruik mochten wij die niet op het schoolvlees laten draaien.
0: Oké.
2: Okay. Dus toen werd het laatste nummer gekozen. En toen mocht het toch nog Gimme the Light zijn. Dus toen is die erop gekomen. Dus het is een beetje jeugdsentiment voor ons.
0: Waar, van jouw eindexamenfeest was Gimme the Light het laatste liedje?
2: Ja, wij mochten een laatste verzoeknummer draaien, wij en de vriendinnengroep, en wij waren aan de beurt. Dus toen hebben wij toch nog Jean-Paul erop gekregen.
0: Maar even een kritische noot van mijn kant, is dit niet echt een finale nummer van een avond, toch? Zeker dat einde, het gaat toch een beetje als een nachtkaars uit?
2: Ja, zeker. Maar goed, wij zitten in...
0: Zullen we even...

0: En naar huis. Zo ging het.
1: Ja, nou jawel. Eigenlijk wel. Ja, lichten aan en klaar.
0: En de groeten. Geslaagd en fijne vakantie.
1: Ja, inderdaad. Alle ouders die mooi op het schoolfeest of het schoolplein stonden te wachten.
0: Oké. Chantal. Ik moet echt zeggen. Chantal. Hij staat op 1037 in de foute 1500. Thanks voor het stemmen.
1: Helemaal goed. Dankjewel. Fijne uitzending. 1037.

1036, 10 sharp. You in de Foute 1500. Ik zag een appje binnenkomen van Wesley. Hey Joey, aan het genieten van de Foute 1500. En ook enorm veel zin om straks Nederland aan te moedigen. Nou, over Nederland aanmoedigen gesproken. De wedstrijd van nu. Het staat gewoon 6-1 voor Duitsland. Ik wil niet spoilen, maar bij deze heb ik het gezegd. Hopen dat Nederland straks de wedstrijd tegen Japan gewoon gaat winnen. Bij het volgende liedje in de lijst zag ik dit staan van Erik-Jan Hopman. Dit verhaal is zo lang, ik kan er een boek over schrijven. Ja, ik weet dus niet zo goed waar het over gaat. Maar het is inderdaad wel een boek. Barman Job doet mee aan SBS-programma De Bus. Maakt een liedje en voor heel even is hij echt veel populairder dan de Beatles, Coldplay en Britney Spears bij elkaar. Ooit geweest. Maar ja, zoals het gaat met roem, het is ook zo weer gesmolten. En eigenlijk wat je dan overhoudt is een natte plek. En de muziek natuurlijk op 1035. Hallo.

0: 1034, Ram Jam, Black Betty.
1: Doe je dit al de hele avond zo?
0: Nee, dan krijg ik last van mijn nek.
1: Nee, even uitleggen. Scherm achter je.
0: Even uitleggen voor mensen. Ik heb, keek even achter mij op het scherm. Daar staat het echt heel groot.
1: Welk liedje op welke stand staat, zeg maar? Ja, welke notering?
0: Ik dacht, kijk even achterom.
1: Waar
0: maar ik heb serieus, ik heb 3 uur heb ik dus die kant op gekeken. En kwam opeens achter dat het achter mij ook gewoon te zien is. Ja, serieus waar. Het is Kees Slobben, applaus voor Kees Slobben. Hebben we weer fully dressed.
1: Natuurlijk. Met de 1500 komen we ook goed fout gekleed.
0: En natuurlijk ook gekleed voor de wedstrijd.
1: Ja, ik heb mijn oranje boa, oranje brilletje op. Ik heb ook een blauwe trui aan.
0: Ziet ook zonnig in?
1: Ik heb 2-2 voorspeld.
0: In de pool van die hier op
1: de pool van Q-Music.
0: Waar
1: echt poepie veel mensen in zitten.
0: Ja.
1: En ik doe het nog niet heel goed. Ik had nu ook 5-0 voorspeld voor... wat was het ook weer? Duitsland tegen Curaçao. Nou, die staat ook alweer 7-1 voor. Ja. Dus het gaat me nog niet voor de wind. Maar
0: ik doe het ook niet goed. Trouwens.
1: Wat heb jij voorspeld dan?
0: Ik doe het ook niet fout. Ik zit hier in de pool.
1: Sorry. Eigenlijk had je dat ook het beste kunnen doen, hoor. Want nu ben ik iedere keer weer boos dat ik ernaast zit. En dan ga ik ook niet meer goed kijken naar de wedstrijd. Want ik wil gewoon dat de persoon of het team waarvan ik had voorspeld dat hij zou winnen, dat hij wint.
0: Ah, precies, ja.
1: Had helemaal geen genot meer uit.
0: Nee, oké. Okay. Ja, nee, ik begrijp. Nee, ik had het eigenlijk misschien wel moeten doen. Maar ik weet daar zo niks van.
1: Maar dat hoeft ook niet, hè. Want het is gewoon, uiteindelijk is het gokken.
0: Gokken, inderdaad. Ja. Deze zometeen. 15 miljoen mensen. Lijkt natuurlijk gewoon verder. Leuk het voetbal, maar...
1: Buiten 1500 gaat altijd door.
0: En

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
11: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Q-Music The Party.
18: Q-Music vind je zondag bij Mutwassers Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
17: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
19: Q-Music.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: 1 ijs koffie voor mevrouw.
3: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
0: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 9 uur, goedenavond. Het Q Music News krijg je van Frans van der Beek.
21: Goedenavond. Donyell Malen is de spits van Oranje in de eerste WK-wedstrijd straks tegen Japan. Hij scoorde dit seizoen veel voor AS Roma, maar kreeg de bal er in de oefenwedstrijden voor het WK niet in bij Oranje. Toch krijgt hij het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. Dat gaat ten koste van Memphis Depay, die begint op de bank. Honderden mensen hebben in het Zeeuwse Aksel meegelopen in een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk afgelopen week. Veel mensen waren in het wit. En er liepen ook veel kinderen mee, sommigen met een witte ballon. De tocht eindigde bij de basisschool van de drie slachtoffertjes en de omgekomen directeur. Een van de doden van het helikopterongeluk in Brazilië is singer-songwriter Oliver Tree. Had een paar jaar geleden een hit met Miss You en was bezig met een wereldtournee. De helikopters botsten op elkaar boven een woonwijk in Rio de Janeiro. De oorzaak is onbekend. Behalve Tree kwamen er nog 5 mensen om. En bij een verkeerscontrole in Brabant is een fatbike in beslag genomen. De politie kwam erachter dat hij een snelheid van 100 km per uur kon halen. Officieel mag je niet harder mee dan 25, maar fatbikes staan erom bekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rond Vught. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP Nieuws.
20: Op de weg is het lekker rustig volgens Flitsmeister. Geen vertragingen gemeld. Wel nog een paar flitsers. Rij op de A4. Even let op je snelheid van Delft richting Den Haag. Bij hectometerpaal 51.1. Ook op de A12 van Gouda richting Utrecht staan ze bij 51.2. En de A22 van Velsen richting Beverwijk bij 9.6.
1: Q Music is proud to be found.
20: Van het stemlijstje van Vera van de Keur. Want dit nummer is geweldig als cooldown van haar Zumba-lessen. Romeo en Coming Home.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
22: 1033.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be Foute.
0: 1032.

0: 1032 in de Foute 1500 is voor DJ Galaga. En The Game.
1: De Foute 1500.
0: Wist je dat er een manier is om foute muziek nog fouter te maken? Geen AI, helemaal niks. Nee, dit is gewoon echt mensenwerk, hè, wat hier wordt verricht. Om foute muziek nog fouter te maken. Ik ga je een paar voorbeeldjes geven. Dit zijn natuurlijk ongelooflijk foute hits.

0: Wat dacht je van deze Barbie Girl? Ja, dat zijn stuk voor stuk hits die je de laatste dagen van de Foute 1500 nog wel voorbij zou horen komen. En waarvan je zou denken, fouter dan dit wordt het niet, toch? Maar dan zijn daar de Smurfen. Ja, ja. En die maken foute hits nog fouter dan ze al zijn.
1: Doe de Smurfen staan.

0: geweldig. Smurfhouse, jongens. Wat een geweldig en ondergewaardeerd genre blijft dat toch eigenlijk. Ik heb het vroeger echt grijs gedraaid op cd'tjes. Dusdanig vaak zelfs dat ik altijd bij de volgende foute track in de lijst moet denken aan de Smurven versie. Dat is namelijk Smurf is Smurf.
1: Smurf is Smurf.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk over het origineel Opus met Life is Life. 1031.

2030. In de foute 1500 is voor Fluitsma en Van Tijn een 15 miljoen mensen. Die zitten waarschijnlijk straks ook allemaal voor de tv. Nog een half uurtje. En dan begint, 40 minuten, 42 minuutjes. En dan begint de eerste WK-pot van Oranje. Nederland tegen Japan. Ik zie ze as we speak het veld oprennen. Die zullen nog even lekker warm lopen. Zo zitten toch nog een hoop supporters in Amerika nog in het stadion daar. Ik wilde zeggen op het veld. Dat zou wel heel raar zijn. Maar dat is een goed oranje gekleed publiek daar. Mocht je nou trouwens straks onderweg zijn tijdens de wedstrijd of lekker aan het werk. Ik hou je hier ook gewoon een beetje op de hoogte hoor van de wedstrijd. Ik zal er niet helemaal in hangen, maar toch altijd even meegluren wat er precies gebeurt op het veld daar. En ik beloof je, elke keer als er gescoord wordt, draai ik een foute hit. En als er niet gescoord wordt ook. Het is de foute 1500 met de Black Eyed Peas. Is onder andere opgestemd door Inge. Dit liedje staat op mijn Dirty Dancing playlist voor tijdens het schoonmaken, zegt ze erbij. 1029, dit is My Humps van de Black Eyed Peas bij Q.

0: De Foute 1500.
1: 1027 in de Foute 1500. Chris Cross Amsterdam, Kraantje Papi en Tabita met Moment. Daarvoor nog 1028. Je zou het niet zeggen. Madness en Baggy Trousers hoorde je daarop. Ik krijg een leuke foto in de Q-Music app van Cynthia. Die stuurt dat haar kinderen aan het dansen zijn in de woonkamer. Dat vind ik zo leuk om dat soort dingen te ontvangen. Altijd leuk om te zien in welke setting je luistert naar de Foute 1500 via de Q-Music app. Dus stuur vooral je foto's en berichtjes deze kant op. De grootste radiofeestweek van het jaar gaat zo meteen verder met onder andere Nelly. En Hot in Here, it's getting hot in here. Ook De Dijk hoor je zo en Boyzone. Binnen een paar minuutjes.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij

0: je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: De Foute 1500.
8: Kane Slobbe.
7: Met Boyzone en Picture of You.
9: Q Music is proud to be found.
8: 1026.

0: 2025, De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen. Woe!
1: De Foute 1500.
0: Leo Boskma die luistert dit wel op een heel toepasselijke plek. Die stuurt namelijk een foto van een dijk in de Q-Music app. Met daarbij de woorden, De Dijk. Die is lekker aan het wandelen zo te zien. Ja, sowieso wel mooi om te zien hoe De Foute 1500 tijdens allemaal verschillende activiteiten wordt beluisterd. Suzanne die luistert mee terwijl ze druk aan het stofzuigen is. Die stuurt namelijk de woonkamer aan het opruimen. Gaat een stuk sneller met die foute hits. Annette die is bijna thuis na een dagje gewandeld te hebben door de natuur. Tim is in zijn garage een koppelingetje aan het vervangen van een 1993 Starlet.
2: Boah, ja, dat is mijn merk.
0: En Linda stuurt een foto dat ze voor haar appartement nog even de allerlaatste zonnestralen meepakt met Q in haar oren. En die zonnestralen die blijven trouwens ook nog wel even. Niet alleen komende week, want er is flink warm weer voorspeld voor de komende dagen. Maar ook in De Foute 1500 stijgen de temperaturen. 1024 is namelijk voor Nelly met Hot in Here.

Sami Boys. Let's have some fun tonight. Let's go, loco.

0: Loco Loco op 1022 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Daarvoor nog de Rolling Stones en Painted Black op 1023. Ja, en een plekje hoger vinden we niet alleen een nieuwe binnenkomer in de lijst, maar ook een van de allernieuwste tracks die in de lijst staat. Het is namelijk het laatste wapenfeit van de Bankzitters. Multimiljonair heet het nummer. Ja, je kan veel zeggen van de Bankzitters, maar ze weten toch wel weer keer op keer een top 40 hit te scoren met de tracks die ze maken. Ik vind het ook echt knap. Ik noem ze tegenwoordig de Studio 100 voor studenten. Want alle liedjes lijken toch een beetje op elkaar, een beetje als K3, hè. Maar het zijn toch steeds wel weer hits. Ze hebben een onderscheidend geluid. En toch iedere keer weer werkt het wel wat ze maken. En dit keer hebben ze zelfs een Easter egg in hun nieuwe hit gestopt. Dat is een klein stukje tekst, wat een stiekeme hint bleek te zijn naar Roxy Dekker. Roxy Dekker die is namelijk de vriendin, de partner van Koen. En Koen is weer een van de Bankzitters. En in het nummer wordt gezongen: ik zeg, schat, ik ben een multimiljonair. Nou, die zin die kan je alvast uit je hoofd leren. Die ga je nog veel voorbij horen komen straks. En daarna zingt hij: mijn meisje is dat ook, want ze is een superster. En dat is natuurlijk geen gekke tekst, want nou, we kunnen Roxy inmiddels ook wel echt een superster noemen in Nederland. Maar toen verscheen afgelopen week ineens een TikTok van Roxy Dekker met nieuwe muziek. En luister mee.

je moest goed luisteren. Het was hoog gepitcht ook gelijk. Maar ze zingt dus aan het eind: bitch, ik ben een superstar. En dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Dat nieuwe nummer gaat natuurlijk Superstar heten. Dat wordt ongetwijfeld het volgende nummer dat Roxy Dekker gaat uitbrengen. Dus het was alvast een leuke kleine hint, een kleine teaser naar het volgende liedje van Roxy Dekker. Ik gok dat we die volgend jaar vast en zeker terug horen, de Foute 1500. Voor nu dus de track die al een subtiel beetje naar verwijst. 1021 voor de bankzitters. Dit is Multimiljonair in de Foute 1500.

Multimiljonair. Bankzitters multimiljonair op dus 1021 in de foute 1500. Ja, zo klinkt het dus momenteel ergens in een stadion in Amerika. Ik heb mijn oranje boa om. Ik zet mijn oranje brilletje op. Laat die oranje leeuwen maar beginnen, hoor. Aan mij zal het niet liggen vanavond. Nog een paar minuten en dan spelen de oranje leeuwen hun allereerste wedstrijd tegen Japan. Of tenminste een allereerste WK-wedstrijd, in dit geval tegen Japan. Ik heb het idee dat heel Nederland gaat kijken. Ik heb ook het idee dat er waarschijnlijk geen hond zit te luisteren naar wat wij nu hier gaan doen zijn. Want je bent gek als je niet nu je tv aan hebt staan en lekker zit te kijken naar het WK, denk ik toch ook. Ben toch wel benieuwd. Is er iemand die nu luistert die helemaal niet gaat kijken naar het WK? Die er helemaal niks mee heeft? Laat dat even van je horen in de Q-Music app. Erg benieuwd of dat zo gaat zijn. Ondertussen gaat de foute 1500 wel gewoon door. Hè? Kijk hier met een schuin oog mee naar de wedstrijd, maar...

0: Dangri-La en ook Flowrider. Hey, hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: Easy Toys.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: specialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart? Met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: 10 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws krijg je van Frans van der Beek.
16: Goedenavond. Ook voor Oranje is het WK nu echt begonnen. In de buurt van Dallas nemen ze het op tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Donjel Malen in de spits. Die heeft in de laatste 2 oefenpotjes niet gescoord. Al kreeg hij genoeg kansen. Maar Koeman vertrouwt erop dat Malen het dit WK nog laat zien. Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK dik verloren. De mannen van bondscoach Dick Advocaat speelden tegen Duitsland met lef, maar waren duidelijk een maatje te klein. Ze verloren na een prima eerste helft uiteindelijk met 7-1. Later dit WK speelt Curaçao nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de Amerikaanse staat Missouri is een vliegtuig neergestort. Alle 11 passagiers en de piloot zijn om het leven gekomen. Ze waren opgestegen voor een parachutesprong toen het misging. Het vliegtuig kwam niet goed omhoog, maakte een bocht naar links en crashte vlakbij het vliegveld. De politie heeft in Dongen 2 mannen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schietpartij. Die was volgens Brabantse media aan het begin van de avond in Bergen-op-Zoom. Bij de klopjacht waren 15 politieauto's en een helikopter betrokken. Een Duitse auto wordt onderzocht en er zouden nog verdachten op de vlucht zijn. Dan het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dat was het ANP-nieuws.
15: Flitsmeister meldt dat er geen files zijn op dit moment. Wel nog een paar controles, dus let even op je snelheid op de A4 van Leiden richting Den Haag bij hectometerpaal 35.1. En ook op de A2

0: slobben.
1: WK of geen WK, de Foute 1500 gaat gewoon altijd door. Met zometeen Gerard Joling en eerst Inner Circle. Alalalalala.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
0: 1020.

0: Spring bij Q-Music en Why Don't You Get A Job. Ik heb mij helemaal vergist. Ik heb me volkomen vergist.
1: De Foute 1500.
0: Ik zei net, ik denk dat ik eigenlijk een beetje voor de katse kut die radio aan het maken ben. Want iedereen zit nu natuurlijk gewoon naar de Oranje Elftal te kijken. Is er dan iemand die nog luistert naar de Foute 1500 als het WK bezig is? Nou, ik heb me vergist, jongens. Er is helemaal niemand aan het kijken naar het WK. Iedereen zit alleen maar de Foute 1500 te luisteren. De berichtenbox stroomt over van de berichten. Dat is niet normaal. Hoeveel mensen... En ook dank, hè. Dank dat je dus even van je wil laten horen dat je aan het luisteren bent. Ja, even Sophie.
2: Nou, ik ben blij dat je het vraagt. Ik ga absoluut niet kijken naar het WK. Ik heb er helemaal niks mee. Nooit mee gehad ook. Dus ik blijf lekker luisteren naar jullie. En ik ga lekker op de bank een serie kijken. Hele fijne avond.
0: Nou, groot gelijk. Heb je Pascal dan?
3: Ik heb echt helemaal niks met voetbal. Echt nul. Als tegenpartij scoort, hoor je hem ook nog juichen. Het enige waar ik voor ben, is de derde helft voor het bier drinken.
0: En Carola?
4: Ik ga absoluut geen voetbal kijken, want ik heb er echt helemaal niks mee. Ik hoop alleen dat ik in de voetbalpool die wij met werk hebben, of ik daar tenminste een beetje puntjes score als enige vrouw. Fijne uitzending!
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat sentiment ook delen. Ja, ik kan zo genieten van de berichten die binnenkomen in de Q-Music app. Niels die stuurt, ik kom net terug van de kermis. Ik heb hier een koe met een tweeling en er moeten nog 100 koeien gemolken worden. Dus me reed met Nederland. Janiek zegt, ik zit heerlijk te luisteren naar de Foute 1500. Voetbal kijkt mijn man beneden maar. Brigitte zegt, hoi, nee, ga zeker niet kijken. Ik heb mijn man lekker weggestuurd. Gaat er maar lekker ergens anders kijken. Groetjes Brigitte. Christian stuurt, ik ga niet naar dat voetbal kijken. Moeten die nu spelen dan? Ekke Jaren stuurt, ik ga zeker geen voetbal kijken. Ik zit lekker met mijn serie aan in bad. Als mensen ook vragen, ja, voor wie ben je? Dan zeg ik altijd, de bal, want dan kan je nooit gaan verliezen. Nou, de Foute 1500 gaat gewoon lekker door, jongens. Met Gerard Joling, 1018, Shangri-La.

0: 2017 in de Foute 1500. Flowrida en Sia Wild Ones bij Q Music. Het zijn de 1500 foutste hits volgens jou, hè? Jij hebt erop gestemd. Zo stond de volgende track onder andere bovenaan de stemlijst van Natasha, Francis en Masha ook nog.
1: Hi, mijn nummer 1 is Pat Benatar met Love is a Battlefield.
2: Hoi, ook ik heb gestemd en mijn nummer 1 is Love is a Battlefield. Groetjes Masha.
3: Mijn nummer 1 op de lijst is Love is a Battlefield van Pat Benatar. Keek er vroeger heel veel naar. Geweldig nummer, mooie videoclip, echt jeuksentiment.
4: 2016.

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music. 1015.

0: Music. En happy op 1015 in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Aanstaande zaterdag 20 juni. De grootste Foute Party ooit. In het Philips Stadion in Eindhoven. Het is de Foute Party. The Big One. En jij kan daar nog bij zijn. Ik heb hier nog 4 tickets liggen. Misschien wel voor jou. We gaan zo meteen namelijk ABBA draaien met Happy New Year. En om die tickets te winnen moet je een foute missie uitvoeren. Een foute opdracht waarbij de taak is om het zo goed mogelijk tot een eind te brengen. En dat heeft alles te maken met Happy New Year. Want denk je aan oud en nieuw, dan denk je natuurlijk aan vuurwerk. Dus ik ben benieuwd of jij jouw allerbeste vuurwerkimitatie naar boven kan houden. Doe met je mond even een sierpijl of knalvuurwerk. Het mag echt van alles zijn. Maar in ieder geval, imiteer jouw beste vuurwerkgeluid. En degene die het allerbeste een vuurwerkgeluidje na kan doen met een audioberichtje in de Q Music app, die wint zometeen dus 4 tickets voor de Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. En zometeen hoor je dus deze ook. Kunnen we alvast aftellen. Binnen een paar minuutjes.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: BMW Rijplezier is altijd veel zijn.

0: En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: De Foute 1500.
6: Kane Slobbe.
7: Met je boy Leo Kleine en je boy Ronnie Flex op loterij.
8: Q Music is proud to be found.
9: 2014.

0: Dit is helemaal mijn middelbare schooltijd. Ik heb ook helemaal niks meer met Lil Kleine. Ik distancieer me er volledig van. Ik vind het helemaal niks wat hij allemaal heeft gedaan en wat hij doet. Maar het is wel een bangertje. Het is wel een bangertje. Loterij in de Foute 1500 op 1014.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ja. ik heb zo gelachen om wat allemaal is binnengekomen in de Q-Music app. Je kan kans maken op tickets voor de Foute Party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven met optredens van Mel C, Chris Cross Amsterdam, K3, Free T is er ook nog bij. Samuel Welte, Mark Verschuitmaker, de lijst houdt niet op. En je maakt kans op 4 tickets nog deze week. En dan ben je er misschien wel aanstaande zaterdagavond bij in het Philips Stadion in Eindhoven. Moet je alleen wel een Foute Missie voor uitvoeren. En dat was in dit geval omdat zometeen ABBA met Happy New Year voorbij komt. Doe je beste vuurwerkimitatie. Nou, ik zal er ook een klein beetje galm op zetten, zodat het ook nog echt klinkt als vuurwerk. Even luisteren wat er allemaal is binnengekomen.

0: Ene indrukwekkender dan de andere. Maar Linda, goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Kane.
0: Goedenavond. Ja, ik moet je toegeven, ik heb het hardste gelachen om jouw inzending. Zullen we heel veel luisteren?
1: Is goed.
0: Komt ie aan. Nou, één keer. Linda, je gooide alles in de strijd.
1: Klopt, nee, heb ik zeker gedaan.
0: Hé, hey, maar gefeliciteerd. Jij gaat naar de Foute Party! Leuk man, die ga je meenemen zaterdag.
1: Ja, mijn dochter, sorry.
0: Oh, moet je nou helemaal huilen, Linda?
1: Ja, maar toch wel eens geslaagd.
0: Nou, gefeliciteerd. Wat leuk.
1: Ja, dankjewel. En ik, ja, dit is zo fucking vet, jongens. Echt onwijs bedankt.
0: Nou, wat lief. Ja, Linda, graag gedaan. Och, ja. Wat leuk. En waarom kijk je er dan zo ongelooflijk naar uit?
1: Ja, zij heeft afgelopen jaar ook de kaartjes gekocht voor de Q Top 40 Awards.
0: Ja.
1: En nu kan ik iets terug doen. Nou. En
0: daarom. Jeetje, Linda, het is je ongelooflijk gegund. Ga er lekker verrassen dan zometeen.
1: Dank jullie wel, jongens. Dank je wel, Kane.
0: Ja, ja. Ja, heel graag gedaan, Linda. Ik hoop dat je heerlijk gaat genieten. Ik ga je zien aanstaande zaterdag in het
1: Philips Stadion. Komt goed, jongens. Tot zaterdag.
0: Leuk. Hey, zullen we nog heel veel aftellen dan van 10 naar 1? Want het is natuurlijk nieuwjaar.
1: Zeker, zeker.
0: Nou, doen we. Komt ie aan. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
2: Welkom.
0: Eén keer.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be Foute.
0: 2011.
3: Say y'all.

0: Closer. Rick Goudkamp is uit in de Q-Music app. Beseft dat Sean Kingston vandaag de dag in de bak zit. Gaan we niet te lang meer stilstaan.
1: De Foute 1500.
0: Het is niet voor niets de Foute 1500, Rick. 1011, Sean Kingston, Beautiful Girls en de Foute 1500. Daarvoor nog Run DMC, Jason Nevins, It's Like That op 1012. Ja, sommige artiesten die kijken voor zich uit en een hit is geboren. Zo ook bij vader Abraham. Hij zat in een cafeetje te wachten op een journalist. En het duurde maar en het duurde maar. Dus begon hij maar wat voor zich uit te staren. En dat maar allemaal op een biertje te schrijven wat hij zat te denken. En zo ontstond zijn hit, Het Kleine Café aan de Haven. Nou, zo makkelijk kan het dus gaan. 1010 in de Foute 1500.

Even rust. Dimitri Vegas en Like Mike, Chesto en Dido. En Thank You Not So Bad op 1009 in de Foute 1500. Die zometeen verder gaat met misschien wel, en dat meen ik oprecht, het lekkerste half uurtje wat ik tot nu toe heb mee kunnen maken. En dat is logischerwijs ook, hè, want de Foute 1500 telt natuurlijk van 1500 naar 1. Dus het wordt alleen maar leuker. Maar ik heb straks een half uur, dat is echt louter bangers. Janet Jackson, Together Again, hoor je zo meteen. Ja, en hier kijk ik persoonlijk dan weer heel erg naar uit.

0: minuten.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: 11 uur geweest, goedenavond. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
21: Goedenavond. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Vlodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. De organisatie van de stille tocht in het Zeeuwse Aksel is onder de indruk dat er zoveel mensen hebben meegelopen. Er waren vele honderden deelnemers, maar het kunnen er volgens de organisatie ook duizenden zijn geweest. De stille tocht was voor de drie kinderen en hun schooldirecteur die donderdag overleden bij een verkeersongeluk. Israël zegt de belangrijke leider van Hezbollah te hebben gedood. Hij zou vrijdag zijn omgekomen bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Hezbollah-leider werd in 2007 ook al eens opgepakt door Amerikaanse troepen, maar werd een paar jaar later weer vrijgelaten. En darters Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn er niet in geslaagd het landentoernooi World Cup of Darts te winnen. In de finale verloren ze met 10-5 van Engeland. Zij waren met Luke Littler en Luke Humphries als de nummer 1 en 2 van de wereld te sterk voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer bewolking en morgenochtend kans op wat regen, maar veel zal het niet zijn. In de loop van de dag meer zon en het wordt 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: To be found. Kane Slobbe.
20: Ja, dit gaat het half uur zijn. Dit gaat het half uur zijn waar ik mijn stem ga verliezen. Ik voel het van alles. Nu ga ik schor worden. Louter bangers.
0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
5: 1008.

uiteraard zijn de Beatles bij Q-Music. En Hey Jude. Op nummertje 1007, de foute 1500. Kleine tussenstand, jongens. Ja, even feestie. Virgil van Dijk heeft zojuist gescoord. Niet gestoord. Gescoord tegen Japan, dus het staat 1-0. Mocht je, niet meekijken, maar het wel willen weten. Helemaal spannend, tussen 52e minuut. En ondertussen staat de score in de foute 1500 op 1006. Anne Lee en Two Times bij Q Music.

zei dat ik mijn stem kwijt zou raken dit half uur. Maar we gaan de goede kant op, hoor. En het schiet alle kanten op. Van de Beatles naar Ann Lee en van Criss Cross gaan we naar de basis. Oh, dat is wel gelijk even een hele andere sfeer. Maar je weet wat ze zeggen over André Hazes, hè? Hazes is de basis. Wat is dan liefde op 1004 in de foute 1500 bij Q Music?

We hebben momenteel even drinkpauze. Dus het is nu even stilgelegd. Maar mocht je straks meekijken, wel nog even een toetertje voor de 2-1. Moet ook gevierd worden natuurlijk. Zometeen gaat de Foute 1500 verder met nummertje 1002. Ja, we gaan richting de 1000 jongens. We hebben al 1/3 achter de rug zometeen. Die komt op naam van René Vroger en ook dit.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Slot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: De Foute 1500.
16: Geen slobben.
17: Nummer 1002 kwam van het stemlijstje van Odin.
18: Q-Music is proud to be found.
19: Jullie gaan luisteren naar Nobody Else van René Vroeger. De reden dat hij bij mij zo hoog op mijn lijst staat is omdat het me laat denken aan de zomer van 1991. Ik was 16 jaar en ik had een geheime liefde. Het nichtje van mijn beste vriend en we zagen elkaar vaak. Maar ik durfde haar niet te vertellen wat ik voelde. Toen hadden we feestavond op de camping. Dit liedje kwam voorbij en vertelde eigenlijk alles wat ik wilde vertellen. Maar niet durfde. Dus Sharon, als je luistert, deze is voor jou. Duizend.

god, wat blijft dit toch een heerlijke knaller van een hit. Jackson Mi, Agatino Romero en Rafaela Cara Pedro in de Foute 1500. Ja, dit is toch wel een momentje, hoor. Dit is toch wel een momentje. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is... 1/3 van de lijst is al achter de rug. Ja, ja, ja, ja. 500 liedjes zijn al geweest, maar we zijn aangekomen bij de nummer 1000. Nummer 1000, we hebben nog maar 2/3 te gaan van de Foute 1500. En dat betekent 1000 alleen maar foutere en lekkerdere hits dan de voorgaande. Met op 1000 Phil Collins. Dit is True Colors bij Q Music.

0: grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 999.

0: en de Pussycat Dolls. I don't need a man. In de Foute 1500, confetti door je speakers, hits op je radio. Feest al om. Het is de Foute 1500 die dus de nummer 1000 inmiddels achter de rug heeft. En ik heb zo meteen een liedje in de Foute 1500 waarvan ik dacht, dit is helemaal geen fout nummer. Ik zou dit alles behalve een fout liedje benoemen. Maar toen nam ik even de stemlijstjes door van waarom mensen op dit nummer hebben gestemd. Nou, en er zat een reden tussen van luisteraar Roos. Waarvan ik dacht, oké, dan als dit zo is, dan snap ik wel waarom je dit op je lijstje hebt staan voor de Foute 1500. Ik ga zo over met Roos bellen, dan gaat ze alles van de hoed en de rand uitleggen. Eerst gaan we nog lekker hangen.
1: Nummer 998.

0: Cher bij Kim Music op 997 in de foute 1500. Met Strong Enough. Nou, het is nog maar de vraag of Nederland ook strong enough is. We zitten momenteel in de extra tijd. Nog drie minuutjes trouwens. 6 minuutjes extra tijd, maar we hebben 3 minuten gehad. En het staat 2-2 tegen Japan.
1: De foute 1500.
0: God, moet ik ondertussen even naar iets heel anders. Want Roos, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij hebt Miss Montreal met Door de Wind op je stemlijstje gezet voor de foute 1500. Waarvan ik al zou denken, dat is toch niet heel erg een fout liedje. Maar toen zag ik jouw motivatie en toen dacht ik, ja, oké, okay, dan snap ik wel dat het een liedje is voor in de foute 1500. Waar moet jij altijd aan denken bij Door de Wind?
2: Aan de Efteling.
0: Aan de Efteling?
2: Ja.
0: En hoe komt dat?
2: Nou ja, ze hebben Door de Wind hebben ze gebruikt bij de show Avond met Wolf. En een klein beetje backstory. Daar vertelt dus eigenlijk de grote boze wolf zijn kant van het verhaal met Roodkapje.
0: Ja.
2: I know, het klinkt inderdaad heel erg.
0: Ik vind het heel grappig. Ik vind het heel grappig.
2: Ja, het is ook heel grappig en er zit ook heel veel volwassen humor in. Het is dus echt niet alleen voor kinderen en dat doet de Efteling echt heel goed. En ze pakken dus eigenlijk daardoor die nummers, waaronder dus Door de Wind. En dat verbouwen ze de tekst. En in plaats van dat het Door de Wind, zingen ze door het bos, langs het pad, achter bomen. Eigenlijk een beetje, in plaats van dat het heel emotioneel is, is het meer van, oh, Roodkapje, ik wil je niet kwijtraken.
0: Een soort satirisch is het zelfs.
2: Ja, het is echt heel grappig. Het is echt met een hele vrolijke noot.
0: Nou, Roos, dan ga ik nu dus wel het origineel draaien. Dus ik weet niet of je met de tekst mee kan zingen in dat geval. Maar geniet in dat geval wel van Miss Montreal met Door de Wind in de foute 1500. En dank voor je stemmen, want het is altijd leuk dat je hebt gestemd op dit soort liedjes.
2: Graag gedaan.
0: En alvast veel plezier de volgende keer bij de Efteling.
2: Dank je wel.
1: Nummer 996.
3: Zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet.

0: Ben ik nooit alleen.
1: Ik heb goed nieuws. En ik heb slecht nieuws. De wedstrijd van Nederland tegen Japan is afgelopen. En we hebben 2-2 gespeeld. Dus we hebben niet gewonnen. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, het is precies wat ik had voorspeld. Dus ik heb weer punten. Ja! Let's go! Hey. De Foute 1500 gaat zometeen verder met onder andere... Ja, dat kan ik wel hoor. Monty Python hoor je zometeen ook Frans Bauer met Marianne Weber in de regenboog komt eraan. En een klassiekertje van een dancehit uit de tents, Epic van Sandro Silva. Hoor je zo.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: kozijnen. Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Hoog! Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: 2:12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Oscar van de Oorschot.
25: Goeienacht.
0: Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Amerika en Iran hebben beloofd onmiddellijk te stoppen met vechten, ook in Libanon. En de Straat van Hormuz gaat per direct weer open. Het vredesakkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. En als er zo'n vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. In het Brabantse Dongen zijn twee mensen aangehouden die waarschijnlijk betrokken zijn bij een schietpartij in Bergen op Zoom eerder op de avond. Dat meldt Omroep Brabant. De politie opende na de schietpartij een klopjacht en is nog op zoek naar meer mensen. Hoeveel mensen is niet bekend? Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. En de Amerikaanse zanger Oliver Tree is overleden. Hij was een van de slachtoffers van het helikopterongeluk in Rio, waarbij 6 doden vielen. Hij was er op wereldtour. Tree scoorde 4 jaar geleden een grote hit in Nederland met het nummer Miss You. Ook werkte hij met David Guetta en Tommy Cash. Oliver Tree was 32 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is heerlijk rustig op de weg als het aan flitsmeister ligt. Het is ook niet zo gek, want het is zondagnacht. Geen files gemeld op dit moment. Wel nog 1 controle vind je op de A12 van Gouda richting Utrecht bij hectometerpaal 51.2. Nou, daar gaan we weer.
2: Q-Music is proud to be fun.
3: Geen slobben.
1: God, dag en nacht gaan we gewoon door hè, met de foute 1500. En we mogen misschien wel gelijk hebben gespeeld met Nederland tegen Japan, maar always look at the bright side.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar. De foute 1500.
3: 995.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: het is er weer eentje. Zo'n liedje dat je ongetwijfeld wel kent, maar geen idee hebt hoe die heet.
1: De Foute 1500.
0: Nou, alle hitsterspelers, schrijft u mee. Het is 994 in de Foute 1500. Epic van Sandro Silva en Quintino. Ik heb hier zo'n ontzettend specifieke herinnering bij. Gewoon één herinnering waarbij ik altijd moet denken, of waar ik altijd aan moet denken als ik dit liedje hoor. Ik was een jaar of, nou, zal het zijn, 19. Het was 2011, volgens mij, dat dit een gigantische hit was. En toen ging ik altijd naar het zwembad bij mij in de buurt, de Wasbeek in Sassheim. En hadden ze een hypermoderne glijbaan, hadden ze daar. Ja, echt zo'n hypermoderne waterglijbaan. Want als je van die waterglijbaan afging, dan kon je dus een spel spelen waarbij je op de zijkanten op allemaal van die, ja, cirkeltjes kon drukken. En dan moest je zoveel mogelijk cirkeltjes drukken onderweg naar beneden in de glijbaan. Ja, ik zei, het is een hypermoderne glijbaan. Begon ook allemaal discolampen en zo. Kwamen dan allemaal discolichten, kwamen eruit. En tijdens die rit, of ja, hoe noem je dat, tijdens het glijden naar beneden, speelde dus Epic van Sandro Silva af. Nou, ik weet dat ik zo onder de indruk was van die waterglijbaan als kind zijnde, dat ik echt 10 keer achter elkaar erin ben gegaan. En daardoor heb ik onherroepelijk altijd dit nummer dat ik koppel aan die herinnering. Leuk, hè? Die Foute 1500 brengt weer allemaal oude herinneringen op. Heerlijk. En hij gaat nog even door, hè? Want we hebben nog zo'n, wat is het, 993 liedjes te gaan. Met nieuw Kids on the Block. Tonight in de Foute 1500 op 993.

0: Nu ik het aan de blok. Tonight. Lekker, Kane. Die heb ik ook in mijn lijst gezet.
1: Fouten.
2: De Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: 992.

991 in de foute 1500. NSYNC en Thinking of You. Daarvoor 992, Marianne Weber en Frans Bauer met De Regenboog. Kennerstuurders in de Kier Music App. Kane, je bent me even 3 minuten kwijt. Ja, het is niet voor iedereen weggelegd. De regenboog van Marianne Weber en Frans Bauer. Maar gelukkig is Gerda weer wedergekeerd. Gerda, het wordt vanaf hier alleen maar beter. Geloof mij. Daarnaast komt er heel veel vragen in de Q-Music app binnen over of er nog tickets te winnen zijn voor de foute party. The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven deze nacht. Wel degelijk is dat het geval. Sterker nog, ik ga je binnen 6 à 7 minuutjes uitleggen hoe je die tickets kan winnen. Moet je iets kleins voor doen. Ik denk dat het wel heel leuk gaat worden. En dan maak je kans op 4 tickets voor de foute party. The Big One. Na nummertje 990, Kelly's en Milkshake.

0: One Moment in Time. 989 in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Het is de grootste radiofeestweek van het jaar die we zaterdag gaan afsluiten met de Q-Music Foute Party, The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Mel C is erbij van de Spice Girls, de Benga Boys, K3, 3T, Samuel Welt, Chris Cross Amsterdam, Marco Schuitmaker, ja, en nog heel veel anderen zijn er ook bij. En misschien jij ook wel. Je maakt namelijk nog kans op 4 tickets voor de Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Maar dan moet je wel de Foute Missie weten uit te voeren. Foute Missie heeft vannacht alles te maken met dit liedje. Dit is natuurlijk het wiegelied van de drie J's, die je ook zo meteen gaat horen in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Maar dan moet je dus wel iets doen om die 4 tickets te kunnen winnen. Omdat het wiegelied is, dacht ik, doe alsof je een kind aan het, hoe noem je dat ook alweer? Toeden bent en aan het instoppen bent. Dat is het woord dat ik zocht. Alsof je een kind aan het instoppen bent, hè, zoals je altijd zo'n babytje instopt, zoals in het wiegelied. Maar je mag alleen maar schreeuwen. Dus, dus ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren. Dus doe alsof je een kindje aan het instoppen bent in bed, maar je mag alleen maar schreeuwen. Dus even een kleine eigen demonstratie. Slaap lekker! Ga maar lekker slapen! Papa, kom morgen terug! Lekker slapen!

Nou, goed. Geef maar lekker je eigen draai aan het stuur van de audioberichtje de Q-Music app. Doe alsof je een kind aan het instoppen bent, maar alleen schreeuwend. De leukste en de grappigste inzending in de Q-Music app, die wint zometeen 4 tickets voor de Foute Party. En heel toepasselijk, nu op nummertje 988. Kinderen voor kinderen.

0: 987 in de Foute 1500. Teaspoon en Mercedes-Benz.
1: De Foute Missie.
0: Ja, de Foute Missie staat nog steeds. Doe alsof je een kindje instopt in bed. Maar je mag alleen maar schreeuwen. De grappigste en de leukste inzending in de Q-Music app, die wint 4 tickets voor de Foute Party. We draaien zo meteen namelijk het wiegelied van de 3J's. Als je denkt, wat een volkomen random missie is dit. Even alvast 1 inzendingje. Ik ga straks dus alles op 1 grote hoop gooien en dan kijken wie de leukste inzending heeft. Dus je kan nog lekker via de Q-Music app een audioberichtje insturen. Doen alsof je een kind instopt, maar het moet wel schreeuwend zijn. Moest zo lachen, Geralda stuurt namelijk dit in de Q-Music app.
2: Ga maar slapen, lief klein beetje, doe je ogen maar toe. Ga maar slapen, lekker dromen, want mama is ook moe.
0: En die stuurde erbij, ja, sorry, ik kon niet harder dan dit, want er slaapt hier al iemand. Ja, ja, Geralda, hoe graag wil je die tickets nou? Schreeuwen is schreeuwen. Nee hoor, je kan nog lekker je audioberichtjes insturen. Doe alsof je een kind instopt, maar je mag alleen maar schreeuwen. Grappigste inzending wint dus zometeen 4 tickets voor de Foute Party. Ook Beanie Man met Dancehall Queen komt eraan. Nou, Whitesnake en Here I Go Again op 986 in de Foute 1500 bij Q Music.

0: Whitesnake, Here I Go Again. Bij Q-Music in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ik heb echt zitten gieren hier. Ik vind het zo heerlijk wat voor de inzendingen er allemaal binnenkomen. De missie is... Doe alsof je een kind instopt in bed, maar je mag alleen maar schreeuwen. Nou, even door een paar inzendingen heen.
2: Ga maar lekker slapen, want mama wil heel graag naar de foute party.
3: Wel trusten, Pieter.
4: Zo, even een slaapje doen, hè? Ja, zo, even lekker groot worden. Nou, slaap lekker, hè?
5: Je moet maar even je melgen houden en slapen gaan.
6: We gaan nu slapen, Louise. Ogen dicht, mond dicht, slapen. Tot morgen.
0: Ja, geweldig. Ik vind het heerlijk. Ik ben helemaal aan het genieten. Maar er is er eentje waar ik echt, ja, echt keihard op moest lachen. Jos, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Ik ga even je inzending laten horen, hoor. Ik moest hier zo hard op lachen.
8: Lekker slapen. Ik ga je even instappen. En dan ga je lekker slapen. Morgen is je papa er weer vroeg bij. En dan moet jij ook lekker nu slapen. Ik zou je nog lekker even instoppen. Krijg je nog een knuffeltje. En dan een kus. En dan ga je ook echt nu slapen.
0: Hé, hey Jos, ben jij familie van Bert Visser of niet?
7: Nee. Je zult bijna zeggen, maar dat is niet zo.
0: Wat geweldig, man. En ja, Jos, ik weet niet of je dat verwacht. Dat je door te schreeuwen in je telefoon. Dat je doet alsof je een kind aan het instoppen bent. Maar daardoor gaan jullie wel aanstaande zaterdag naar de Foute Party.
9: Super, yo.
0: Ja. Je bent erbij, net als Mel C, de Benga Boys, K3, Samuel Welte, Chris Goes Amsterdam en nog een hele rits aan andere artiesten. En je wint 4 tickets, dus ik weet niet of je al weet wie je mee gaat nemen.
7: Ja, ik denk wel familieleden, die zullen hem vast mooi vinden.
0: Nou leuk, wordt helemaal gezellig. Ik ga je zaterdag zien in het Philips Stadion in Eindhoven. En ga maar lekker slapen, hè, alvast zo meteen.
7: Dankjewel, doen we.

Franklin 984 in de foute 1500. En Dancehall Queen. Vincent Janssen stuurt in de Q-Music app. Hoe kan ik nu slapen met deze foute lijst? Niet. Nee hoor, we gaan straks terug in de tijd. Dan kan je heel even een paar uurtjes slapen. En dan gaan we weer verder. Dit is Wham!

0: Q-Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q-Music. 982.

0: Shakira, Shakira. Underneath Your Clothes op 982 in de Foute 1500. We gaan zo een kleine sprong terugmaken in de tijd. Dus Vincent, die dus net vroeg, hoe kan ik nu slapen met deze foute lijst? Als je zou slapen, zou ik het nu even doen. Want binnen een uur of 3 à 4, dan gaan we weer precies oppikken waar we nu zijn gebleven. Dus ja, lange nachtjes worden het niet, maar toch. We gaan zo meteen terug naar 1063 met de Backstreet Boys. All I Have to Give. En de Miami Sound Machine. En ook deze banger komt zo voorbij. Nou, vergeet wat ik zei. Ik zou lekker niet slapen. Ik zou gewoon lekker door blijven feesten.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout. Het Q Music nieuws. 1 uur.
4: Goedenacht. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust de 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Sammerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. En Curaçao heeft op een eerste WK-wedstrijd ooit niet weten te verrassen. Ze verloren met 7-1 van Duitsland. Bondscoach Dick Advocaat had wel verwacht dat ze niet van de Duitsers zouden winnen, maar niet met zulke cijfers. Toch blijft hij positief. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er ligt een vredesdeal tussen Amerika en Iran. Die stoppen per direct met vechten, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer 1053.

0: Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be Foute.
1: Nummer
0: 1049.

Goeienacht. Ronald Koeman kan wel leven met het 2-2 gelijkspel tegen Japan. Hij vond het een topwedstrijd, zei hij tegen de NOS. De bondscoach baalt van de tegengoals, maar hij heeft ook veel goede dingen gezien. De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag, dan spelen ze tegen Zweden. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Ze zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran. En rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.